medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Onderweg werden ze gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. Hij wierp zich aan Jezus' voeten en bedankte hem. Dit was een Samaritaan. Jezus zei daarop: er zijn er toch 10 gereinigd. Waar blijven de 9 anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op en ga weer. Uw vertrouwen is uw redding. Toen hem door de fariseeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen, gaf hij hun ten antwoord: het koninkrijk van God komt niet zo dat je het kunt aanwijzen. Je kunt niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Ziet u, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Tot zijn leerlingen zei hij: er zal een tijd komen dat jullie ernaar zullen hunkeren om de mensenzoon te zien. Ook al is het maar 1 dag, maar je zult die dag niet beleven. Men zal jullie zeggen: kijk daar, of kijk hier. Ga er niet naartoe en loop er niet achteraan. Want zoals een bliksemstraal opflitst en de hemel verlicht van de ene kant tot de andere, zo zal de mensenzoon zijn op zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten en dronken, ze huwden en werden uitgehuwelijkd, tot de dag dat Noach de ark inging en de watervloed kwam die allen verdelgde. Of zoals het ging in de dagen van Lot: ze aten en dronken, kochten en verkochten, planten en bouwden, maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok, regende het vuur en zwavel uit de hemel, die allen verdelgde. Net zo zal het zijn op de dag dat de mensenzoon zich zal openbaren. Wie die dag op het dak zit en zijn spullen beneden in huis heeft staan, moet niet naar beneden gaan om ze te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Wie het verliest, zal het vernieuwen. Die nacht, zeg ik je, zullen er 2 mannen op een bed liggen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 2 vrouwen zullen samen koren malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Daarop zeiden ze: waar, Heer? Maar hij zei hun: waar het lijk ligt, daar verzamelen zich de gieren.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 43. Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven. In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem met het verzoek: "Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij." Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: "Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen. Anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven." De Heer zei: "Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem om hulp roepen en naar wie hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden." De volgende gelijkenis vertelde hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: "God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig. Of zoals die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week en geef 1/10 weg van al mijn inkomsten." De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: "O God, genade voor een arme zondaar. Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden." Ze brachten ook kleine kinderen bij hem, met de bedoeling dat hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: "Laat ze bij me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in." Een aanzienlijk man stelde hem deze vraag: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet vals getuigen en uw vader en uw moeder eren." "Aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden," zei de man. "Dan rest u nog 1 ding, zei Jezus tegen hem: "Verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd werd, zei hij: "Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God." "Wie kan er dan nog gered worden?" vroegen de toehoorders. Hij zei: "Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God." Toen zei Petrus: "We hebben toch maar huis en haard verlaten om u te volgen." Hij zei tegen hen: "Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, zijn vrouw, broers en zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, of hij krijgt dat in deze tijd veelvoudig vergoed, en in de komende wereld krijgt hij eeuwig leven." Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: "Kijk, we gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven over de mensenzoon zal in vervulling gaan.
Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en worden bespot, beledigd en bespuugd. Ze zullen hem geeselen en ter dood brengen, en op de derde dag zal hij opstaan. Maar zij begrepen er niets van. Het bleef verborgen voor hen, en wat hij zei, konden ze maar niet vatten. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. Die hoorde veel mensen voorbij komen en vroeg wat er aan de hand was. Jezus de Nazoreër komt hier langs, vertelde ze hem. Toen riep hij, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen snauwde hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij hem te brengen. Toen hij voor hem stond, vroeg hij, wat wilt u dat ik voor u doe? Hij zei, dat ik weer zien kan, Heer. Kijk me aan, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien, en hij volgde hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 48. Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zaccheus heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om hem te zien te krijgen, want hij zou daar voorbij komen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem: Zaccheus, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in uw huis verblijven. Hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met vreugde. Iedereen die het zag, sprak er schande van. Hij neemt zijn intrek bij een zondaar, zeiden ze. Zaccheus richtte zich tot de Heer. Heer, zei hij, hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Aan de mensen die dit hoorden vertelde hij ook nog een gelijkenis, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu dadelijk zou verschijnen. Hij zei: iemand van adel vertrok naar een ver land om het koningschap te ontvangen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren en gaf hun 10 pond. Doe daar zaken mee, totdat ik terugkom, zei hij. Zijn landgenoten haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen deze man niet als koning. Toen hij terugkwam na de aanvaarding van het koningschap, liet hij die knechten roepen aan wie hij het geld gegeven had. Hij wilde weten wat zij voor zaken gedaan hadden. De eerste verscheen en zei: uw pondheer heeft 10 pond opgeleverd. Hij zei tegen hem: uitstekend, goede dienaar. Omdat je in het klein betrouwbaar bent geweest, krijg je het gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei: uw pondheer heeft 5 pond opgebracht. Tegen hem zei hij: en jij wordt de baas over 5 steden. De volgende kwam en zei: hier is uw pond, heer. Ik heb het bewaard in een doek, want ik was bang voor u. U bent hard, u eist terug wat u niet hebt uitgezet en u oogst wat u niet hebt gezaaid. Tegen hem zei hij: met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je bent een slechte dienaar. Je wist dat ik hard ben, dat ik terugeis wat ik niet heb uitgezet en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen. En tegen zijn helper zei hij: neem hem het pond af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. Maar heer, hij heeft al 10 ponden, zeiden ze. Ik zeg jullie, aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. En breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer. Nadat hij dit gezegd had, zette Jezus zijn reis naar Jeruzalem voort. Toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de zogeheten Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens heeft gezeten. Maak het los en breng het mee. En als iemand jullie vraagt: waarom maken jullie dat veulen los? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Met deze opdracht gingen ze weg, en ze troffen het zo aan als hij hun gezegd had. Toen ze het veulen wilden losmaken, riepen de eigenaars: waarom maken jullie het veulen los? Zij antwoordden: de Heer heeft het nodig. En ze brachten het naar Jezus, legden hun kleren op het veulen en hielpen Jezus erop.
en waar hij reed, spreidden ze hun kleren op de weg. Hij kwam steeds dichter bij de stad. Waar de weg de Olijfberg afgaat, begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die ze hadden gezien. Ze riepen: "Gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. In de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel." Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen hem: "Meester, wijs uw leerlingen terecht." Hij antwoordde: "Ik zeg u, als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen." Toen hij, vlakbij gekomen, de stad zag liggen, barstte hij om haar in tranen uit. Hij zei: "Zag u op deze dag maar de weg naar de vrede, maar die is verborgen voor uw ogen. Er zal een tijd komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Ze zullen u tegen de grond slaan en ook uw kinderen, en ze zullen van u geen steen op de andere laten, omdat u, toen God naar u omkeek, dat niet hebt onderkend." Hij ging de tempel binnen en begon de kooplui te verjagen. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt." Dagelijks gaf hij in de tempel onderricht. De hoge priesters en de schriftgeleerden wilden hem uit de weg ruimen, evenals de leiders van het volk. Maar ze vonden niets wat ze konden doen, want heel het volk hing aan zijn lippen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 47. Op een van die dagen dat hij in de tempel onderricht gaf aan het volk en de goede boodschap verkondigde, kwamen de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en zeiden tegen hem: "Vertel ons eens, met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u deze bevoegdheid gegeven?" Hij gaf hun ten antwoord: "Ik zal u ook een vraag stellen. Vertel me eens, de doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen?" Zij overlegden met elkaar. Antwoorden we: "Van de hemel," dan zegt hij: "Waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken?" Maar antwoorden we: "Van de mensen," dan zal heel het volk ons stenigen, want ze zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Ze antwoordden dus dat ze niet wisten waar die vandaan kwam. Daarop zei Jezus tegen hem: "Dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe." Hij richtte zich nu tot het volk met deze gelijkenis. Iemand legde eens een wijngaard aan. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een andere slaaf, maar ook die gaven ze een pak slaag, ze mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Hij zond nog een derde, maar ook die takelden zij toe en ze gooiden hem de wijngaard uit. "Wat moet ik nu doen?" zei de eigenaar van de wijngaard. "Ik zal mijn liefste zoon zenden, hem zullen ze toch wel ontzien." Maar toen de wijnbouwers hem zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons." Ze gooiden hem de wijngaard uit en doodde hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Toen ze dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Hij keek hen aan en zei: "Wat betekent dan dit schriftwoord? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Iedereen die over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorseld." De schriftgeleerden en de hoge priesters hadden hem het liefst meteen opgepakt, ook al waren ze bang voor het volk, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze letten scherp op hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen om hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden hem een vraag voor: "Meester, wij weten dat u recht in de leer bent. U geeft zonder aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting betalen of niet?" Maar hij doorzag hun valse bedoeling en zei: "Laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?" "Die van de keizer," antwoordde ze. Daarop zei hij tegen hen: "Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is." Ze konden hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen. Verbaasd over zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Nu kwamen er enkele Sadduceeën bij hem met een vraag. Zij bestrijden dat er een opstanding is. "Meester," zeiden ze, "Mozes heeft ons dit voorgeschreven. Als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en stierf kinderloos. Ook de tweede en de derde trouwden met haar, en zo alle 7. Maar ze stierven alle zonder kinderen na te laten. Nadien stierf ook de vrouw. Wiens vrouw zal zij nu zijn bij de opstanding?"
Ze hebben haar toch alle zeven als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar zij die waardig zijn bevonden om deel te krijgen aan de andere wereld en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk, en als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God. Dat de doden worden opgewekt, heeft Mozes zelf te verstaan gegeven in het verhaal van de doornstruik, waarin hij de Heer aanduidt als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem leven ze allemaal. Nu namen enkele schriftgeleerden het woord. Meester, zeiden ze, dat hebt u goed gezegd. Want men durfde hem verder niets meer te vragen. Toen zei hij tegen hen: hoe kan men zeggen dat de Messias de zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. David noemt hen dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ten aanhoren van heel het volk zei hij tegen zijn leerlingen: pas op voor de schriftgeleerden, die graag rondlopen in plechtige gewaden, ervan houden gegroet te worden op het marktplein en vooraan te zitten in de synagoge en bij het feestmaal op de ereplaats. Ze eten de huizen van de weduwe op en voor de schijn zeggen ze lange gebeden. Over die mensen zal een bijzonder streng vonnis worden geveld.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 38. Hij keek toe hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen. Ook zag hij een arme weduwe die er een paar muntjes in deed. Hij zei: om jullie de waarheid te zeggen, die arme weduwe heeft er meer in gegooid dan alle anderen, want alle gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven. Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd, maar hij zei: er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven. Ze worden allemaal neergehaald. Daarop vroegen ze hem: meester, wanneer zal dat plaatsvinden en wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren? Kijk uit, zei hij, dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht, want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ik ben het, of de tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust, want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde. Toen zei hij hun: het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verschillende plaatsen hongersnood en pest. En er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangen zetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommige van u zal men ter dood brengen. U zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen. Wanneer u Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat haar verwoesting dichtbij is. Laten de inwoners van Judea dan de bergen invluchten. Wie in de stad is, moet haar verlaten, en wie op het land is, moet haar niet binnengaan. Dagen van vergelding zijn dit, waarin alles wat er geschreven staat in vervulling gaat. Wee de vrouwen die zwanger zijn in die dagen, of een kind aan de borst hebben, want het land zal in diepe nood verkeren, en dit volk zal door Gods toorn worden getroffen. Ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden afgevoerd naar alle heidense volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen voorbij is. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk. Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten, weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. Ik verzeker u, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap en door de zorgen van het leven, en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet, want hij zal komen
over alle bewoners van heel de aarde. Blijf te allen tijden waakzaam en bid dat u de kracht zult hebben om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en rechtop te staan voor de mensenzoon. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar de nachten bracht hij buiten de stad door op de zogeheten Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam heel het volk bij hem in de tempel om naar hem te luisteren.

0: leven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: heb

0: medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
0: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
1: Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Met een passage uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 30. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. We zullen in dit programma Heilige Getuigen het boek beëindigen van het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, de apostel van de Eucharistie. En het boek heeft als titel

Elke religieuze groep heeft zijn eigen manier van bidden. Ook wij moeten onze eigen manier van bidden hebben. Wij hebben die van de kerk overgenomen in het heilig misoffer. Dat zou voor ons voldoende moeten zijn. In de mis biedt Jezus Christus zich aan zijn Vader aan. Aanbid hem, dank hem, bied hem eerherstel aan en verzoek hem namens de kerk, namens iedereen en namens de ongelukkige zondaars. Laten wij ons verenigen met het gebed van onze Heer. Laten wij bidden zoals Hij doet met de vier houdingen die bij de Eucharistie tot uitdrukking komen. Deze manier van bidden vat onze aanbidding samen. De Heilige Geest bidt in ons en voor ons. Ik zou u methoden en regels voor het gebed kunnen geven, maar alleen de Heilige Geest kan u vurigheid en vreugde schenken. De beste manier van bidden wordt aangevuurd door liefde. Het is zeer nuttig te bidden volgens de geest van de kerk en dit te doen in harmonie met de liturgische feesten. Over religieus leven. Het religieuze leven in de religieuze orden is een doel op zich. Voor ons is het slechts een middel dat leidt tot grotere dingen, tot dienst aan de meester. Het religieuze leven is de weg die leidt naar een eucharistisch leven. Over priesters. Ik wil priesters. Ja, mijn zending is gericht op priesters. Het is mijn voornaamste apostolaat. Ik zou alles opgeven omwille van de priesters. Christelijk leven en heiligheid. Leef van dag tot dag. In feite is er een belangrijke regel voor heiligheid die standvastig, waar en altijd vruchtbaar is. Gods wil voor ons. In de wil van God, altijd aanwezig en persoonlijk, ontdekken we de genade van het moment die tot heiligheid leidt. Deze genade komt op elk moment en bij elke activiteit. Wanneer het moment voorbij is en de activiteit is uitgeput, is ook de genade voorbij. Word een heilige. Het is tijd. Om een grote heilige te zijn, moet je een persoon van gebed en vrijgevigheid zijn. Het is essentieel dat je het wilt en het nastreeft. De discipel van Jezus Christus kan de volmaaktheid op twee manieren bereiken. De eerste is volgens de wet van plicht, die lang en moeilijk is. Weinigen slagen daarin. De tweede is korter en nobeler, de weg van liefde. De maatschappij is stervende, omdat zij haar centrum van waarheid en naastenliefde heeft verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd. Iedereen wil zelfvoorzienend zijn. Een volledige ineenstorting is op handen. Maar de samenleving zal weer tot leven komen wanneer iedereen zich rond Emmanuel verzamelt.

verzameld. Relaties zullen op natuurlijke wijze worden hersteld rond een gemeenschappelijke waarheid. De banden van ware en beproefde vriendschappen zullen opnieuw worden aangehaald door de kracht van gedeelde liefde. Het zal de terugkeer betekenen van de mooie dagen in het cenakel. Over het cenakel. Ik ben ervan overtuigd dat ik de vroomheid van de christenen zou kunnen bevredigen door hen eenvoudigweg bloot te stellen aan het cenakel. Laten we het cenakel binnengaan, de eerste kerk van de Nieuwe Wet. Dit is waar het vlees geworden woord zijn mystieke herenhuis bouwde en het ondersteunt met de zuilen van de zeven sacramenten. Hier dekt hij zijn tafel voor zijn discipelen om met hem te eten. Onze Heer begint vanuit het cenakel. De evangelist zegt dat hij vertrok na gegeten te hebben. Hij had avondmaal met hen. Het is een maaltijd van vertrouwen en liefde. We moeten vertrekken vanuit het cenakel. Het vertrekpunt is het cenakel. Waarom niet Calvary of de kribbe? Zijn vertrekpunt is het cenakel. Daar heeft hij lief gehad en werd hij bemind. Jezus Christus vernieuwt het avondmaal en herhaalt zijn getuigenis van liefde. Niemand verlaat een vriend zonder een afscheidsmaal. Door zijn brood te delen, gaf hij zijn leven.

We gaan verder met enkele citaten van de heilige Pierre-Julien Aymard over de dood. Naarmate de jaren vorderen, worden wij zwakker. Het is als sterven in fasen. We moeten het accepteren. Maar gelukkig wordt het hart nooit oud. Integendeel, het wordt jonger door alles op te nemen wat de andere vermogens verliezen. Over de Heilige Communie. Welke naam geeft Jezus zichzelf? Ego sum panis vitae. Ik ben het brood des levens. Brood vervult drie behoeften. Het voedt, het versterkt, het bevredigt. In de kern voedt het. Zoek in je gebed liever voedsel bij God dan je te zuiveren en te vernederen. Je neemt de communie om heilig te worden, niet omdat je het al bent. De Eucharistie is het leven van de mensen. De Eucharistie geeft hen een centrum voor hun leven. Iedereen kan samenkomen zonder de hindernissen van ras of taal. De Eucharistie geeft hun een wet om naar te leven. De wet van de liefde, waarvan zij de bron is. Zij schept een band onder hen, één christelijke familie. Zij eten allen hetzelfde brood. Iedereen is een gast van Jezus Christus, die een geestelijke band tussen hen schept. En vooral jullie, mijn zussen, wat geeft jullie eerbied binnen het christendom, waar jullie elders niet meer zijn dan slaven en voorwerpen in de handen van mannen? Het is in de communie waar jullie dezelfde rechten hebben als mannen. De communie eert uw lichaam en maakt het tot deelgenoot van het vlees geworden woord. U kunt de heilige tafel naderen zonder de toestemming van uw man. U hebt dat recht van God om aan te zitten aan het hemels gastmaal. Over de armen. Morgen begint de retraite voor de kleine voddenrapers. God schonk ons de gave van het ultieme werk van liefdadigheid. Ze zijn het uitschot van de maatschappij. Wij leren hen over God en over zichzelf. Wat een dienst! Ik zou het niet willen ruilen voor waardiger doelen. Zij zijn de kleine prinsen van de Eucharistie die wij uit de goot hebben gehaald. Over de liefde. In zijn liefde heeft God mij geschapen. Van eeuwigheid af heeft hij mij in zichzelf lief gehad. Toen, in de tijd, schiep hij mijn ziel uit de adem van zijn liefde. Hij schiep haar naar zijn beeld en gelijkenis als de vrucht van zijn liefde. Jezus hield het eerst van mij, ook toen ik nog niet van hem hield. Jezus houdt persoonlijk van mij, alsof ik de enige op aarde ben. Met een tedere liefde, een gulle liefde, een onvoorwaardelijke liefde, een hartstochtelijke liefde. We worden ouder en er is nog een lange weg te gaan. We moeten een kortere weg nemen. En dat is de weg van de liefde die geeft zonder de kosten te tellen. Kracht ontspringt uit liefde. Dus, bemin goed.
Liefde is het kind van het gebed. Wees een biddende mens. Uw gebed moet echter uw eigen gebed zijn, liefdevol en aandachtig. God proeven en door Hem gevoed worden. Over Jezus. Trek je nu een beetje terug om met Jezus in de woestijn te zijn, waar Hij zachtjes de geheimen van het hart fluistert. Het beste van alles, wat het meest voedend en levengevend is de geest van Jezus in ons. Het is vrij te zijn en te leven in Hem en voor Hem. Jezus is de moeder. Nadat Hij je gebaard heeft, wil Hij je voeden, verzorgen, je zien opgroeien en begeleiden. De liefde van onze Heer is persoonlijk. Hij komt voor jou in de communie. Jezus is de Vader die de tafel van het gezin dekt. Door Jezus' vaderschap werd bij het avondmaal de christelijke broederschap afgekondigd. Aan de heilige tafel zijn allen kinderen die hetzelfde voedsel ontvangen. Zie onze kracht en onze vreugde. Door de Eucharistie kunnen de christenen een feest vieren waar iedereen, zonder jaloezie of onderscheid, eet aan dezelfde heilige tafel en drinkt uit dezelfde hemelse beker. Het is het gelukkige feest van ware broederschap dat eeuwig voortduurt. Geprezen zij Jezus Christus voor het nalaten van zichzelf aan zijn echtgenote. Het is aan ons om het te waarderen en ervan te genieten. Over roepingen. Het is niet aan ons om roepingen te genereren, maar om ze te ontvangen van de goddelijke goedheid. Hij die uitnodigt is de koning, niet de dienaren.

0: We eindigen deze uitzending met enkele belangrijke data in het leven van Pierre-Julien Aymard en een tweetal gebeden. 4 februari 1811 werd Pierre-Julien Aymard geboren in Namur, Frankrijk. Op 20 juli 1834 werd hij priester gewijd voor het bisdom Grenoble. In augustus 1839 is zijn intrede in het noviciaat van de Maristen in Lyon. Op 21 januari 1851 ontvangt hij een bijzondere genade bij Notre-Dame de Fourvière. Op 13 mei 1856 bevestigen bisschoppen in Parijs zijn charisma. 8 mei 1863 keurt Rome de congregatie goed. Op 6 juli 1865 wordt Pierre Aymard verkozen tot generaal-overste voor het leven. Op 1 augustus 1868 sterft hij op 57-jarige leeftijd in Namur. Op 12 juli 1925 wordt hij zelf verklaard door paus Pius XI. En op 9 december 1962 wordt Pierre-Julien Aymard heilig verklaard door paus Johannes de 23e. Gebed tot de heilige Pierre-Julien Aymard. We vieren zijn liturgische feestdag op 2 augustus. Barmhartige God van onze voorouders, u leidde Pierre-Julien Aymard, net als Jacob in vervlogen tijden, op een reis van geloof. Onder de leiding van uw milde geest ontdekte Pierre-Julien in de Eucharistie het geschenk van de liefde dat uw zoon Jezus gaf voor de honger van de mensheid. Geef dat wij dit mysterie waardig mogen vieren, het diep mogen aanbidden en het profetisch mogen verkondigen tot uw meerdere glorie. Amen. Heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, bid voor ons. Gebed tot onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, waarvan we de liturgische feestdag vieren op 13 mei. Gezegend zijt gij, Maria, verheven dochter van Sion. U bent gezegend en vol van genade, want de Geest van God is op u neergedaald. Wij loven de Heer en verheugen ons met u om de gave van het vlees geworden woord, ons brood des levens en onze beker van vreugde. Onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, ons voorbeeld van gebed in het cenakel, bid voor ons dat wij worden wat wij ontvangen. Het lichaam van Christus, uw Zoon. Amen. Onze lieve vrouw van het Heilige Sacrament, bid voor ons. En met deze twee gebeden, beste luisteraars, beëindigen we hier het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak. En dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat,

of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was. Want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint-Jan van het Kruis, Therese van Avila, Thérèse van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum, of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte. Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid maakt de karmelorde uniek. De institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde karmel noemt men trouwens de ongeschoeide karmel, in tegenstelling tot de geschoeide karmelieten en karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het Boek der Eerste Monniken de meest gezaghebbende geestelijke tekst geweest die de karmelieten en de karmelitessen is blijven bezielen voor het eremitisch en profetisch leven waarvan de profeet Elia het grote model is. Hij wordt wel eens de stichter van de Karmelorde genoemd, hoewel hij leefde in de 9e eeuw voor Christus. De eerste 9 hoofdstukken van dit werkje vormen een ascetisch mystiek betoog over het doel van de orde
en de

volgen weg. Het is opgebouwd op de woorden die Jahwe tot Elia sprak en die te vinden zijn in het eerste boek der koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de Karmelieten en de Karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat wij niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart, in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven. Eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed, toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in twee Bijbelse figuren, de profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen. Maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Jahwe op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte. Aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven. In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld. Stilte, ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis. Het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het boek der koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt, en dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Jahwe kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt.
Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat Jahwe gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage: en het woord van Jahwe kwam tot hem. God verschijnt op het toneel niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij. Maar als er één uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. Wij hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de Schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Yahweh hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het verhaal van de schepping. God spreekt en het ontstaat. Dit betekent dat het woord van God krachtig is, want het heeft zulk een impact op het leven van Elia. Elia is ook een waarachtige dienaar, want hij gehoorzaamt aan God. De Bijbelse tekst zegt ons niets over de innerlijke staat van de profeet, maar alleen dat hij het woord gehoorzaamt, zonder discussie. Hij gehoorzaamt in stilte, misschien zelfs zonder de wil van God te begrijpen. Gehoorzaamheid is tegenwoordig een ondergewaardeerde deugd, maar Jezus helpt ons de waarde ervan te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft, lezen we in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat Hij in alles zien, maar omdat Hij de Vader volmaakt gehoorzaamt. Nog een ander zinnetje uit die passage. Ga naar het oosten. Elia vertrekt dus, maar we kennen zijn vertrekpunt niet. We kennen wel de richting waarin hij gaat. Het oosten, het oriënt. Als we onze weg samen met God gaan, is hij georiënteerd. Zonder God is de mens gedesoriënteerd. Elia moet zijn weg zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de Schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in vier aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden
niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden, lezen we bij de profeet Jeremia. Het symbool van de beek is rijk. De mens kan putten, graven, maar geen beken. Een beek roept het beeld op van levend water. Water in overvloed. Zuiver water dat de aarde vruchtbaar maakt. En dan zijn er nog de raven die Elia brood en vlees brengen. Dat is opmerkelijk. God bedient zich van zijn schepselen, de vogels, om Elia te voeden. Dat herinnert er ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader, die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees. Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gaven. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld, lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker. Niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijk nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea.
Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek de Kerit de barmhartigheid kennen. Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia, vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenissen van zoveel monniken en monialen laat ons zien: authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus: verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed, dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden:
Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is. En ik heb geen ander. Waarmee kan ik u beter antwoorden of u meer openbaren dat groter is dan dit? Vestig uw ogen op hem alleen, want in hem heb ik u werkelijk alles gezegd en geopenbaard. En in hem zult gij nog meer vinden dan wat gevraagd en verlangt. Want gij vraagt halve woorden en halve openbaringen. En als gij uw ogen nu op hem vestigt, zult gij ze in hem vinden in hun geheel. Want hij is alles wat ik te zeggen heb, en alles wat ik te antwoorden heb, en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord, en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor met mijn geest over hem neerdaalde en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Jahwe naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der Koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heilige. En daar is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmelspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Solonchin schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugte vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven.
Maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen. Het woordeloze kijken, als het ware, naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan, moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden, maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is, door de passieve nacht voltooid worden, dat wil zeggen door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint-Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint-Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat.
Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven, het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als ze erop aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als hij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien dat hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg
en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. Voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie-ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van U zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch Uw kind. Al leidt Ge mij door de nacht, Ge brengt mij toch tot U. Wat Ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult Gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van U, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer Gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden samen de lezingendienst op deze dinsdag 26 mei, waarop wij de heilige Philippus Neri, priester, gedenken. Philippus Neri werd in 1515 te Florence geboren. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome en trok zich het lot aan van de jeugd aldaar. Zijn beleving van het evangelie beperkte zich echter niet hiertoe. In zijn bezorgdheid voor zieke armen richtte hij een vereniging op die zich met ziekenbezoek belastte. Priester gewijd in 1551 stichtte hij het oratorium waarin geestelijke lezing, zang en liefdewerken tot de religieuze opdracht behoorden. Philippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en evangelische eenvoud en diende God met grote blijmoedigheid. Hij stierf in 1595. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht ontstaan uit licht, de lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf jij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer. Verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook. Een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. Vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppe. Een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten. Een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen. Mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet. Mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toren mij afgekeurd hebt en verworpen. Mijn dagen vergaan als een schaduw. Als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen. Uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht. En laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen. Verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd. Zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege. Mijn leven breekt voortijdig af. Mijn God neemt de helft van mijn dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal versnijden. Dan wordt het gewisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroos van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt, het hemelgewelf is het werk van uw handen. Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting. open uw oren voor wat ik u zeg. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, u te schrijven over de hulpverlening aan de heiligen lijkt mij overbodig. Uw bereidwilligheid is mij bekend. Ik poch op u bij de Macedoniërs. Achaia staat al sinds verleden jaar gereed. En uw ijver heeft de anderen aangestoken. Als ik onze broeder stuur, is het alleen uit vrees dat onze lofrede op dit punt ongerechtvaardigd zou blijken. Ik wil dat gij inderdaad, zoals ik beweerd heb, gereed zij. Anders zouden wij, om van u maar te zwijgen, ons over deze onderneming moeten schamen. Als de Macedoniërs die met mij meekomen, zien dat gij nog niet klaar zijt. Ik achtte het daarom nodig de broeders te vragen u tevoren te bezoeken en ervoor te zorgen dat de milde gave die gij reeds eerder had toegezegd, tijdig gereed gemaakt wordt en klaar ligt. Maar dan moet gij ook rijkelijk geven, niet bekrompen. Bedenkt, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaagoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soorten vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt door onze bemiddeling oorzaak van dankbetuiging aan God. Zulk een spontane dienst voorziet niet alleen in de noden van de heiligen, hij wordt ook een overvloedige bron van dankzegging aan God. Door dit bewijs van hulpvaardigheid zullen zij God gaan verheerlijken om uw gehoorzame belijdenis van het evangelie van Christus en uw gulle gemeenschap met hen en alle anderen. Bovendien zullen zij God voor u bidden, welgenegen als zij u zijn om de overvloedige genade die hij u bewezen heeft. God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gaven.

geef en u zal gegeven worden. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430. De apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want, zoals de schrift zegt, wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de overhand hebben, totdat de vreugde in de wereld ten einde gaat. Laat de vreugde in de Heer steeds vermeerderen en de vreugde in de wereld steeds minder worden, totdat die ophoudt. Dat wil niet zeggen dat wij ons niet verheugen mogen terwijl wij in deze wereld zijn, maar dat wij ons al in de Heer verheugen terwijl wij nog in deze wereld zijn. Maar daar zegt iemand: ik ben in de wereld, dus als ik blij ben, ben ik blij daar waar ik ben. Wat hebben we nu? Omdat je in de wereld zijt, zijt je niet in God. Luister naar diezelfde apostel, wanneer hij tot de Atheners spreekt en wanneer hij in de Handelingen van de Apostelen over God en over onze Heer, de Schepper, zegt: in hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Want wie overal is, waar is hij niet? Heeft hij ons niet hiertoe vermaand? Wees onbezorgd, de Heer is nabij. Dit is iets groots, dat hij opgestegen is boven alle hemelen en toch nabij is aan hen die nog op aarde verblijven. Wie is hij die veraf en nabij is anders dan hij die ons zo nabij gekomen is uit barmhartigheid? Want heel het menselijk geslacht is die mens die achtergelaten door rovers half dood op de weg lag, aan wie de priester en de leviet vol minachting voorbij gingen, maar naar wie de Samaritaan die voorbij kwam toeging om hem te verzorgen en te helpen. De onsterfelijke en rechtvaardige was ver weg van ons, sterfelijke en zondige mensen, maar hij daalde naar ons af, zodat hij, die veraf was, ons nabij zou worden. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld, want wij zijn zijn kinderen. Hoe bewijzen wij dat? De enige zoon is voor ons gestorven, om niet de enige te blijven. Hij, die als de enige stierf, wilde niet de enige blijven. Want de enige zoon van God maakte velen tot kinderen van God. Hij kocht zich broeders en zusters met zijn bloed. Zelf verworpen erkende hij hen. Zelf verkocht kocht hij ze los. Hij eerde hen terwijl hij zelf veracht werd. Zelf werd hij gedood en maakte hen levend. Dus, broeders en zusters, verheugt u in de Heer, niet in de wereld. Dat wil zeggen, verheugt u in de waarheid, niet in de ongerechtigheid. Verheugt u in de hoop op de eeuwigheid, niet in de glans der ijdelheid. Dus verheugt u, waar ge ook zijt en hoe lang ge hier ook zult zijn. De Heer is nabij, wees onbezorgd.

Verheugt u, neemt mijn vermaning ter harte. Weest eensgezind, bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloof. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Laat ons bidden. God, gij hebt Philippus Neri opgenomen in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ook ons ervaren hoe uw liefde is uitgestort in onze harten door de geest die in ons woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods,

0: duur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
6: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
6: Heilige aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
6: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathon.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 26 mei en wij vieren de gedachtenis van de heilige Philippus Neri, priester. De hymne kan u vinden op pagina 1629. De korte schriftlezing volgt daarna op dezelfde pagina, dus 1629. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1133. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe zouden wij geloven, Heer, als Gij niet wordt gehoord, bij monden van verkondigers van uw verlossend woord? Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond? We hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan. Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons om het geloof verdeeld eens weer te samenbrengt. Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest, die ons geloof in leven houdt, het wankele hart geneest. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer, ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet, met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis, ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht, wie slechte wegen gaat, haat ik. Hij krijgt mij niet mee, ik houd mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen, wie steeds zijn naaste belastert. Hem snoer ik de mond, wie trots en hooghartig rondloopt. Ik wil hem niet zien. Ik zoek in het land de getrouwen, om bij mij te zijn, die onberispelijk leven. Die neem ik in dienst, hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog, ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt, maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land en uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. Roemrijk en heerlijk is altijd uw naam. Alles wat gij met ons doet is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Eerlijk zijt gij in uw oordeel. Wij hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan. Wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u. Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham, uw beminde. Om Isaac, uw dienaar, en Jacob, uw vriend. Hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zou zijn als de sterren des hemels. Als de zandkorrels op het strand, toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonden nergens geteld, Wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen leider en geen profeet. Brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers, wierook, ze zijn er niet meer. Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u. Maar neem ons aan, vermorzeld, ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee, als duizenden lammeren mogen zijn. Het offer dat wij u heden brengen, bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd, thans volgen wij u van ganser harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten. Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat gij naar hem omziet. De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet. Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring. Rijk mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemden verlossen, die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mij niet de hand opsteken, dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier, voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David, uw dienaar, gered hebt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Over u,

Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen, heb ik wachters aangesteld. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de Geest van de Vader die door u spreekt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand toen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Niet gij zijt het die spreekt, het is de Geest van de Vader die door u spreekt. Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en vragen wij hem: Heer, leid uw volk. Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig. Heer, leid uw volk. Ge zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam. Heer, leid uw volk. Ge hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid. Heer, leid uw volk. Ge hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders. Heer, leid uw volk. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, gij hebt Philippus Neri opgenomen in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ook ons ervaren hoe uw liefde is uitgestort in onze harten door de Geest die in ons woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint Mauriskerk de Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Pennen. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Dit zijn de heiligen die door de Heer gezegend worden, beloond door God hun verlosser. Ze behoren tot het volk dat de Heer zoekt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag de heilige Philippus Neri, de 16e eeuwse Italiaanse heilige die ook wel de tweede apostel van Rome genoemd wordt. En waarom wordt hij zo genoemd? Wel, door zijn bijzondere manier van verkondigen heeft hij heel veel mensen dichter bij Jezus Christus gebracht. Philippus Neri stond bekend om zijn humor en om zijn vreugdevolle uitstraling. Een van zijn zinnen die hij veel gebruikte was: wees goed als je kunt. Met eenvoudige woorden en vaak met een kwinkslag sprak hij over Jezus Christus en leerde hij mensen christen te zijn. Ik zal er zo dadelijk nog een voorbeeld van geven. Op een warme en op een toegankelijke manier liet hij mensen zien wat het betekent om Jezus Christus te volgen. Want ons geloof is een blij geloof. Wie in Jezus Christus gelooft, mag leven vanuit de vriendschap met God, mag altijd rekenen op vergeving van zonden en hoop op eeuwig leven. En dat geeft vreugde aan een mens. Een christen die met een citroengezicht rondloopt, is geen christen. We moeten een blij gezicht hebben. We moeten blij zijn door ons geloof. Naast die manier van verkondigen en apostel zijn, daarnaast onthouden we van hem ook dat hij de congregatie van het oratorium stichtte, een gemeenschap van priesters die samenleefden zonder kloostergeloften. Ze wilden het geloof dichter bij de mensen brengen door gebed, door gesprekken, door muziek en door onderwijs. Die gedachtenis van die heilige Philippus Neri nodigt elk van ons uit om eens stil te staan bij de vraag: maakt mijn geloof in Jezus Christus mij werkelijk blij en straal ik dat ook uit, zoals Philippus Neri dat deed? Ik heb u daarnet beloofd dat ik u een voorbeeldje ging geven van zijn aparte verkondiging. Er is zo'n verhaal bekend. Zo kwam er een grote roddelaarster bij hem is te biechten. Een vrouw die alles de straat opgooide, alle mogelijke praatjes verspreidde. En ze kwam te biechten en ik heb geroddeld. Zegt Philippus Neri, ik ga u een penitentie in twee delen geven. Het eerste gedeelte nu van uw penitentie is, u gaat hier uit de biechtstoel, u gaat een kip kopen, u slacht die, u pluimt die en u gaat al die pluimen op straat gooien. En dan komt u terug voor het tweede gedeelte van uw penitentie. En dat deed die vrouw, ze ging naar de markt, ze kocht een kip, ze slachtte ze pluimde ze en ze gooide al de pluimen de straat op en zei weer naar de biechtstoel, eerwaarde vader, ik heb mijn penitentie verricht. Ja, zegt, en nu het tweede.

0: zonden bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Philippus Neri opgenomen in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ook ons ervaren hoe uw liefde uitgestort is in ons hart, door de geest die in ons woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, reeds de profeten hebben gezocht en geforst naar de redding van uw ziel, toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en in welke omstandigheden de geest van Christus in hen doelde, toen hij voorspelde al het lijden dat over Christus zou kunnen komen en de daarop volgende verheerlijking. Maar hun werd geopenbaard dat zij deze boodschap moesten beheren voor u, niet voor zichzelf. En nu is die boodschap bij monden van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de Heilige Geest die van de hemel is neergezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Wees daarom wakker en actief. Wees nuchter. Vestigt heel uw hoop op de genade die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Geeft gehoor aan de waarheid. Geeft niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersen in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat was het woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Zijn weldaden deed hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Geheel de aarde aanschouwde, want onze God voor ons deed. Verheerlijk de Heer, alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt. Zijn weldaden deed de Heer ons kennen. Alleluia. Het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Alleluia.
0: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen sterk mee om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus...

Wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven. Of hij ontvangt nu in deze tijd het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers. Zij het ook gepaard met vervolgingen en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen laatsten zijn en veel laatsten eersten. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Amen.

Broeders en zusters, beminde parochianen, als je iets wil bereiken, dan moet je er ook iets voor doen. Normaal gezien komen de dingen niet zomaar naar je toegevlogen. En mensen reageren soms ook zo. Voor wat hoort wat. Als je iets voor doet, dan krijg je er iets voor terug. Een student die studeert, krijgt na zijn zware studie en na dikwijls uitgewrongen te worden door professoren een mooie toekomst. Als je gaat werken, dan krijg je er een loon voor terug. Iedereen vindt dat hij altijd te weinig krijgt, maar goed. Heel dikwijls is het ook de vraag van als men een beroep doet op iemand voor een bepaalde taak, wat gaan wij dat opbrengen? Wat krijg ik daarvoor? En als mij niks gegeven wordt, dan doe ik het niet. We zien daar allemaal de gevolgen van. Hè? Heel wat van het vrijwilligerswerk gaat helemaal teniet. Heel wat verenigingen verdwijnen. Moeten die ver gaan in onze eigen parochies? Zijn al heel wat verenigingen verdwenen. Niet omdat ze een gebrek aan leden hadden, maar vooral omdat ze geen bestuur meer konden krijgen. Ja, u daarvoor allemaal inzetten en brengt u niets op. Het kost u alleen maar geld. Voor wat hoort wat. Vrijwilligers krijgen dat soms ook wel eens te horen. Amai, jij werkt in de kerk, word jij er veel voor betaald? Doe jij dat voor niks? Jij zegt jij zot zeker? Voor wat hoort wat. Moest aan die dingen denken toen ik het evangelie van vandaag las. Daarover ging het ook. Petrus, die wil ook wel een keer weten. Wat brengt dat op, Jezus, als ik u volg? We hoorden Petrus daar zeggen, zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Met andere woorden, wat brengt mij dat op? Dat gaat mij toch een ministerplaats opleveren, hè? Als jij koning wordt. Ik ga toch bij de crème de la crème horen als jij hier het land overneemt. Ongeveer. Dan komt daar van de Heer die prachtige belofte. Jezus maakt aan Petrus en aan elk van ons duidelijk dat je door hem te volgen de grootst mogelijke opbrengst in je leven krijgt. Jezus stelt zichzelf voor als de beste investering die je in je leven kunt doen. Ga met Jezus Christus een levende relatie aan en je zult nogal wat terugkrijgen. Onvoorstelbaar zal het zijn hoeveel je gaat terugkrijgen. Als je je geld aan de bank toevertrouwt, ja, dan krijg je in het beste geval een paar procent interest. Maar dan moet je al risico's gaan nemen. Als je nog meer wil krijgen, dan moet je hele grote risico's gaan nemen. En moet je bang zijn, ja, misschien is mijn geld dan wel in één keer allemaal weg als er in de wereld weer iets gebeurt. Maar Jezus in je leven toelaten en hem aan het woord laten en erop ingaan, dat is een risicoloze belegging. Grote opbrengst verzekerd. Als je met je leven voor Jezus kiest, als je hem het stuur van je leven in handen geeft, als je kiest voor wat hij met jou wil, dan krijg je het hoogst mogelijke rendement. We hoorden het hem zeggen, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt het nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers. Dit evangelie is een duidelijke vraag aan elk van ons. Ga ik in op wat de Heer met mijn leven wil?
Elk moet in zijn hart luisteren wat de Heer wil. Hoe wij hem concreet met ons leven moeten volgen, de tekenen zien, daarvoor gaan. En dat maakt je ten diepste gelukkig en zal ons heel veel geven. Zal dat altijd gemakkelijk zijn? Tuurlijk niet. Zullen het altijd dingen zijn die mijn omgeving vanzelfsprekend vindt? Tuurlijk niet. Jezus zegt het ons ook, dat het soms zal gepaard gaan met vervolgingen. Ingaan op wat de Heer wil, zal niet altijd begrepen worden. Vriendschap met Jezus Christus aangaan en hem volgen, zal ook wat kosten en zijn prijs hebben. Om het in banktermen te zeggen, Jezus volgen zal ook wat instapkosten met zich meebrengen. Mensen zullen soms grote vragen stellen en zeggen, allee, zijn jij zot om dat allemaal te doen? Maar toch doen. Je geeft nooit iets op voor hem, of je krijgt er zoveel voor terug. Daar mag je nooit aan twijfelen. In ons hart en met de tekens om ons heen zal hij ons duidelijk maken welke wegen we moeten gaan. Het zullen niet altijd de wegen zijn die onze broers en onze zussen, onze vaders en onze moeders, onze kinderen en onze kleinkinderen of wie ons omringen van ons verwachten, maar toch doen. Soms zullen we uit onze vertrouwde huizen, van onze vertrouwde akkers moeten durven komen, om huizen en akkers op te zoeken waar de Heer ons wil. Maar het zal ons een diepe vreugde geven, meer dan we ons kunnen voorstellen en we verwachten. En we zullen er zelfs in de hemel doorkomen, voor altijd met hem mogen samen zijn na dit leven, door de keuzes die we voor hem en zijn plan hebben gemaakt. Het is een mooi evangelie om zo mensen die op het punt staan om Christen te volgen, om Christus te volgen, ja, om dat voor te houden. Kijk eens wat je allemaal krijgt als je vriendschap met hem aangaat. Nu is dat niet alleen een evangelie voor mensen die aan het begin van het christen zijn staan. De meesten van ons die staan niet aan het begin van hun volgeling met Jezus zijn. De meesten van ons, en zeker degenen die hier vandaag zitten, zijn doorwinterde katholieken die al tientallen jaren een levende band met de Heer hebben. Ik denk de meeste luisteraars van Radio Maria ook. Die hebben allemaal al heel lang een sterke band met Jezus Christus. Maar je moet maar eens denken dan aan hoeveel dat je in je leven al hebt gekregen als leerling van de Heer. Denk met dit evangelie ook een keer aan het vele mooie en goede wat jij hier in dit leven al hebt ontvangen. Durf te zien wat hij je allemaal schenkt, doordat je naar hem luistert, doordat je ingaat op zijn tekens. Jij, als christelijk gehuwde, jij, als mens die alleen door het leven gaat, jij als priester of als religieus, durf het de krammel te zien, wat hij je allemaal schenkt, elke dag weer opnieuw. Trek dat ook wel eens op mezelf. Afgelopen zondag was ik 29 jaar priester. We zijn samen geweest met een aantal van onze priesterbroers, waar ik mee gewijd ben. Toen hebben we daar ook bij elkaar gezeten. En hebben we ook tegen elkaar gezegd, kijk een keer, wat wij toch allemaal al hebben gekregen. Ja, het was toen al geen vanzelfsprekende stap dat we priester werden. En onze ouders hebben er heel wat zorgen over gehad. Allee, die van ons, die gaan nu naar een seminarie en priester worden. Maar wat hebben wij er allemaal al niet gekregen? Daarom, u
die een partner hebt, u die een weg alleen gaat, u die priester, religieuze of godgewijde, of welke weg dat gij ook ingeslagen bent, misschien al 20, 30, 50, 70 of 80 jaar, op aangeven van de Heer, tel uw zegeningen. Tel een keer wat je allemaal hebt gekregen in uw kinderen, uw kleinkinderen, uw dierbaren, wat je op uw pad hebt gekregen, uw medezusters, uw medechristenen. Doen wat de Heer u aangeeft, is altijd vruchtbaar. Met dat evangelie vol beloften mogen we aan de slag gaan. Volg ik de Heer waar Hij mij wil, welke leeftijd ik ook heb. Durf ik Hem te volgen, ook al kost het mij wat. En vertrouw ik op Zijn belofte van Zijn groot rendement. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Willy en Bart Roeland. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria, van allen die met ons biddend verbonden zijn. Wij vragen ook uw gebed voor een overleden parochiane van Holsbeek, voor Alfonsin Sellekaerts, weduwe van Jeff Matthijs, 91 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen aanstaande vrijdag om 10:30 hier in deze kerk van Holsbeek. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Heel ons mens zijn en ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. En daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af hier. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij brengen u het offer van lofprijzing en vragen. Laat ons naar het voorbeeld van de heilige Filippus altijd vreugde vinden in het loven van uw heilige naam en het dienstbaar zijn aan onze naasten door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw kinderen die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde, tot lof van uw veelvoudige wijsheid. En daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zodat hij na de maaltijd ook de kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, Willy en Bart Roeland, en al onze broeders en zusters, de overleden luisteraars van Radio Maria, zij die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Philippus Neri en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed, voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons aanbidden naar de communie. Heer, gij hebt ons de vreugde geschonken van dit brood uit de hemel. Wij bidden u, laat ons, zoals de heilige Filippus, altijd verlangen naar deze gave die ons het ware leven schenkt door Christus onze Heer. We lezen miseindigen met nog een verhaaltje over Filippus Neri. Zo merkte hij op een bepaald moment een vrouw die altijd na de communie direct wegliep. Je hebt dat tegenwoordig ook, hè? Mensen die eigenlijk het einde van de mis niet afwachten. Die denken dat is de aftiteling. En bij een film kijk ik daar ook niet naar. Mensen die bijna racen uit de kerk. Hè? En de pastoor is nog bezig met het kruisteken te geven. En men is al weg naar die deur. Maar die vrouw, dat was dan nog erger. Na de communie liep ze elke keer weg. En hij had daar al enkele keren gezegd, ja maar, na de communie, je hebt net Jezus ontvangen, bid nog wat. Nee, maar die vrouw zegt, ja, het belangrijkste heb ik. En op een bepaald moment had hij met de misdienaars afgesproken, als ze weer de kerk uitloopt na de dingen, na de mis, loop erachter met grote kandelaars en loop erachter zo. En inderdaad, die keer kwam die vrouw weer de communie en nadat ze de communie had ontvangen, hup, weer direct de kerk uit naar huis. En ineens ziet ze achter zich aan, tegenaast zich, de twee misdienaars met grote kandelaars lopen. Wat doen jullie? Ja, ja, maar dat hoeft niet. Ja, maar je hebt net de Heer ontvangen. En ja, aangezien jij net de Heer ontvangen hebt, is het eigenlijk sacramentsprocessie nu. Hè? U hebt de Heer dicht bij u en daarom vergezellen wij u. Zo heeft die vrouw dat ook afgeleerd met onmiddellijk de kerk uit te lopen. En die vrouw is dan ook na de communie toch nog wat blijven bidden. En bij de Heer die ze ontvangen had. Laten wij dat ook zo doen. De heilige Filippus Neri leert het ons. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u nog een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een nieuwe reeks, gegeven door priester Gabriel Bart Goossens, over de vruchten van de Heilige Geest. Het zal een reeks van 9 afleveringen worden. Vandaag zal het gaan over de eerste vrucht van de Heilige Geest, de liefde.
1: Beste luisteraars, in deze uitzending wil ik het met jullie in een aantal afleveringen hebben over de zogenaamde vruchten van de geest. Het is de apostel Paulus die er in verschillende van zijn brieven in het Nieuwe Testament over schrijft. Maar de hele opsomming van de vruchten van de geest, die staat te lezen in Sint Paulus zijn brief aan de christenen van Galatië, hoofdstuk 5, verzen 22 en 23. De vrucht van de geest is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Elke uitzending zullen we er één uitlichten en ons er samen over bezinnen. Vandaag starten we met de grootste, de eerste en de belangrijkste vrucht, namelijk de liefde. De liefde is de eerste vrucht van de Heilige Geest. En zij omvat alle andere vruchten. Sint Paulus schrijft in de brief aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5, deze liefde heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. In feite is heel dit vijfde hoofdstuk van de Romeinenbrief zo verrassend en nieuw. Het begint met de prachtige openingszin: gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Wauw, wat een zin! Paulus zet hoog in en schrijft in dezelfde brief: ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot redding voor ieder die in hem gelooft. Beste luisteraar, we kunnen ons afvragen: wanneer is die kracht van God in ons gelegd? Wanneer werden wij door God gerechtvaardigd? Het zijn belangrijke vragen die de kerk voor ons heeft beantwoord. Het is gebeurd op de dag van uw doopsel, toen de doopheer u driemaal onderdompelde in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een christen is geroepen om de zonde en zijn verwondingen af te leggen. Dankzij het doopsel kregen wij de roeping mee om te leven als mensen van Pasen. Met het doopsel heeft God ons zijn liefde al getoond. We hebben heel wat geschenken gekregen van God op de dag van ons doopsel. Wij krijgen deel aan Jezus' paasmysterie. Wij worden een telg van Gods veelgeliefde uitverkorenen. Wij worden lidmaat van Christus, van de kerk en van zijn heiligen. Maar de eerste grote gave die wij ontvangen hebben op de dag van ons doopsel is Gods liefde. God die zich in liefde naar zijn doopeling toewendt. Want de doopeling wordt in hem opnieuw geboren. Hij wast de erfschuld van elke gedoopte af, waarmee de mensheid is bezoedeld en die de mensen trekt tot kwaad, zonde en omkering van waarden. De erfschuld die Adam en Eva op zich hadden geladen in het paradijs, die wordt bij het doopsel teniet gedaan. Want wat doet de erfzonde? Ze beledigt God. Ze verbreekt de gemeenschap met hem. Maar met het doopsel wordt die verbinding tussen God en de paradijselijke mens van voor de zondeval opnieuw gelegd. Dat is Gods liefde. Tijdens een doopsel bidt de priester of de diaken het volgende exorcismegebed. Almachtige God, onze Heer, gij hebt uw eengeboren zoon gezonden om de mens die gebonden lag aan het kwaad de vrijheid te geven van de kinderen Gods. Wij vragen u voor deze dopeling, laat de invloed van de boze er geen vat op krijgen. Maak het sterk om het kwaad te overwinnen. Laat het door de kracht van Jezus sterven en verrijzen ontkomen aan de macht van de erfzonde. Verlicht zijn levensweg door uw genade en houd het onafgebroken onder uw hoede door Christus onze Heer. Zo toont God zich op de dag van ons doopsel in liefde, omdat hij ons niet meer wil rekenen onder de mensheid die zichzelf heeft verdoemd door zonden en kwaad. De roeping van een christen ligt niet in de zonde, noch in het kwaad, maar in Gods liefde en zijn goedheid. Want tegenover die schone en heerlijke vruchten van de Heilige Geest, die God in ons wil bewerken, soms in Paulus de bittere uitwerkingen van de zonde op. Dingen die onze eigen wil allemaal teweeg willen brengen, als we deze niet intomen. Dan brengt een mens andere vruchten voort. Maar Sint Paulus noemt ze bij naam. Ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, twist of tweespalt, jaloezie en uitbarstingen van woede, intriges of gekonkel, geruzie en rivaliteit of partijschappen, braspartijen, drinkgelagen en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Als je nu de opsomming ziet van de vruchten van de Heilige Geest en je hoort nu dat rijtje van die bittere vruchten van de zonde, dan merk je toch wel het verschil. Die twee lijstjes die gaan over een totaal andere sfeer. Kwaad en duister tegenover goedheid en schoonheid. Iets destructiefs en afbrekends wat in de mens vervat ligt en de roeping tot iets constructiefs, iets harmonieus opbouwend. Paulus noemt die donkere lijst ook wel de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest met haar uitwerkingen. Eigenlijk zegt hij, de vrucht van de geest is maar één vrucht. Niet de vruchten, maar de vrucht van de geest. Eén vrucht met allemaal partjes. Ze horen bij elkaar. Ze versterken elkaar. Vullen elkaar aan. En de kern van de vrucht is de liefde, waar we het vandaag over hebben. En dat kunnen we moeilijk in deze uitzending in zijn totaliteit behandelen. Met de vrucht van de geest worden mensen bij elkaar gehouden en worden we niet uiteengedreven door de eigen wil door te drijven die alleen maar brokken maakt. Op de dag van ons doopsel kregen we dus de opdracht mee om de goede vrucht van de Heilige Geest die God in onze ziel heeft ingestort voor het morele leven van de christenen in ons dagelijks leven te volbrengen. Die vruchten zijn permanente gesteltenissen die de mens gehoorzaam maken om de ingevingen van de Heilige Geest te volgen. Er zijn 7 gaven van de Heilige Geest: wijsheid, inzicht, raad en sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. En daarnaast zijn er volgens de katholieke traditie 12 vruchten. Paulus noemt er 9 in zijn Galatenbrief. 12 of 9, het is hoe dat je het bekijkt. Deze vruchten zijn volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als gedoopte christenen.

beste luisteraar. Wij vervolgen onze catechese over de vrucht van de geest, de liefde. Het is zo mooi dat Paulus ze benoemt als vrucht, want een vrucht heeft groeikracht in zich en wil zich vermenigvuldigen. Van een vrucht kan je delen. Het is Sint Paulus zelf die zich als apostel van Christus laat drijven door de liefde. Hij zegt in zijn brief aan de christenen van Korinthe: de liefde.

meest besproken ambt in de kerk van opvolger van Petrus, van de paus en de bisschop van Rome, erop gericht is om de wereldwijde verspreide universele kerk, onze katholieke kerk, in liefde samen te houden, als één kudde in geloof. Naast de paus ook de bisschoppen, als opvolgers van de apostelen. Zij zijn geroepen om in eenheid en onderlinge liefde, in gehoorzaamheid aan de paus en in samenspraak met hem, de kerk te dienen in liefde. En het is niet alleen de roeping van de gewijde bedienaars in de kerk, maar het is die van alle christenen. Elke gelovige heeft de roeping om God en de naaste te beminnen. U kent wellicht het mooie gebed, de akte van liefde. Dit gebed gaat als volgt. Mijn Heer en mijn God, ik bemin u bovenal. Uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten. Omdat gij oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. En ik bemin mijn naaste gelijk mijzelf, uit liefde tot u. In deze liefde wil ik leven en sterven. O Heer, maak dat ik u steeds meer bemin. Dit gebed, beste luisteraars, de akte van liefde, is redelijk bekend. Het is een echte goede oefening om ons te oefenen in de liefde. Want heel dit gebed staat ook vol met Bijbelse uitdrukkingen. En ik wil het graag met u woord voor woord verklaren. En hiervoor neem ik een getuigenis van de jonge paus Johannes Paulus II in 1978. Mijn Heer en mijn God, ik bemin u. En zo zegt paus Johannes Paulus II, ik bemin u. Tijdens de filosofieles zei de leraar tegen mij, ken jij de klokkentoren van de San Marco? Ja? Dan houdt dat in dat die klokkentoren, om zo te zeggen, in jouw geest is binnengegaan. Fysiek gesproken is hij natuurlijk blijven staan waar hij stond. Maar in je binnenste heeft hij als het ware een verstandelijke afbeelding ingedrukt. Maar hou je ook van die klokkentoren? Dat betekent dan veeleer dat die geestelijke indruk je er van binnenuit toe aanzet, dat je die als het ware draagt en je met je hart doet uitgaan naar de klokkentoren die buiten staat. Dus, met andere woorden, beminnen wil zeggen er met je hart op uittrekken en naar de persoon of het voorwerp van je liefde snellen. De navolging van Christus zegt, wie bemint, die snelt, die vliegt en is blij. Qui amat curit, volat laetatur. Van God houden wil dus zoveel zeggen als met je hart op reis gaan naar hem. De langste reis is de reis naar binnen, is de titel van een boek. En Johannes Paulus II getuigt verder. Als kind las hij graag de reisverhalen van Jules Verne. Maar de reizen van de liefde naar God zijn veel boeiender, zegt hij. Die kun je lezen in de levens van de heiligen. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te geven van heiligen, maar laten we het houden bij Sint Vincentius Apollo. Deze godsman is bijvoorbeeld zo'n geweldenaar wat de liefde betreft. Hij heeft van God gehouden nog veel meer dan iemand van zijn vader of moeder kan houden. En zelf is hij een vader geworden voor de gevangenen, voor de zieken, voor de wezen en voor de armen. Zo'n reis, waarbij je er met je hart op uittrekt naar God, dat brengt ook offers met zich mee. Liefde en offer, die liggen in elkaars verlengde. Jezus is aan het kruis gestorven. En als je hem wilt omhelzen, dan kan dat alleen maar door het kruis te omhelzen en je door hem te laten verwonden.
We moeten niet zo'n mal figuur slaan.

zoals de goede heilige Petrus, die wel dapper, leve Jezus, stond te roepen op de berg Tabor, waar blijdschap was, maar die op de berg Calvarië, waar het riskant was en waar pijn geleden werd, zichzelf niet aan Jezus' zijde liet zien. De liefde voor God is tenslotte ook een tocht vol mysterie. Want als God niet zelf het initiatief neemt, dan ga ik niet naar hem op weg. Niemand, heeft Jezus ooit gezegd, kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. En wat dan met onze menselijke vrijheid? Vraagt Sint Augustinus zich af. God, die deze vrijheid heeft gewild en haar bovendien heeft gevormd, hij weet haar te respecteren. Terwijl hij toch tegelijkertijd de harten naar dat punt weet te brengen dat hij op het oog heeft. Sint Augustinus zegt, het is u niet genoeg dat u ons door de wil trekt, u trekt ons ook aan door middel van wat wij fijn vinden. Met andere woorden, God trekt je niet alleen op zo'n manier dat je het zelf bent die het wilt, maar zelfs zo dat je er ook smaak in hebt om door God getrokken te willen worden. Mijn Heer en mijn God, ik bemin u met geheel mijn hart. Met geheel mijn hart, hier zou ik totaal kunnen zeggen, willen onderstrepen. In de politiek is totalitarisme iets lelijks. Maar bij de dienst aan God staat dit voor alomvattend. Alomvattend, waardoor het heel je leven raakt. En dat is juist heel goed. In het boek Deuteronomium staat er te lezen, bemint God met heel uw hart, heel uw ziel en met al uw krachten. En deze geboden die ik u geef, moeten in uw hart gegrift staan. Je moet ze aan uw kinderen voorhouden, erover spreken als je thuis bent, onderweg, als je gaat slapen en als je opstaat. Je moet ze als een teken op je hand binden en ze hangen tussen de ogen. Je moet ze in de deurposten van je huis griffen, evenals op de poorten van je stad. Dit herhaalde woordje met heel je hart, heel je ziel en al je krachten, dat zoveel nadruk op de praktijk van het leven legt, dat is echt een soort christelijk maximalisme. Het christelijke alles of niks. Met recht, want God is te groot. Wij zijn hem te veel verschuldigd dan dat wij hem als een arme Lazarus enkel maar wat kruimels zouden toewerpen. Van onze tijd en van ons hart. Mijn God, ik bemin u met geheel mijn hart, boven alles. Met dit woord komen we aan de directe confrontatie tussen God en de mens, tussen God en de wereld. Het is niet juist te zeggen, het is God of het is de mens. Wij moeten zowel van God als van de mens houden, maar van God nog meer. De liefde voor God weegt dus het zwaarste, maar is nooit exclusief. Dat wil zeggen, het sluit de liefde voor de mensen nooit uit. De heilige Franciscus van Sales geeft bij dit woord van boven alles een klein commentaar. Zoals aartsvader Jacob heilig werd verklaard, omdat hij vele jaren, 7 jaar, in grote trouw heeft gewerkt om zijn vrouw Rachel met al zijn krachten te verwerven, omdat hij met al zijn krachten houdt van God. Maar ook al is dat zo, toch houdt hij van Rachel niet op dezelfde manier als hij van God houdt. En van God houdt hij niet zoals hij van zijn vrouw houdt. Hij houdt van God als van zijn God. Dat wil zeggen, boven alles en meer dan van zichzelf. Van Rachel daarentegen houdt hij als van zijn vrouw. Dat wil zeggen, hij houdt van haar boven alle andere vrouwen en bemint haar als zichzelf. Hij houdt van God met een liefde die absoluut en onaantastbaar het hoogste staat. Hij houdt van Rachel met de hoogste vorm van de onderlinge liefde, die van het huwelijk.
En de ene liefde strijdt niet met de andere, want de liefde voor Rachel doet geen afbreuk aan de hoogste voorrang die de liefde voor God krijgt. Mijn God, ik bemin u bovenal. Met geheel mijn hart, boven alles. Uit liefde tot u bemin ik mijn naaste. Dit woord van het gebed plaatst ons voor twee liefdes, die als het ware een tweeling zijn. God beminnen en de naaste. Jezus heeft dit gebod gegeven. En hoe moeten wij beminnen? Niet alleen met sentiment en met gevoel, maar met concrete daden. Want dit is de manier, zegt Jezus, op de jongste dag, bij het oordeel zal ik vragen, heb je mij te eten gegeven toen ik honger had, in de persoon van de minste van mijn broeders, heb je mij bezocht toen ik ziek was? De catechismus vertaalt deze en andere woorden van de Bijbel in het dubbele rijtje van de 7 lichamelijke en 7 geestelijke werken van barmhartigheid. Dit lijstje is echter onvolledig. Het zou nodig zijn om het bij de tijd te brengen. Als daar bijvoorbeeld iets in staat over het spijzigen van hen die honger hebben, dan gaat het vandaag de dag niet meer alleen om deze of die individuele hongerlijder, maar over hele volkeren en landen. Wij mogen dus beminnen als een tweeling, God en de naaste. De laatste woorden van de akte van liefde zijn: O Heer, maak dat ik u steeds meer bemin. Ook hier gaat het om de gehoorzaamheid aan een gebod van God, die immers in ons hart de dorst naar vooruitgang heeft gelegd. Van paalwoningen, holen en de eerste hutten zijn we overgegaan op huizen, op appartementen en wolkenkrabbers. Van het reizen te voet op de rug van een ezel of een kameel zijn we overgegaan op auto's, treinen en vliegtuigen. En nog steeds is er het verlangen om met steeds snellere middelen een steeds verder van ons verwijderd doel te bereiken. Maar ook het beminnen van God is, zoals we zagen, een reis. God wil dat die steeds intenser en steeds volmaakter gaat. Hij heeft immers aan de zijnen gezegd: jullie zijn het licht van de wereld, het zout van de aarde, en ook: wees volmaakt, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is. Dat betekent niet zomaar een beetje van God houden, maar heel veel. Niet blijven staan op het punt waar je gekomen bent, maar met zijn liefde, met zijn hulp, vooruitgang maken in ons geestelijk leven. Met deze vrucht van de liefde wil Paulus ons aansporen voortgang te maken, beste luisteraar. Mijn Heer en mijn God, ik bemin u boven alles, met geheel mijn ziel. Uit liefde tot u bemin ik mijn naaste. O Heer, maak dat ik u steeds meer bemin.

0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste catechese in een reeks over de vruchten van de Heilige Geest, gegeven door priester Gabriël Bart Goossens. Radio Maria wenst u nog een heel mooie dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch reeds even opzij gezet en een poging ondernomen om de realiteit van ons geestelijk leven van naderbij te bekijken. Het is uiteraard niet vreemd voor ons, want het is het onderwerp geweest dat in al de bijdragen van Mystieke Lectuur tot nu toe behandeld werd en nog wel een tijdje in het centrum van onze belangstelling zal blijven. We maken makkelijk de fout om deze dimensie van het leven te verwarren met onze psychologie. Als we spreken over de realiteit van ons geestelijk leven, moeten we begrijpen dat het spirituele leven niet enkel het bewuste leven is, wat het studieobject is van de psychologen, maar dat spiritualiteit volledig transparant is, zoals de lucht die wij ademen. We kunnen haar dus nooit aantonen door onze onmiddellijke observatie, want ze is veel fundamenteler dan dat wat ons doet nadenken, willen en handelen. Psychologie beschrijft hoe mensen innerlijk het leven ervaren, waar spiritualiteit spreekt over de ontmoeting met God en over de genade die de mens van binnenuit ordent. Deze keer gaan we aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog van nog niet zo heel lang geleden, vragen om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rulli, die we in de vorige editie hebben leren kennen. Romano Guardini werd in 1885 geboren te Verona in Noord-Italië en overleed te München in Duitsland in 1968. Met zijn ouders is hij vroeg naar Duitsland verhuisd, waar hij de rest van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. In mei 1910 werd hij priester gewijd en hij promoveerde als theoloog aan de Universiteit van Freiburg. Nadien werd hij hoogleraar voor godsdienstfilosofie en katholieke wereldbeschouwing te Berlijn. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onderbrak hij noodgedwongen zijn professoraat en na de oorlog werd hij hoogleraar te Tübingen. Romano Guardini was de grote denker waar Benedictus XVI zijn denken op heeft gebaseerd. Hij is een voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Dat verklaart wellicht waarom hij tegenwoordig niet veel bestudeerd wordt op theologische faculteiten. Het is dus echte theologie die hij bedrijft, zoals die namelijk door Thomas van Aquino wordt gedefinieerd, de wetenschap van de heiligen. Sinds het conflict tussen Sint-Bernardus en Abelardus in de 12e eeuw is deze contemplatieve theologie zeldzaam geworden, maar ze is niet helemaal verdwenen. We hebben er hier trouwens bij Romano Guardini een mooi voorbeeld van. Een passage uit zijn initiatie tot het gebed, waar hij het mystieke gebed behandelt, gaan we nu samen lezen. Het kan misschien gebeuren dat degene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Hij wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, nog dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, nog dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, nog iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is nu omvergeworpen. Als algemene regel, zelfs in de meest levendige zekerheid en in sterkste emotie, hebben we God voor ons op dezelfde manier als al de rest, maar in begrip van onszelf, dat is in de vorm van in het zich voorstellen of als een idee. Dit idee van God grijpt ons aan en stuwt ons. Het vuurt ons aan om lief te hebben. En dit alles leidt ons tot een welbepaalde actie. In de ervaring waarover we hier spreken bestaat niet langer de barrière gedacht te zijn. In de gedachte van iemand of bedacht te zijn als een object. Een onmiddellijk, innerlijk begrijpen, kennen of aangegrepen worden komt hierbij tot stand. Dit paragraaf getuigt dus van een heel precieze observatie die toont dat Romano Guardini zelf die ervaring kent. We vinden de twee bewustzijnsniveaus terug die we hadden opgemerkt bij Lucie Christine. En ik herneem hier een stukje dat we de vorige keer in de vorige editie hebben gehoord. Zoals we met Sint Bernardus zien, het enige criterium dat ons doet beseffen dat het ontegensprekelijk wel degelijk God is en geen illusie, en dat er vervolgens constateerbare effecten bewerkstelligd worden, er is iets dat verandert, of meerdere dingen die veranderen door die ervaring en die we in de realiteit van ons leven effectief kunnen waarnemen. Zoals Lucie Christine aan God dacht, alsof hij afwezig was of ver weg van haar, maar dat hij in realiteit aanwezig, maar zeer diep, diep weg, niet op het eerste plan, komt hij plots van de achtergrond naar de voorgrond. Tegelijkertijd horen we dat Guardini God zoekt, en plotseling is God daar. Het is niet zo dat God ondertussen binnengekomen zou zijn, het is dat hij plots op het voorplan van het bewustzijn is gekomen, en toch is hij eigenlijk altijd al daar geweest. We zien bijvoorbeeld dat als je aan een archeoloog vraagt of de beenderen die bij een opgraving gevonden werden van een aap of van een mens afkomstig zijn, dan zal hij om zijn antwoord te geven de beenderen niet in een laboratorium laten onderzoeken. Hij zal nakijken of dat wezen in de tegenwoordigheid van God leefde. En hoe zou hij dat dan wel kunnen weten, als het graf bijvoorbeeld georiënteerd is naar de opgaande zon, of als hij ziet dat er offerandes of gaven bij de uitvaart werden meegegeven? Dan besluit hij dat de beenderen van het wezen dat daar is, tot het absolute geordend waren, of niet. Geordend tot het absoluut mooie, het absoluut goede, of anders gezegd, dat het een taalvaardig wezen is. De taal is het feit namelijk dat ze het onzegbare proberen te verwoorden. Het staat namelijk tegenover een cultuur. En als je kijkt op het ogenblik van de schepping van de mens, wat zijn zending is in het boek Genesis, dan zien we dat God één enkele opdracht of missie geeft aan Adam. Cultuur of cultiveer, geef een naam. God liet alles wat hij geschapen had voor de mens komen om te zien welke naam de mens eraan zou geven. En het evangelie is de waarachtige cultuur, de capaciteit namelijk om te benoemen wat is of wat echt is en niet wat er schijnt te zijn. Dit zien we heel duidelijk bij Lucie Christine die ons zei: ik had het gevoel van de realiteit. Goed, we gaan verder met commentaar op dit eerste paragraafje. Romano Guardini in de tweede zin zegt ons niet helemaal hetzelfde als Lucie Christine. Lucie Christine spreekt ons van een zalving, een vrede, een vreugde, terwijl dat bij Guardini geen sprake is van gevoelens. De idee van God heeft bij hem geen bijzondere indruk gemaakt. Zijn hart ervaart niet per se een grote liefde, wat eveneens toont dat de kern van de ervaring van Lucie Christine verder gaat dan deze vreugde en deze vrede, gezien het gemeenschappelijke tussen Lucie Christine en wat Romano Guardini zegt, deze nieuwigheid is, de afwezigheid van enige bemiddeling. Het is God zelf die daar is. Je vindt dat bij allen. De meesten trekken meer op Lucie Christine dan op Romano Guardini. Maar we zullen later zien dat Sint Bernardus zegt, bij mij wekt dat geen enkel gevoel op. En wat er gemeenschappelijk is aan Lucie Christine, aan Romano Guardini en aan Sint Bernardus, dat is dat de muur omvergeworpen is. De muur namelijk die God niet op de voorgrond laat zien, de muur van naar de verkeerde kant eigenlijk uit te kijken, afgeleid door de buitenkant. We hebben niet langer God voor ons als ons doel, maar daar waar we zijn, naast of achter ons. Veel mensen zullen u zeggen, God, we zien hem niet. Maar ik maak u attent op dat je jezelf niet beter ziet. Het probleem is niet dat God te ver weg is of elders, hij is daar waar jij bent. En op een zeker moment openbaart hij zich aan u, in u. We moeten hieruit leren dat wanneer gevoelens ontbreken, de genade waarachtig kan zijn. Maar omgekeerd bewijzen gevoelens niet op zichzelf dat God is. De hele gevoelswereld kan ons helemaal in de war brengen en ook op het verkeerde pad zetten. Sint Augustinus zal zeggen, waar heb ik u gevonden, Heer, tenzij dan in mij, boven mij. Meer mijzelf dan ikzelf, becommentarieert Henri Prémont deze tekst van Sint Augustinus. Wat verdwijnt, is de voorstelling, het zich voorstellen van iemand of iets. Zij het de zintuiglijke gevoelige voorstelling, een afbeelding of een abstracte voorstelling, een idee. Terzijde gezegd, telkens wanneer Rusbroek spreekt van beelden in het geestelijk leven, dan spreekt hij over die voorstellingen, die beelden en ideeën. Maar hij gebruikt daar slechts één enkel woord voor en hij beduidt daar alles mee wat bemiddelt, verbeeld en dus een afstand schept. En de ware liefde is eigenlijk nog slechts één zijn, zonder middel, zonder afstand, zonder enige verbeelding. Guardini preciseert nogmaals, in het algemeen staan de voorstellingen, de beelden, ons toe om te beslissen dingen te doen voor God. En in het geestelijk leven, als we spreken over het gebed vanuit de ervaring, wetend waarover we spreken, dan komt dat overeen met het maken van goede voornemens, die voortgaan op meditaties, maar het zijn wij die staan voor God. Hier in de ervaring waarover wij spreken, is het feit of de noodzaak om te spreken verdwenen, namelijk door dit onmiddellijk innerlijk gegrepen zijn. Dit wil zeggen dat de contemplatief niet echt hoeft na te denken om de wil van God te ontdekken. Hij ziet of doorziet haar onmiddellijk. Hij moet eigenlijk geen energie besteden om een gewetensonderzoek te doen, want hij ziet onmiddellijk of hij trouw is aan God of niet. Hij heeft geen idee over God of reflecteert niet in hemzelf over God. Wat hij ziet is wat God hem laat zien. Hij ziet met andere woorden met de ogen van God. Velen denken dat contemplatie het zien van God is, maar nee, het is het zien wat God ziet. Een tafel, een muur, een huis, een auto, het object van de contemplatie is niet noodgedwongen religieus. God schept niet enkel voorwerpen van devotie. De contemplatief houdt zich de hele dag bezig met datgene wat God hem vraagt te doen. Maar let wel op, als we spreken over een gewetensonderzoek dat overbodig zou zijn, dan spreken we wel over een bijzondere genade van God die aan sommige contemplatieve mensen gegeven wordt. Ik denk hier in het bijzonder aan Maria Guyart of Marie de l'Incarnation, die in Canada de Ursulinen heeft gesticht, wanneer zij in haar relatie aan haar zoon vertelt over de grote, maar keiharde genade die ze kreeg om de zwaarte van al haar zonden in te zien, had ze dat niet bekomen door een zelfgemaakt gewetensonderzoek. Ze zag zich toen staan of liggen in het bloed van Jezus, het bloed dat hij vergoten had om haar zonden te vergeven. Ze dacht dat ze maar kleine pekelzonden had bedreven, een leugentje om bestwil, een scheef woord hier of daar, maar ze begreep plots de zwaarte van deze zonden en hoezeer het God de Vader mishaagde. Ze zegt dat ze dit niet zelf had kunnen bewerkstelligen, dat inzicht, dat licht dat ze ontving. Ze was trouwens op dat moment met haar gedachten bij zorgen en werken die ze moest doen voor de zaak van haar zus en schoonbroer, waar ze op dat ogenblik zowat de zaakvoerder van was. Maar plots werd dit alles uit de hogere krachten van haar ziel verwijderd en kreeg ze die enorme genade. Het maakte trouwens dat ze onmiddellijk de kerk waarbij ze stond binnenging en de eerste de beste pater aansprak en al haar zonden beleed, in het groot en in detail. Alles wat ze daar plots ingegeven werd. De pater was zeer verwonderd, maar besefte dat hier een bovennatuurlijke genade aan de oorsprong lag. Het is naar dit soort genade dat we hier verwijzen. Misschien ook even zeggen dat de pastoor van Ars ook blijkbaar voor een dergelijke genade gebeden heeft en die ook ontvangen heeft, maar dus na eigen aandringen bij de Heer. En raadt het blijkbaar aan niemand aan om het zelf te zoeken, te weten te komen. Het is al erg genoeg, zegt hij, wanneer God ons die genade geeft. Marie zegt zelf dat mocht God haar niet hebben ondersteund op dat moment, dat ze het uit schrik niet zou hebben overleefd. Hiermee willen we dus zeker niet zeggen dat een gewetensonderzoek van nu af overbodig zou zijn. Trouwens, pastoor van Ars en Marie de l'Incarnation zijn dat blijven doen. Maar dat inzicht, dat diepe inzicht, daarover gaat het. Laten we nog een stukje uit de passage van uit de initiatie van het gebed hernemen, waar Romano Guardini het mystieke gebed behandelt, vooraleer we het vervolg ervan lezen. Het kan misschien gebeuren dat diegene die bidt iets vreemds gaat ervaren. Lange tijd heeft zijn intelligentie, gevoed door het gelovig overdenken, God gezocht. Plots is God zelf daar. Dat wil niet zeggen dat hij daarom bijzonder ingekeerd was tot zichzelf, nog dat de idee van God een bijzondere indruk had gemaakt op hem, nog dat zijn hart een grote liefde voor God zou hebben ondervonden, nog iets van die aard. Hij voelt dat wat hem daarover komt iets totaal nieuw is, iets totaal anders. Tot dan toe was er een muur. Deze muur is omvergeworpen. In het paragraafje dat volgt handelt hij over de moeilijkheid die we ervaren om te spreken over deze bovennatuurlijke ervaring. De moeilijkheid namelijk om het onder woorden te brengen. Het kan gebeuren dat degene die deze ervaringen opdoet er in eerste instantie door wordt verontrust, ervaart een emotie die een totaal nieuw karakter heeft en hij bevindt zich in een staat die hij voordien nog nooit heeft meegemaakt. Maar het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel van deze waarheid of waarachtigheid, werkelijkheid. Het is God, of tenminste het staat in relatie of in verband met God. Deze intuïtie jaagt hem misschien schrik aan. Hij weet niet of hij aldus mag spreken en hij is onzeker welke houding hij hieromtrent moet aannemen. Maar dat voorgevoel wordt stilaan een zekerheid en zelfs een bijzonder overtuigde zekerheid. Op het ogenblik zelf dat de ervaring zich voordoet, is de twijfel totaal onmogelijk. De twijfels komen pas achteraf. Enkele woorden hierover. Het meest innerlijke deel van hem heeft een voorgevoel dat deze waarheid of werkelijkheid er is. Hè. Guardini schetst hier een antropologie die het mogelijk zal maken om rekenschap te geven van deze ervaring. En die antropologie herneemt deze van Sint Paulus, herneemt deze van Sint Augustinus, deze van Sint Jan van het Kruis en deze van nog veel andere spirituele auteurs. Want niet omdat hij die antropologie bij hen heeft vandaan gehaald, maar omdat deze ervaring van God altijd een ontmoeting tussen God en mens is. En een ontmoeting gebeurt altijd op dezelfde manier. En het is in die ontmoeting dat we bewust worden van onszelf. Sint Augustinus zegt ons ook dat het in deze act is dat ik u ken en dat u me kent. En als Romano Guardini hier praat over het meest innerlijke van zichzelf, als je iemand ontmoet, uw echtgenoot, uw echtgenote of uw beste vriend, dan zie je die persoon afkomen, verre, ver van u, en op hetzelfde moment is het uw persoon die deze persoon ontmoet. Die komt langs de binnenkant en het is onmiddellijk. Het zich voorstellen van iemand is datgene dat van de buitenkant komt. En het is daarom dat het innerlijke het uiterlijke nakijkt, verifieert en niet het omgekeerde. Het is dus het geloof, de binnenkant, die de reden, de buitenkant, bevestigt of authentificeert. Guardini leert ons nog iets heel interessant. De twijfels komen pas achteraf. Dat wil zeggen buiten deze ontmoeting, die zich namelijk aan de binnenkant afspeelde. Dat de twijfels pas achteraf komen, heeft uiteraard ook zijn nut. Nadien vraagt de Heer ook om toetsing, zuivering en gehoorzaamheid aan de kerk. Als je de geestelijke bruiloft neemt van Rusbroek, dan heb je een volledige analyse van een ontmoeting. Het is daar dat je het antwoord zal vinden. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit om hem te ontmoeten. Je vindt in de geestelijke bruiloft het gehele commentaar van deze passage uit het evangelie van Matthäus. En dat legt uit waarom dat zelfs als ik geen Chinees ken en u geen Nederlands kent, we toch elkaar kunnen begrijpen. Want we zijn één of verenigd veel meer en veel eerder dan dat we van elkaar gescheiden zijn. Als een klein kind niet één of verenigd is met zijn moeder, zal het nooit kunnen spreken tot zijn moeder. Je ziet dat spreken over het geestelijk leven spreken is van het hart van de mens. En dat we geen grotere dienst kunnen bewijzen aan de mensheid dan Rusbroek de Wonderbare en andere geestelijke meesters te lezen. Het is namelijk de reden van het bestaan van de kerk en in het hart van de kerk het lezen van traditie. Dat wil zeggen het ontvangen van het woord van God in het vlees, wat maakt dat het woord van God in ons en door ons zijn menswording kan voortzetten. Jammer dat daarvoor niet meer tijd en aandacht gegeven wordt. We zijn meer bezorgd soms om een voorganger te vinden, om de mis voor te gaan volgende zondag, en dat liefst op zoveel mogelijk plaatsen, dan wel om die menswording in ons leven voort te laten zetten.

luisteren we vervolgens naar het derde paragraaf van Romano Guardini over de contemplatie. Wat eveneens verontrustend is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen maar omdat het te groot is of te diep, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Hij zou enkel spreken over dingen zoals het is heilig, het is nabij, het is veel belangrijker dan al de rest, het loont echt de moeite en enkel dat volstaat. Het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets en nochtans is het alles. Het is hij uiteindelijk. Het is dus moeilijk of onmogelijk om het uit te drukken, niet omdat het te intens is, maar omdat het van een andere orde is. Sint-Jan van het Kruis zou zeggen, beweren om het te vertellen is zoals beweren te kunnen praten met een blinde van geboorte over de kleuren. En meteen toont Romano Guardini ons de grenzen aan van elke rationele theologie. Hij verzet er zich niet tegen, maar hij toont ons de grenzen ervan aan. En met inbegrip van de mooiste rationele theologie, zelfs die van Sint Thomas van Aquino. Niettegenstaande citeert Guardini hier bijna letterlijk Sint Thomas van Aquino met de woorden: het is stil, delicaat, eenvoudig, bijna niets. Want het is hij. Het is een persoon. En een persoon kan niet volledig worden ingekaderd in één enkele rationele categorie of in een denkmodel. Bij Sint Thomas van Aquino is persoon wel degelijk een sterke eigen werkelijkheid, namelijk een individuele substantie van een rationele natuur. Niettegenstaande hij ergens ook stelt dat persona est quasi accidens. Precies daarom laat ze zich niet herleiden tot een puur beschrijvende wat het is categorie, zoals een voorwerp dat je van buitenaf kunt afbakenen. Het begrip persoon is dus eerder iets dat we juist begrijpen door de manier waarop het bestaat, als zelfstandig centrum dat tegelijk gericht is op communicatie en relatie. Dat wil zeggen, persoon heeft zin op het niveau van de relationele werkelijkheid, op het zelf aanwezig zijn en tegelijk openstaan of gericht zijn op anderen, en niet als iets dat je herleidt tot één enkel accidenteel gegeven. Als je zot verliefd bent op je verloofde bijvoorbeeld en men vraagt u wat ze is en waarom je verliefd bent op haar, dan zal je antwoorden, ze heeft een fantastisch voorkomen, ze heeft een grandioos fortuin, ze heeft een buitengewone intelligentie, en toch heb je nog altijd niets gezegd van je verloofde, nog van de reden waarop je er zo smoorverliefd op bent. De eenheid bestaat alleen maar bij twee of meerdere personen, het is nooit de som van twee dingen. We zien dat in de meest elementaire ervaring van elke mens. Als ik zeg, Peter en ik, wij gaan naar het restaurant, de wij van wij gaan is samen, ik in hem en hij in mij. Eén enkel subject in twee personen. En het is daardoor dat we één enkele actie kunnen stellen. Eén enkele portemonnee om het restaurant te betalen en toch is er onderscheid van personen. Zie hier het mysterie van de eenheid, het resultaat van de vereniging bij de ontmoeting. Zie daar het geestelijk leven. En laten we dat derde paragraafje van Romano Guardini nogmaals binnenkomen. Wat eveneens verontrustend is, dat is dat de woorden hem ontbreken om zich uit te drukken. Zijn hart weet goed waarover het gaat, maar hij weet heel goed
dat wat zo zeer klaar en helder is in zijn geest en in zijn hart, hij het niet kan verwoorden. En niet alleen omdat het te groot of te diep zou zijn, maar eenvoudig omdat er geen uitdrukkingen voor bestaan. Ten slotte lezen we het laatste paragraafje van deze tekst van Romano Guardini. Wat hij ook nog weet is dat het heilige perfect vrij is en meester van zichzelf. Geen enkele geschapen kracht vermag iets op hem. Men kan dit contact met geen kracht bekomen noch bewerkstelligen. We kunnen ons inkeren, ons in onszelf verdiepen. We kunnen ons innerlijk zicht verhelderen. We kunnen onze ziel meer en meer zuiveren. Maar nooit kan dit alles volstaan, opdat dit heilige zich openbaart. Zijn komst is zuiver genade, en men kan niet anders doen dan zich erop voorbereiden, ernaar vragen en erop wachten. Ziezo, er zijn verschillende dingen die we hierover ook kunnen zeggen, eerst en vooral over de laatste zin. Opgelet, want het is de vraag die we daarnet hebben behandeld. Wat wil het zeggen, zich ertoe voorbereiden, vragen en wachten of opwachten? In realiteit is deze voorbereiding reeds een antwoord. Ik bereid me voor tot hetgene dat ik in feite reeds ken. Sint Augustinus, die een kerkleraar is van het verlangen, zegt dat we slechts verlangen naar datgene waar we in feite reeds de zekerheid van hebben, maar dat we nog niet echt bezitten.

nog de buurman, waarvan sprake in de vorige editie, hebben verwacht wat hen is overkomen. Het is de gratuïteit in zijn meest radicale vorm. Het is de genade. En de dag waarop ik zal zeggen, ik bemin omdat er een reden bestaat om te beminnen, dan bemin ik eigenlijk helemaal niet meer. Als ik mijn verloofde lief heb omdat ze rijk is, dan is het in feite eerder het geld dat ik bemin. En dat is dan niet mijn verloofde. Sint Bernardus zegt, amo quia amo. Ik bemin omdat ik bemin. De liefde volstaat aan zichzelf. Ze is haar eigen beloning. En als God liefde is, dan is het niet omdat hij het expres heeft gedaan. Laten we nog even in Vlaanderen blijven, in de visioenen van Hadewijg van Antwerpen. Ze onderhandelt er op een bepaalde plaats met Jezus om een ziel uit het vage vuur te halen. En naar gelang ze zegt aan de Heer, u bevrijdt die persoon en die persoon, komt er het moment dat ze een ziel aanduidt en die persoon is in de hel. En Jezus zegt, nee, dat kan ik niet doen, het is onmogelijk. En waarom dan, vraagt Hadewijg. En Jezus zegt, omwille van de gerechtigheid van mijn vader. Mijn vader kan daarmee niet akkoord gaan. En Hadewijg weer, ik vraag het niet voor de gerechtigheid, maar voor de liefde. En Jezus antwoordt, je hebt overwonnen, want God is liefde en hij kan niet weerstaan aan de liefde, anders zou hij God niet zijn. God is in zekere zin, maar let op voor de woorden, slachtoffer van de liefde. Voordat hij Vader, Zoon en Heilige Geest is, is hij liefde. En als volgt, leeft hij in die liefde vaderlijk, zoonlijk of kinderlijk en geestelijk. En met andere woorden, God in drie personen, eenheid in drievuldigheid of drie eenheid. En wat waar is voor die persoon, is waar voor ieder van ons. Als God de Vader heeft moeten kiezen tussen leven of dood, voor ons, beladen als we zijn door de zonde, openbaart hij in Christus zijn liefde voor elke mens. Die liefde is geen aftrek van de liefde voor de Zoon, maar vindt haar bron juist in Christus. Zoals we kunnen zien op alle kruisen zegt hij, ik verlang met u verenigd te zijn. Ik ga tot het uiterste, ja, tot een duizelingwekkende daad van zelfgave om u met en door mijn Zoon op te nemen in ons leven. En dat is het hele mysterie van Jezus en het is de basis van het hele christelijke bewustzijn. Ik ben belangrijk en kostbaar in Gods ogen. Het lijkt misschien wel wat kort verwoord en daarmee is uiteraard niet alles gezegd van dat mysterie van de liefde van God voor ieder van ons, maar het kan ons toch tot nadenken stemmen hoeveel waarde God in ieder van ons gelegd heeft en ziet om zichzelf ook ergens prijs te geven voor ons. De teksten die we in deze en vorige editie hebben genomen zijn bijzonder helder. De mystiekers helpen ons door ons onder sterke vergroting als onder een microscoop te laten zien wat voor ieder mens in realiteit waarlijk is, waarachtig is. Ik beperk het hier dus duidelijk niet enkel voor elke christen. Ik zeg wat voor elke mens die in deze wereld komt de grond zelf is van wat hem doet leven. En nu zullen we nog een tekst van Sint Bernardus lezen die ons zal laten zien hoe op een dagelijkse manier de Heilige Geest ons toelaat om een geestelijk leven te leiden. Maar wat we nu lezen zal wellicht niemand als mystiek bestempelen en nochtans zal je merken dat het van dezelfde natuur is als wat Lucie Christine is overkomen en datgene waarover Romano Guardini ons dus heeft gesproken. We lezen nu dus een tekst van Sint Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij. En nochtans heb ik nooit gevoeld

dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij? Of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen, of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. En dus dat wat geschreven staat komt uit Johannes hoofdstuk 3, vers 8. Sint Bernardus zegt ons dus, nooit heb ik zijn binnenkomen gevoeld. Een beetje verder zegt hij dat hij gevoeld heeft dat hij daar was, maar nooit heeft hij zijn binnenkomen gevoeld. Je ziet weer de twee niveaus verschijnen. God voelt men niet, maar iets in je dat je voelt bevestigt dat hij daar is. Anders gezegd, God, niemand heeft hem ooit gezien, maar alles wat men ziet getuigt van God. We gaan die tekst van Sint Bernardus toch nog eens herbeluisteren om die dieper in ons hart te laten binnenkomen. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij, of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen om binnen te komen, of langs waar om weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. Alles getuigt van Gods aanwezigheid. En dat is heel belangrijk, omdat we de authenticiteit van Gods aanwezigheid zullen kunnen verifiëren door het feit dat het evangelie, de taal namelijk die God spreekt, zich zal drukken of inprenten in uw hart. Als Sint Thomas van Aquino ons spreekt over de doctrina sacra, wat voor hem object is van het onderricht, doctus, doctrina, onderricht, en wat voor hem eveneens hetzelfde is als prediking, en wat ook het object is van de Summa Theologica, het is de doctrina sacra. Van die wetenschap zegt hij dat het is quaedam impressio divinae scientiae. Dat wil zeggen een zekere inprenting van de wetenschap van God. Anders gezegd, het is niet een wetenschap over God, het is de kennis van God die de onze wordt. Anders gezegd, onze ogen maken plaats voor de ogen van God. Of nog anders gezegd, wij zijn een transformatie in God aan het beleven in de contemplatie. Contempleren is niet God contempleren, zoals ik jullie daarnet reeds zei, want God is onzichtbaar, maar het is contempleren datgene wat God aanschouwt of beschouwt. Goed, Sint Bernardus gaat een onderscheid maken tussen voelen en voorvoelen. We kunnen hier beneden een voorgevoel of een voorsmaak, zoals Rusbroek dat zegt, hebben, maar het smaken zal voor hierna of voor het hiernamaals zijn. Dat wil zeggen, het hiernamaals zal de volheid zijn van wat we hier beneden beginnen te ervaren. Er is een diepe continuïteit tussen de ervaring van God hier beneden in het geloof en de ervaring van God in het hiernamaals in de glorie. We lezen toch nog even verder in die tekst van Sint Bernardus. Zeker en vast is hij niet binnengekomen door mijn ogen, want hij heeft geen kleur. Nog door mijn oren, want hij maakt geen geluid. Nog langs mijn neus, want hij is geen lucht waarmee hij zich kan mengen. Maar hij komt langs of door de geest. Langs waar is hij dus binnengekomen? Hoe heb ik geweten dat hij daar was? Het woord is levend en doeltreffend, met andere woorden waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is,
heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft bezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Ik geef toch nog wat commentaar over die laatste tekst. Hij is niet binnengekomen door mijn ogen, nog door mijn oren, nog langs mijn neus, maar hij komt binnen langs mijn hart. Het hart van Sint Bernardus is niet de zetel van de gevoelens, maar de zetel van de wil. En daarachter staat de definitie van het geloof als een wilsact. Anders gezegd, wanneer ik beslis om me te hechten aan Christus, dan komt Christus in mij. Het is het ogenblik waarop het woord vlees wordt in mij. En dat is normaal gezien het ogenblik van de doop. Maar jammer genoeg wordt het doopsel vaak toegediend zonder dat er een hechting aan Christus plaatsvindt. Maar dat is een pastoraal probleem dat ons jammer genoeg ontsnapt. In ieder geval is hij daar omdat mijn ziel voortaan gewekt is. Het hart, en ik herhaal het hart is de plaats van de wil in eerste instantie. En de wil zet zich dus in beweging. Sint Bernardus zal ons zeggen, ja, het is door de beweging van mijn hart en dus van mijn wil dat ik begrepen heb dat het woord daar is. Dat wil zeggen dat de wil datgene is zowel dat de genade in beweging zet en datgene wat eveneens toelaat dat de genade in beweging gezet wordt. We zijn hier op het punt waar de eenheid van God zich realiseert. Ze bestaat uit de beoefening van de vrije wil, wat tot het geloof behoort, het antwoord aan de genade en eveneens het toestaan aan de genade om in me te komen en in mij te groeien. In het hele christelijke geestelijke leven is het de wil, maar let op, niet de wil van het karakter hoor, niet het voluntarisme, de mensen die bekwaam zijn om zichzelf te overwinnen. Nee, dat is het niet. Maar de beslissing, het in beweging zetten van alles wat ik ben, door deze beslissing om Christus te volgen. En dan stelt de genade van Christus me in staat om hem te volgen en het zal dus ook in alle vrijheid zijn dat ik Christus volg, omdat ik het wil. En dit voert je terug tot wat je gezegd hebt op de dag van uw doopsel. Ik geef me aan Jezus die zich aan mij geeft. En die dag heb je dit gezegd. Christen zijn, dat is het geloof. De priester heeft gevraagd, voor hij u gedoopt heeft, wat vraag je aan de kerk? En je hebt geantwoord, het geloof. Het geloof is wat God toelaat te groeien in ons en tegelijk is het een genade die God ons geeft. Daarachter staat in feite een hele filosofie van de vrijheid die we niet gaan uitleggen hier, maar die absoluut essentieel is om het christelijke mysterie te begrijpen. Misschien toch even zeggen dat die vraag naar het geloof niet uit het ritueel van het doop van kinderen aan bod komt, maar wel in het ritueel van de doop van een volwassene, maar impliciet aanwezig is in die ook van de kinderdoop. Hierover zou nog veel, heel veel te zeggen zijn, maar zoals je ziet, de genade kan niet bij de natuur opgeteld worden. De genade laat wel de natuur toe om te functioneren, zodat ze zich vrij kan ontwikkelen. Ziezo, deze editie van ontdekkingstocht in dat aspect van ons leven dat o zo belangrijk is.
lectuur waar we deze keer hebben gehandeld over ons spirituele

0: leven met enkele sterke teksten uit ons rijke schat aan christelijke, spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Job. En we lezen hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren, en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister had hij moeten blijven, laat God er vanuit een hoge niet op letten, laat er geen licht over stralen.

duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden, uitgesloten van de dagen van het jaar, niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven, uit de schoot komen en een laatste zucht? Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boer. Ooit het levenslicht zag. Daar valt het streven van de boer.

en leven aan verbitterde mensen. Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Ze zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.

Wanneer we het hebben over Job in het Oude Testament, dan heeft men het over een rechtvaardige. Een persoon waarvan God zelf zegt,

jij ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Job wordt als een rechtvaardige aanzien. Hij vreest God, hij doet geen kwaad, hij is, hetgeen we vandaag zouden zeggen, een heilige. En toch lezen we in het derde hoofdstuk eigenlijk iets negatiefs. Hoewel Job een heilige is, en eigenlijk heel rechtschapen, zoals het ook verwoord wordt wanneer hij zegt: het goede nemen we wel aan van God, waarom dan niet het kwade? Job is iemand die alles aanvaardt dat van God komt. Hij neemt het leven zoals het is. Maar dan zien we nu dus in het derde hoofdstuk iets negatiefs. Hij komt eigenlijk depressief over. Hij is levensmoe. Zoals hij het zegt: weg met de dag waarop ik werd geboren. Hij is het moe. Hij krijgt zware beproevingen en hij is er niet echt kwaad om, maar hij is bedroefd. De vrienden van Job zitten namelijk rondom hem, zo stond er geschreven in het... De vrienden van Job zitten namelijk rondom hem, zo stond er geschreven in het...

Soms mag men dat, ook tegenover God, als men maar op het einde besluit dat God het wel beter zal weten. Dat God wel degelijk met ons bezig is. Zoals toen Job het zei, en we hebben deze zin reeds gelezen, waarom dan niet het kwade aanvaarden als we ook het goede van God aanvaarden? En het kwade is wel degelijk kwaad, maar komt van de Satan. En daarom zullen we even stilstaan bij hetgeen hij zegt in vers 8 van het derde hoofdstuk. Daar staat: vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machte zijn de Leviathan te laten ontwaken. De Leviathan is een mythisch figuur en komt men ook tegen in geschriften buiten de Bijbel om. Het is eigenlijk een symbool van de duivel, een symbool van het kwade. Het is een zeemonster dat probeert om de mens weg te houden van de waarheid of van het ware licht. Het is eigenlijk een symbool voor de duivel. Wanneer we bijvoorbeeld het boek Jonas lezen, dan weten we dat Jonas in de buik van een vis terechtkomt. Wel, die vis, grote vis, is hetzelfde woord als de Leviathan hier tot uitdrukking gebracht. De Leviathan is een zeemonster of een grote vis. Wanneer dus Jonas in de buik van de Leviathan komt, in de buik van de grote vis, dan is het daar donker, maar God zal hem daaruit redden. Zoals Leviathan die Jonas terug op het droge uitspuwt. Wel, Job, die weet dat als een rechtvaardige. En ook al heeft hij nu momenten van klagen en zuchten, hij blijft ergens zijn vertrouwen op God leggen. Hij blijft ergens zijn vertrouwen op God leggen.

voeten, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Zo omschrijft Job eigenlijk de dood. De dood is een rust. De dood is een slapen, is iets ongestoord. En het geldt voor iedereen, voor rijken als ook voor armen. En natuurlijk, Job spreekt voor de komst van Christus in het Oude Testament, voor de redding van de dood. En dus de dood was op dat moment een rusten en ergens misschien ook een stil verlangen naar eeuwig leven. Hetgeen dat gekomen is door Christus, onze Verlosser. Ja, wanneer men klaagt, wanneer men zucht, dan kan men soms eens naar die dood verlangen. Maar natuurlijk, Job zal blijven vertrouwen op God. Hij zal die dood ergens wel aanschouwen, maar er niet in meegaan. Omdat hij toch in het diepste van zijn hart blijft verlangen naar het ware leven. Want dat is die rechtvaardigheid die Job beleeft. Eigenlijk voor ons met deze lezing van het derde hoofdstuk van Job misschien een les. Het is niet altijd heel erg als we eens een beetje klagen tegenover God, als we maar weten dat God het beste wil voor de mens. En wat is dat beste? Dat is God zelf, dat wij

Ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft uw dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig. Uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u. Bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u.

Heer. Uit het boek Deuteronomium. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u. Laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: die de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van de Kerkleraars. In de uitzending van vandaag hebben we het opnieuw over Catharina van Siena. In een eerdere uitzending hebben we het gehad over haar leven. Hebben we ook een brief van haar gelezen, want ze had een grote correspondentie met de belangrijke personen, eigenlijk zowel kerkelijk als politiek, van haar tijd, voor wie ze soms een levend geweten vormde. En vandaag gaan we wat dieper in op haar mystieke ervaringen, haar band met de Eucharistie en ook haar doctrine. Want ze is natuurlijk een kerklerares, omdat haar leer relevant is voor de kerk van alle tijden. Sint Catharina van Siena werd geboren in de 14e eeuw als jongste van 25 kinderen. Meer bepaald in het jaar 1347, vlak voor de grote uitbraak van de zwarte dood van de pest die heel Europa teisterde. Ze toonde van jongs af aan een uitzonderlijke religieuze toewijding. En ze had een heel aangenaam karakter. Op 6-jarige leeftijd had ze haar eerste visioen van Christus en op 7-jarige leeftijd legde ze reeds een belofte van eeuwige kuisheid af. Ondanks de druk van haar familie om te trouwen, koos ze radicaal voor een leven met Christus en met Christus alleen. En zo werd ze op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de Mantellaten, een tak van de derde orde van de Dominicanen. Na jaren van gebed, ook wel afzondering, boetedoening en mystieke ervaringen, riep Christus haar op tot een actieve rol in de wereld. Ze verzorgde zieken, maar bracht ook vrede tussen strijdende partijen, schreef vurige brieven aan geestelijke en wereldlijke leiders en ze heeft onvermoeibaar gestreden voor de hervorming van de kerk. In een moeilijke tijd voor de kerk en voor de hele bevolking, een tijd van pest en hongersnood, oorlog en kerkelijke verdeeldheid, wist zij zelfs paus Gregorius de 11e te overtuigen om terug te keren van Avignon naar Rome. Tot aan haar dood in 1380 op 33-jarige leeftijd bleef ze een bron van inspiratie, gebed en kracht voor alle mensen die ze kende. Ze had een hele grote liefde voor de zielen en ook na haar dood is zij van enorm belang gebleven voor de gelovigen. Ze werd later heilig verklaard en in 1970 uitgeroepen tot kerklerares als toonbeeld van vrouwelijke wijsheid, mystiek en geestelijk leiderschap door Paulus VI. En het is ook met de woorden van Paulus VI dat we deze uitzending zullen beginnen. Op 4 oktober 1970 zei Paulus VI in de Sint-Pietersbasiliek tijdens de plechtigheden waarbij Catharina van Siena tot kerklerares werd uitgeroepen het volgende. Voor ons is Catharina de mystica van het mensgeworden woord, bovenal van de gekruisigde Jezus. Ze zag het bloed van de Verlosser voortdurend vloeien in het offer van de mis en in de sacramenten. We kunnen dus zeggen dat Catharina de mystica was van het mystieke lichaam van Christus, dat wil zeggen van de kerk. De kerk, zo zei ze, is niets anders dan Christus zelf. Wat een diep respect en liefde had zij dan ook voor de paus. In hem zag ze de zoete Christus op aarde. Hem komen kinderlijke genegenheid en gehoorzaamheid toe, want wie ongehoorzaam is aan Christus op aarde, die Christus in de hemel vertegenwoordigt, deelt niet in de vruchten van het bloed van Gods Zoon. Op 30 april 1964, op haar feestdag, noemde de paus haar nog de nederige geleerde, onverschrokken Dominicanes die de paus en de kerk lief had met een geestkracht en grootheid die niemand heeft geëvenaard. En tijdens de algemene audiëntie op diezelfde dag benadrukte hij: Catharina is de heilige die uitblinkt door haar liefde voor de kerk en in het bijzonder voor het pausdom. In diezelfde toespraak gaf hij aan dat Catharina de kerk lief had zoals die werkelijk is. Niet alleen in haar geestelijke, mystieke dimensie, maar ook in haar historische, institutionele, tastbare en menselijke realiteit. Ze hield alles bijeen. En tegelijkertijd sprak zij, zoals Paulus VI zei, vrijuit en onomwonden over misstanden binnen de kerk van haar tijd en riep zij op tot hervorming. Veel van deze woorden van de heilige Paulus VI hebben we ook al aangehaald in de eerdere uitzending, maar ze zijn heel belangrijk om te begrijpen wie de heilige Catharina was en van waaruit zij leefde. Catharina's omgang met Jezus, het mens geworden woord, is uitzonderlijk, zelfs onder de heiligen die bijzondere visioenen of gaven hebben ontvangen.
Hij wandelde soms letterlijk met haar mee en bad samen met haar het getijdengebed. Bij het Eer aan de Vader boog zij zich dan naar hem toe en zei: Eer aan de Vader en aan u en aan de Heilige Geest. Jezus kwam haar bezoeken, vaak vergezeld door Maria Magdalena, Paulus, Johannes, Jacobus of Dominicus. Ze spraken met haar in de tuin of op haar kamer en zaten bij haar op het bed om te spreken, om te converseren. Soms hoorde zij het gezang van de heiligen in de hemel en zei ze dat de mooiste stemmen toebehoorden aan hen die het meeste van Christus hielden. De stem van Maria Magdalena stak er volgens haar bovenuit.

Ze schrijven over de mystieke ervaringen van de heilige Catharina van Siena als volgt. Elke ziel die zich tot God wendt, maakt op een bepaald moment mystieke ervaringen mee. Momenten die nauwelijks te beschrijven zijn. De ontmoeting tussen schepper en schepsel is omhuld met geheim en paradox. Pijnlijk en vreugdevol. Pijnlijk omdat het onvolmaakte schepsel de nabijheid van de volmaakte schepper nauwelijks aan kan. Maar vreugdevol omdat God het uiteindelijke doel is van de mens. En iedere mens bewandelt hier een uniek pad in. Geen geestelijk begeleider kan met zekerheid de wegen van de Heilige Geest doorgronden. Wanneer iemand iets ervaart dat boven het gewone uitstijgt, noemen we die persoon een mysticus. En zo was de heilige Catharina van Siena een mystica in de volle zin van het woord. Wie haar ervaringen enkel wil verklaren op een natuurlijke manier of ze wegwuift als overdrijving, doet haar geen recht. Beter is het om eenvoudigweg te erkennen dat ze mystiek was en dat Gods wegen niet volledig te doorgronden zijn. In 1370 beleefde Catharina een bijzonder keerpunt. Ze zei tegen haar biechtvader: "Denk je niet dat ik een ander mens ben geworden?" In dat jaar vond haar hart een ruil met Christus plaats. Hij nam haar hart weg en gaf haar het zijne in de plaats. Ook heeft ze in dat jaar haar mystieke dood beleefd. 4 jaar eerder had ze haar mystiek huwelijk met Christus ervaren. Daarbij leidde Maria haar bij de hand naar Jezus, die haar een ring gaf, die zij altijd bleef zien, al was die voor anderen onzichtbaar. En 5 jaar na 1370, na de hartenruil, ontving zij onzichtbare stigmata. Op 1 april 1375, in de kerk van de heilige Christina in Pisa, ontving zij na de communie de stigmata. De wonden van Christus, maar nu zichtbaar aan handen, voeten en zijde. Ze vroeg God of deze tekenen voor anderen onzichtbaar mochten blijven, wat ook gebeurde. Zo'n 15 maanden voor haar dood kreeg ze ook de doornenkroon, die zij zelf op haar hoofd drukte. Onzichtbaar, maar wel pijnlijk. Tijdens haar mystieke dood was ze ogenschijnlijk overleden. Haar hart stopte, ze ademde niet meer. Rond haar bed stonden vrienden te bidden en te huilen. Er werd al gesproken over haar begrafenis. Maar na enkele uren kwam ze tot leven, toen haar hand op de borst van een zieke broeder werd gelegd en diens bloeding stopte. Catharina huilde daarna 2 dagen. Ze vertelde aan de zalige Raymond van Capua dat haar hart was gebroken van liefde voor Christus en dat haar ziel 3 rijken had gezien: de hel, het vage vuur en de hemel. Ik zag de pijnen van de hel en van het vage vuur, zo groot dat geen mensentong ze kan uitdrukken. Maar ik zag ook de heerlijkheid van mijn goddelijke bruidegom en de vreugde van de hemel, die me doet walgen van alles wat werelds is. Ze wilde blijven, maar Christus zei haar: dochter, er zijn nog vele zielen die ik via jou wil redden. Daarom stuur ik je terug. Vanaf dat moment begon ze ook actiever de wereld in te trekken. Haar liefde voor de zielen was echt bovennatuurlijk. Ze beminde iedere persoon heel innig en heel persoonlijk. De auteurs schetsen het zo: als je wilt begrijpen hoeveel de heilige Catharina om de zielen gaf, stel je dan de persoon voor over wie jij je ooit het meest zorgen hebt gemaakt. Iemand wiens problemen je hart doorboorden. Een persoon die bij je opkwam zodra je 's ochtends je ogen opende en die je pas weer losliet in het laatste vage moment voor je in slaap viel. Je maakte je zorgen, je dacht na, je bad. En als je je machteloos voelde, bad je nog meer. Soms tot uitputting, voor de redding, gezondheid of veiligheid van die persoon. En zo, op die manier, hield Catharina van iedereen. Haar hart omvatte iedereen op die manier, vooral met het oog op hun zielenheil. Niemand was voor haar onbelangrijk.

belangrijk. Ze kon zich niet onverschillig of lauw opstellen tegenover wie dan ook. Ieder mens deed ertoe. En daarom ging ze juist naar misdadigers toe, bezocht ze hen en bad ze voor hen. En daarom kon ze ook schrijven aan de vredekoningin Johanna van Napels: "Lieve moeder, ik hecht evenveel waarde aan uw ziel als aan de mijne." Katharina zette zich zonder aarzeling en met vreugde in voor ieder mens in nood, lichamelijk of geestelijk. Haar leven was één levend getuigenis van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Soms leek Katharina uitgeput, half dood, maar dan stond ze ineens weer op met vernieuwde kracht, totdat haar taak erop zat. Pas dan zakte ze weer terug op haar eenvoudige houten bed, want ze had eigenlijk ook een heel slechte gezondheid. Eens dacht ze, terwijl ze doodmoe was, aan een vrouw in grote nood. Ze verzamelde kleding en voedsel, bijna 50 kilo, en droeg het nog voor het ochtendgloren naar haar huis. Maar deze keer begaven haar krachten het op de terugweg. Strompelend en kruipend bereikte ze haar huis, terwijl ze de Heer op een liefdevolle, vertrouwde toon berispte: "Hebt u me nu weer zo belachelijk gemaakt?" Katharina kende en beminde ieder lid van haar geestelijke familie alsof het haar enig kind was, want ze had vele volgelingen rondom haar, waaronder haar moeder en haar eigen biechtvader. Ze bezat een bijzondere gave. Ze zag de ziel van een mens in al haar schoonheid of haar verdorvenheid. Soms raakte ze in extase bij het zien van een ziel in staat van genade, zoals wij ontroerd kunnen zijn door een prachtig landschap of een lief en vrolijk kind. Ze wist precies wat haar geestelijke kinderen deden, vooral als iemand een grote geestelijke overwinning of nederlaag had geleden. Toen haar broer in een verre stad een zware zonde beging, rook zij plots een overweldigende stank. Ze confronteerde hem bij terugkomst en spoorde hem aan zich snel te bekeren. In Avignon was de geestelijke bedorvenheid van het pauselijke hof soms letterlijk ondraaglijk voor haar. Toen een ogenschijnlijk deugdzame dame haar bezocht, kon Katharina haar nauwelijks verdragen. Later bleek deze vrouw de minares van een priester te zijn geweest. Overzonde, zei Katharina: "Zondigen is menselijk, maar in zonde blijven leven is duivels." Haar geestelijke kinderen voelden zich diep door haar bemind. Ze eerbiedigden haar heiligheid, vertrouwden op haar wijsheid, want ze wisten, haar leraar was Christus zelf. Steeds meer mensen noemden haar liefdevol moedertje, mamina of mijn kleine moeder. Zelfs oudere priesters, geleerden en invloedrijke figuren. Maar haar lichamelijke zorgen moesten zeker niet onderdoen voor haar geestelijke zorgen. Groot was haar zorg voor armen en zieken. Ze gaf alles wat ze had, haar tijd, haar energie, haar bezit. Meer zelfs dan haar vrijgevige familie, tot frustratie van haar vader, die op den duur zelfs spullen opborg om haar vrijgevigheid af te remmen. Toen ze haar mantel een keer weggaf, werd ze eraan herinnerd dat in Siena alleen vrouwen van twijfelachtige reputatie zonder mantel op straat kwamen. Haar antwoord was helder: "Ik loop liever zonder mantel dan zonder naastenliefde." Haar liefde voor de armen deed denken aan die van de heilige Franciscus van Assisi, net als haar vurige liefde voor Christus, de Eucharistie, het priesterschap, de kerk en de paus. Het is dan ook passend dat paus Pius XII haar in 1939 samen met de heilige Franciscus tot patroon van Italië benoemde. Eén keer leverde haar extreme vrijgevigheid een tastbaar wonder op. Katharina gaf regelmatig wijn uit een groot vat aan de armen. Haar familie begon er later ook zelf van te drinken. Het vat leek eindeloos gevuld te blijven, tot het moment dat het werd leeggetapt voor een nieuwe wijn. Toen bleek dat het vat al lange tijd kurkdroog was. Soms kon Katharina zieken genezen waar dokters faalden. Haar gebed of aanraking bracht aan genezing. Zo redde ze onder andere Matteo, het hoofd van het hospitaal van barmhartigheid, Frassanti, een broeder die op sterven lag, de zalige Raymond en Bartolomeo, beide door de pest getroffen, en Stefano, die hoge koorts had. Zelfs haar moeder Lapa bracht ze naar verluid terug uit de dood.
Terwijl iedereen dacht dat Lapa gestorven was en voorbereidingen trof voor de begrafenis, bleef Katharina onophoudelijk bidden. Heer, mijn God, bad ze. Zijn dit dan de beloften die u mij hebt gedaan, dat niemand uit mijn familie verloren zou gaan? En nu sterft mijn moeder zonder de sacramenten. Ik blijf hier zolang ik leef, totdat u haar levend aan mij teruggeeft. Lapa begon te bewegen, stond op en leefde nog tot haar 89ste. Katharina zorgde ook voor de mensen die door iedereen geweerd werden. Zo was er een lepra-patiënte, Tikka, die werd verwaarloosd in het Melaatsen Hospitaal San Lazaro. Katharina ging naar haar toe, omhelsde haar en kwam elke dag, 's ochtends en 's avonds. Tikka werd op den duur veel eisend en spottend. Maar Katharina bleef komen. Lapa kreeg gelijk toen haar dochter tekenen van lepra aan haar handen kreeg. Toch bleef Katharina voor Tikka zorgen, tot haar dood. En na haar dood waste Katharina haar lichaam en bereidde het voor op de begrafenis. Daarna verdwenen alle tekenen van besmetting van Katharina's handen. Andrea, een lid van de Mantelaten, de vrouwelijke tak van de Dominicanen, had borstkanker. Haar wonde rook ondraaglijk. Katharina verzorgde haar trouw en overwon haar eigen walging door haar gezicht op de etterende wonde te leggen, totdat ze haar afkeer had overwonnen. Later begon Andrea haar echter te haten en beschuldigde Katharina van een onkuis leven. En ze werd openlijk beschimd door haar medezusters. Maar Katharina bleef kalm en antwoordde zachtmoedig: Zusters, ik verzeker jullie, door Gods genade ben ik maagd. Lapa, de mama van de heilige Katharina, verbood haar om nog langer te gaan naar die Andrea die, misschien uit een zekere jaloezie, Katharina belasterde. Lapa verbood Katharina zelfs nog langer te gaan en dreigde haar niet langer als een dochter te beschouwen, omdat het zo vernederend was. Katharina antwoordde daarop: Moeder, verwacht u dat God zijn barmhartigheid voor zondaars zou opgeven vanwege ondankbaarheid? Moet ik haar dan opgeven nu ze misschien alsnog tot inzicht komt? En Andrea bekeerde zich, toen ze een licht om Katharina zag en haar gezicht straalde van hemelse schoonheid. Ze beleed publiekelijk haar zonde en dat ze door de duivel misleid was. Toch bleef de afkeer van de stinkende wonden Katharina soms overvallen. Op een dag dronk ze de schaal met etter en spoelwater leeg, vastbesloten om haar afkeer te overwinnen. En later zei ze daarover: Nooit heb ik iets gedronken dat zo zoet was. Niet lang daarna verscheen Christus aan haar en liet haar drinken uit de wonden in zijn zijde. Vanaf dat moment voelde ze zo'n overvloed aan genade dat ze niet langer voedsel wilde of kon eten. Men noemde haar voortaan de heilige. Heel bijzondere ervaringen van de heilige Katharina, die voor de meeste onder ons waarschijnlijk ons petje te boven gaan en die zelfs bij niet veel heiligen zijn voorgekomen. We gaan nu luisteren naar een stuk muziek en hebben het dadelijk nog verder over haar liefde voor de zielen en haar liefde voor de Eucharistie.

0: En welkom terug, beste luisteraars in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Catharina van Siena. Catharina was een mystieke heilige, de mystica van het mens geworden woord en de mystica van de kerk, van het lichaam van Christus. We hebben zo net al gehoord hoe ver zij ging in haar daden van naastenliefde, compleet voorbijgaand aan zichzelf, om ook zeer ondankbare mensen te dienen in navolging van Christus. Ze had een grote liefde voor iedere mens, maar haar grootste liefde was voor de zielen zelf. Voor haar was de onzichtbare wereld echter dan de zichtbare. De ziel verbindt iedere mens met Christus, voor wie zij alles over had. Ze zei oprecht dat ze graag zou sterven voor de redding van één enkele ziel. Na een visioen van een ziel in staat van genade zei ze: Vader, als u de schoonheid van een ziel kon zien, zou u zonder aarzeling 100 keer uw leven geven voor haar redding. Ze had deze ziel mogen zien nadat haar gebed de ziel van een vrouw genaamd Palmerina had gered. Een vrouw die Catharina haatte, maar die tijdens haar ziekte liefdevol werd verzorgd. Kon ik al het lijden ter wereld maar verzamelen en zelf dragen. Dat was haar roeping. Vereniging met de gekruisigde Christus en liefde voor iedere ziel die hij had verlost. Nu zullen we stilstaan bij haar bijzondere liefde voor en band met de Eucharistie. Vele priesters getuigden ervan dat ze meemaakten hoe de Eucharistie uit zichzelf naar de heilige Catharina toe bewoog, soms zelfs door de lucht vloog, dwars door de kerk heen. Haar vrienden zagen met eigen ogen hoe Catharina, telkens wanneer zij de communie ontving, in extase raakte en zich in diepe vereniging met God begaf. In zulke momenten zweefde ze vaak boven de grond, letterlijk verheven door de kracht van haar mystieke liefde. Gedurende haar hele leven had Catharina talloze visioenen en wonderlijke ervaringen, waarvan vele over de Eucharistie gingen. Haar toewijding aan dit sacrament was buitengewoon diep, want in de laatste 7 jaar van haar leven had Catharina niets anders meer dan de Eucharistie. Haar lichaam kon ook niets anders meer verdragen. Door een bijzondere goddelijke tussenkomst werd zij letterlijk gevoed door Christus alleen. Ondanks haar totale vaste bleef zij in staat om haar vele werken van dienstbaarheid, gebed en raadgeving uit te voeren, met een kracht en een energie die velen verbaasden. Haar biechtvader stond haar toe dit bijzondere vaste voor te zetten. Alleen wanneer zij de Eucharistie ontving, was zij tevreden, gelukkig en vervuld van kracht. Haar honger was niet lichamelijk, maar geestelijk. En alleen de Eucharistie kon haar werkelijk verzadigen. Haar biechtvader, de zalige Raymondus van Capua, beschreef het als volgt, namelijk dat haar verlangen voor een regelmatige communie zo intens was dat ze, wanneer ze die niet kon ontvangen, al haar krachten verloor. Maar vanaf ze de communie ontving, herleefde ze helemaal. In die tijd was het frequente communiegaan geen verspreide gewoonte onder katholieke gelovigen, maar Catharina had dus zelf zeker het verlangen en de gewoonte om zeer regelmatig de communie te ontvangen. Paus Gregorius XI, die Catharina persoonlijk wist te overtuigen om de pauselijke zetel van Avignon terug te brengen naar Rome, verleende haar die bijzondere gunst, namelijk dat zij dagelijks de heilige communie mocht ontvangen. De Heer zelf in zijn lichaam, bloed, ziel en godheid. Tijdens de consecratie van de Eucharistie, op het moment dat het brood en de wijn werden veranderd in het lichaam en bloed van Christus, zag Catharina de priester veranderen in Jezus zelf. Op een ander moment zag zij hoe de geconsacreerde hostie in de handen van de priester veranderde in het kind Jezus. Een keer gaf een priester die niet geloofde in haar visioenen haar opzettelijk een niet geconsacreerde hostie, zogenaamd als heilige communie. Maar Catharina herkende onmiddellijk dat dit niet het lichaam en bloed van Christus was. Haar mystieke inzicht liet haar nooit in de steek. In visioenen spreekt Jezus haar zelf over de Eucharistie. En hij vergelijkt de Eucharistie met een grote vlam die niet kleiner wordt. zelfs niet als men er vele kaarsen mee aansteekt. Zo is ook het vuur van de heilige Eucharistie. Het verzwakt niet, ook al laait het op in de harten van de gelovigen, of hun geloof nu sterk is of zwak. De mate van liefde, caritas, waarmee iemand nadert tot de Eucharistie, is slechts zichtbaar in de grootte van de vlam op zijn kaars, maar het vuur zelf blijft onverminderd krachtig. Over het sacrament vertrouwde Jezus haar het volgende toe. In de witheid van het brood ontvang je de volle goddelijke wezenheid van het allerzoetste sacrament. Zoals de zon niet te verdelen is in de witheid van de heilige hostie, zo is ook de Eucharistie niet te scheiden. Stel dat de hostie verdeeld zou worden, zelfs als men ze zou opsplitsen in duizenden kleine deeltjes, dan nog is in elk deeltje de volledige Christus aanwezig. Volledig God en volledig mens. Een ander beeld dat Jezus haar gaf. Net zoals een spiegel in duizenden stukken kan breken zonder dat het beeld dat erin wordt weerspiegeld verandert of verdwijnt, zo blijft in elk gebroken deel van de hostie het volledige beeld van God en mens aanwezig. In tegenstelling tot vuur neemt mijn aanwezigheid in de Eucharistie niet af, nog in geloof, nog in goddelijke kracht. En ook, zegt hij, stel dat je één kaars had en de hele wereld zou daarmee hun kaars aansteken, dan zou het licht van die ene kaars niet afnemen. Iedereen zou zijn eigen brandende kaars hebben. Het klopt dat sommigen een grotere of kleinere vlam zouden hebben, maar ieder ontvangt precies genoeg vuur om zijn eigen kaars aan te steken. Stel je voor dat er mensen komen met kaarsen van allerlei grootte, één met twee kaarsen, een ander met 6, één met een kaars van slechts een paar centimeter, een andere met een hele grote kaars van meer dan een meter. Als ze allemaal worden aangestoken, kun je het verschil in licht, kleur en warmte waarnemen. Je zou dan zeggen, die met een kleine kaars heeft minder licht dan degene met een grote kaars. Zo is het ook met hen die het Heilig Sacrament ontvangen. De mens brengt zijn eigen kaars mee. Die kaars is zijn bereidheid, zijn liefde, zijn verlangen. De kaars is nog niet ontstoken, maar wordt aangestoken op het moment dat hij de Eucharistie ontvangt. En Jezus zegt ook nog, jullie zijn allen gelijk, geschapen naar mijn beeld en gelijkenis en als christenen gezalfd door het heilig doopsel. Daarom kunnen jullie groeien in deugd, zoveel als je wilt, door mijn goddelijke genade. Je verandert je geestelijk leven niet in zijn wezen. Dat is reeds door mij aan je gegeven. Maar je kunt wel groeien in liefde, in deugdzaamheid, door je vrije wil te gebruiken in liefde en goedheid, zolang je nog tijd hebt. Want zodra de tijd verstreken is, zal dat niet meer mogelijk zijn. Het sacrament van de Eucharistie is dus voor Catharina niet symbolisch of oppervlakkig, maar een levende ontmoeting met Christus zelf, waarin iedere ziel, hoe groot of klein de kaars ook is, werkelijk het volle licht van God ontvangt. De heilige Catharina van Siena, waar we vandaag in het programma De Kerkleraars over spreken, is een van de 4 kerklerarissen van de kerk. En een kerkleraar of kerklerares brengt de kerk natuurlijk een bepaalde leer, een bepaalde doctrine die de gelovigen van alle tijden tot nut kan zijn. De doctrine of de leer van de heilige Catharina van Siena kunnen we grotendeels terugvinden in de dialoog. De dialoog is het grote mystieke werk dat zij schreef. Daarnaast schreef ze ook brieven en gebeden. Een vertaler die in 1906 een letterlijke Engelse vertaling maakte van de dialoog zei over het werk dat het een mystieke uiteenzetting is van de geloofsbelijdenissen die aan elk kind in de katholieke armenscholen wordt onderwezen. En hij vervolgt elke bekende vorm van christelijk leven, gezond of parasitair, wordt behandeld, in detail geanalyseerd, scherpzinnig en meedogenloos en vervolgens ondergebracht onder het algemene begrip van Gods oneindige liefdevolle goedheid en barmhartigheid. De dialoog zou goed het boek van Gods barmhartigheid of het boek van Gods goedheid kunnen worden genoemd. De vertaler zegt ook, in de dialoog hebben we te maken met een grote heilige, een van de meest buitengewone vrouwen die ooit geleefd heeft, die op een zo eenvoudige en vertrouwde manier spreekt, soms bijna alledaags, over de elementen van een praktische vorm van christendom. Augusta Drane, die in 1880 een Engelse levensbeschrijving van de heilige Catharina van Siena uitbracht, ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van haar overlijden, zegt over de dialoog: wie iets wil weten van Catharina's leer, moet het in haar eigen geschriften bestuderen. En het zou moeilijk zijn om andere werken te noemen die in gelijke mate het praktische en het verhevene combineren als de dialoog. De dialoog beschrijft het geestelijk leven als een pad naar God door eenheid met Jezus Christus, die de brug is. Zelfkennis en het loslaten van de eigen wil zijn vereist om deze eenheid te beginnen. Discretie is altijd nodig. Dan zullen gepaste gehoorzaamheid en volharding in gebed samen de goddelijke voorzienigheid, Gods altijd liefdevolle goedheid, toestaan om onze ziel tot volmaaktheid te brengen. Als we onze eigen liefde op de juiste manier kunnen loslaten, kunnen we de veel voorkomende valkuil vermijden om wat mensen doen ons van God af te laten keren, of ons te laten verstoren in ons gebed en onze vrede. Catharina zei vaak: wat je ook overkomt, denk nooit dat het van mensen komt. Denk dat het van God komt en voor jouw bestwil is. En kijk hoe je er profijt uit kunt halen. In de dialoog geeft Catharina geestelijke leiding, advies en inspiratie om te leven als een ware volgeling van Christus en te komen tot de meest intieme eenheid met hem. De dialoog heeft waarde voor de doorsnee christen, evenals voor iemand die al ver gevorderd is op de mystieke weg. Het heeft waarde voor degene die Christus volgt van op een afstand en voor degene die hem volledig heeft omarmd en naast hem wandelt. Misschien kunnen we haar werk de geloofsbelijdenis die tot leven komt noemen. Want zij bekleedt alle geloofsartikelen met de rijke structuur en briljante kleur van haar eigen diep inzicht, persoonlijke ervaring en intens gevoel. De dialoog is de geloofsbelijdenis zoals zij die heeft geleefd en gevoeld. En zij weet hoe deze heilige waarheden op anderen inwerken. Catharina's beeldspraak in de dialoog is rijk, gevarieerd en treffend. Ze keert vaak terug naar het idee dat Christus de brug is waarlangs de ziel tot God komt. Hij is de deur. Hij is de waarheid. De duivel trekt zielen naar de lagere weg, naar de rivier waar zij verdrinken in bittere wateren. Want hij is de leugen. Voor Catharina stond het vast dat juist denken, het gebruik van het licht van het verstand, noodzakelijk is om op de brug te blijven. Nog noodzakelijker is echter het licht van het geloof, als de ziel de duisternis en de modderige zwarte rivier van Satan wil vermijden. Daarom moet de ziel op haar hoede zijn voor de listen van de duivel, die het kwaad altijd in een aantrekkelijke, aangename vorm aanbiedt, onder de schijn van het goede. Door heel Catharina's geschriften heen zijn er verwijzingen naar en waarschuwingen over de duivel. Zij is in haar eigen leven geenszins gespaard gebleven van aanvallen van de duivel. Zij kende en voelde vaak zijn pogingen om haar te vernietigen. Ze vocht regelmatig tegen hem voor de zielen van anderen, door gebed, boete en het brengen van de waarheid. Er zijn gevallen in haar leven bekend waarin zij boze geesten verdreef uit bezetenen. Tegelijkertijd vreesde Catharina de duivel nooit, want zij wist dat hij niemand kon schaden wiens wil met God verenigd bleef. We lezen nu een citaat uit de dialoog waarin God tot haar spreekt. Niemand hoeft een strijd of bekoring van de duivel te vrezen, want ik heb mijn schepselen sterk gemaakt en hun een wilskracht gegeven, versterkt door het bloed van mijn zoon. die nog de duivel, nog enig schepsel kan bewegen. Want het is van jullie, gegeven door mij. Deze wil is een wapen dat, als je het in de handen van de duivel legt, onmiddellijk een mes wordt waarmee hij je slaat en doodt. Maar als de mens dit mes van zijn wil niet aan de duivel geeft, dat wil zeggen als hij niet instemt met diens verleidingen en kwellingen, dan zal hij nooit door schuld van zonde gewond raken in enige bekoring, maar zelfs gesterkt worden wanneer het oog van zijn verstand wordt geopend om mijn liefde te zien die hem toeliet om bekoord te worden, zodat hij tot deugd zou komen door beproeving. Want men bereikt geen deugd zonder kennis van zichzelf en kennis van mij, welke kennis men vollediger verwerft in tijden van bekoring, omdat de mens dan erkent dat hij niets is. En ik laat de duivel hem verleiden uit liefde, niet uit haat, opdat jij zult overwinnen en niet overwonnen worden, en opdat jij tot een volmaakte kennis van jezelf en van mij komt, en de deugd beproefd wordt, want zij wordt niet beproefd behalve door haar tegendeel. Tot zover het citaat. We lezen nu nog een passage waaruit blijkt dat zij die de duivel volgen, tenslotte de hel kiezen, zelfs al terwijl ze nog leven, net zoals de goeden uiteindelijk God en de hemel kiezen. De dialoog staat daarover: de bozen wachten op geen ander oordeel dan dat van hun eigen geweten, en zij storten zich wanhopig en vertwijfeld in de eeuwige verdoemenis. Daarom rijst de hel door hun haat bij hun doodsuur tegen hen op. En nog voor zij daar aankomen, grijpen zij er reeds naar, door middel van hun heer, de duivel. Zoals de rechtvaardigen, wanneer het uur van hun dood nadert, het goede zien dat ik voor hen bereid heb en het omarmen met liefdevolle armen en mij, het opperste en eeuwige goed, stevig vasthouden in liefde. En zo smaken zij het eeuwige leven voordat zij het sterfelijke lichaam hebben verlaten. Dat wil zeggen, voordat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. En dan nog een passage over hoe de onvolmaakten Gods barmhartigheid omarmen en zo in het vage vuur komen. Omdat zij onvolmaakt waren, hielden zij mijn barmhartigheid vast en rekenden zij mijn barmhartigheid groter dan hun zonden. De slechte zondaars doen het tegenovergestelde. Zij zien in wanhoop hun bestemming en omarmen haar met haat, zoals ik u zei. Dus nog de een, nog de ander wacht op een oordeel. Maar bij het verlaten van dit leven ontvangt ieder zijn plaats, zoals ik je heb verteld. En zij smaken en bezitten het reeds voor zij het lichaam verlaten. De verdoemden met haat en wanhoop en de volmaakten met liefde, met het licht van het geloof en met de hoop op het bloed. En de onvolmaakten komen door barmhartigheid en hetzelfde geloof in het vage vuur. De dialoog schildert ook een levendig beeld. Christus volgen is de waarheid volgen en de duivel volgen is een leugen volgen. En zij komen aan bij de poort van de leugen, omdat zij de leer van de duivel volgen, die de vader van de leugen is. En deze duivel is hun deur, waardoor zij tot de eeuwige verdoemenis gaan, zoals gezegd is, terwijl de uitverkorenen en mijn zonen, die op de weg langs boven gaan, dat wil zeggen via de brug, die Christus is, de weg van de waarheid volgen, en deze waarheid is de deur. En daarom zij mijn waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de deur en de weg waardoor zij de zee van de vrede binnengaan. Voor hen die de weg van de leugen hebben gevolgd, is het tegenovergestelde waar. Zij worden geleid naar het water van de dood. En het is daartoe dat de duivel hen roept, en zij zijn als blinden en dwazen die het niet beseffen. Enkele zware passages uit de dialoog over het hiernamaals en wat er met de zielen kan gebeuren. Maar zij doen wel des te beter begrijpen waarom de heilige Catharina vanuit haar vurige liefde voor de zielen ook zoveel heeft geijverd voor de redding van de zielen, zoveel gebeden en zoveel geofferd. We gaan er even muzikaal tussenuit en hebben het dan dadelijk nog verder over enkele zeer belangrijke elementen in de leer van de heilige Catharina van Siena.
1: Te Catharina Maximis, nunc veneramur laudibus, cunte lumen ecclesiae, certis ornata plurimis, manis auta virtutibus.

0: Per crucis pergis tramitem, stella videris populis, salubris pacis nuncia, mores restauras optimos, feroces mulces animos, sancto compulsa spiritu, inita verba loqueris, quae lucem sapientiae, estus amoris ingerunt, tuis confissos precipus, Virgo delecta Domino, nos caritate concitos, fac sponsi regna querere. Jesu tibi sit gloria, qui natus est de Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Amen.
1: En beste luisteraars van Radio Maria, vandaag staan we verder stil bij de mystiek en de doctrine van de heilige Catharina van Siena. Zo net hadden we het over haar belangrijke geschrift, de dialoog, waarin God tot haar spreekt. En dat een enorme rijkdom aan geestelijke inzichten bevat. Een zeer belangrijk element in de leer van de heilige Catharina is de cel van de zelfkennis. Edmund Gardner, die een leven van de heilige Catharina schreef in 1907, schrijft: de hoofdtoon van Catharina's leer is dat de mens, of hij nu in het klooster leeft of in de wereld, altijd moet verblijven in de cel van zelfkennis, die de stal is waarin de reiziger door tijd en eeuwigheid opnieuw geboren moet worden. Einde citaat. De heilige Catharina herhaalt in haar brieven telkens weer deze centrale gedachte. We moeten blijven in de cel van zelfkennis en begrijpen dat we niet zijn, maar dat al het zijn van God komt. Catharina citeerde vaak de heilige Bernardus. Bijvoorbeeld: vernietig de eigenliefde en de hel zal ophouden te bestaan. In haar werk De Dialoog zegt ze het eenvoudig. Er bestaat geen toestand van de ziel waarin het niet noodzakelijk is dat de mens zijn eigen liefde ter dood brengt. Een Engelse tijdgenoot van Catharina, William Fleet, een kluizenaar van de Orde van Sint Augustinus, schreef in januari 1376, terwijl Catharina dus nog in leven was, een samenvatting van haar spirituele leer. Deze werd in het Latijn geschreven. Hij zegt het volgende: de heilige moeder, sprekend over zichzelf in de derde persoon, zei dat zij aan het begin van haar verlichting, als fundament van haar hele leven, in tegenstelling tot de eigenliefde, de steen van zelfkennis legde. Deze verdeelde zij in 3 kleine stenen. De eerste was de beschouwing van haar schepping. Dat wil zeggen hoe zij op zichzelf geen enkel bestaan had, maar volledig afhankelijk was van de schepper, zowel in haar ontstaan als in haar instandhouding. En dat de schepper dit alles uit louter genade en barmhartigheid had gedaan en nog steeds deed. Dus de eerste, de beschouwing van haar geschapen zijn, van haar schepping. De tweede, de beschouwing van haar verlossing. Hoe de verlosser met zijn eigen bloed het leven van genade had hersteld dat voordien was vernietigd. En dit uit zuivere, vurige liefde, zonder dat de mens daar enig recht op had. En dan de derde steen was de beschouwing van haar eigen zonden. Begaan na het doopsel en van de genade die zij daarin ontvangen had. En dat zij, omdat zij de eeuwige verdoemenis verdiend had, zich verbaasde dat God uit zijn eeuwige goedheid de aarde niet bevolen had haar te verzwelgen. Dus uit deze drie steentjes ontstaat de grote steen van de zelfkennis. Eerst ontstond in haar zo'n diepe zelfhaat dat zij niets meer verlangde dat overeenkwam met haar eigen wil, maar enkel met Gods wil, waarvan zij inmiddels wist dat die alleen haar welzijn zocht. Daardoor werden alle beproevingen en moeilijkheden voor haar bronnen van vreugde. Niet alleen omdat zij ze beschouwde als afkomstig van Gods wil, maar ook omdat ze daarin bestraffing en loutering voor zichzelf zag. Ze begon ook een intense afkeer te krijgen van de dingen waarin zij vroeger plezier had gehad en vond juist vreugde in wat daar tegen stond. Zo vermeed ze bijvoorbeeld de liefkozingen van haar moeder, waarin zij ooit zoveel genoegen had gevonden. Alsof het een zwaard of gif betrof, terwijl zij ondertussen alle beledigingen en vernederingen die haar werden aangedaan met vreugde omarmde. Zij verwelkomde zelfs wat zij tegelijkertijd verafschuwde, namelijk de bekoringen, omdat zij het lijden verwelkomde dat ermee gepaard ging. Maar de verleiding zelf verafschuwde vanwege het genot dat het haar zinnelijkheid bood. Na deze fase ontbrandde in haar een intens verlangen naar zuiverheid en na maandenlang voortdurend gebeden te hebben om die in de hoogste volmaaktheid te verkrijgen, verscheen onze Heer aan haar en zei: geliefde dochter, als je de zuiverheid wilt verkrijgen die je verlangt, moet je eerst volmaakt met mij verenigd worden. Ik die zelf de zuiverheid ben. En dit zul je bereiken als je drie dingen in acht neemt. Ten eerste, richt jezelf met heel je intentie volledig op mij. Heb mij alleen tot doel in al je handelingen en maak het tot je enige streven om mij voortdurend voor ogen te houden. Ten tweede, ontzeg jezelf je eigen wil. Hecht geen waarde aan de wil van welk schepsel dan ook, maar heb alleen oog voor mijn wil, die jouw heiliging wil. Want ik wil nog sta iets toe, behalve wat tot jouw welzijn dient. Als je dit aandachtig volgt, zal niets je ooit bedroeven of verstoren, zelfs niet voor een uur, en zul je jezelf verplicht voelen jegens ieder die je beledigt. Bovendien zul je niet zondig achten, tenzij je duidelijk weet dat het zo is, en dan zul je verontwaardigd zijn over de zonde, maar medelijden hebben met de zondaar. Ten derde moet je de daden van mijn dienaren niet beoordelen naar jouw eigen neigingen of voorkeuren, maar naar mijn oordeel. Want je weet heel goed dat ik gezegd heb: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Tot zover het citaat uit de dialoog. De heilige zelfhaat waarover Katharina spreekt is het gevolg van ware zelfkennis. Zelfkennis is gebaseerd op het besef dat wij geschapen en verlost zijn en dat we op onszelf alleen in staat zijn om God te beledigen en de hel te verdienen. Voor haar was dit geen abstracte filosofie, maar een diep doorleefde persoonlijke waarheid. We moeten wel oppassen om deze heilige zelfhaat niet eenzijdig te begrijpen, zoals Katharina's leer over tranen aantoont en de liefde die zij voor haar vrienden voelde laat zien, kwam zij, na een tijd van losmaking, tot een nieuwe, tedere en heilige verbondenheid met zichzelf en met anderen. De haat moet altijd heilig zijn, anders is zij zondig en een valse nederigheid. Zelfs in het leven van een grote heilige als Katharina van Siena en ook andere heiligen, zien we een geleidelijke ontwikkeling. Wanneer de strijd tegen de zelfliefde wordt gewonnen en de krachten die naar ongeordende eigenliefde neigen onder controle zijn, dan komt de mens tot een vrijere, heiliger en zelfs menselijker liefde voor zichzelf en de naaste. Misschien willen we het idee van de heilige zelfhaat afwijzen omdat we de woorden te extreem vinden. Maar dan zijn deze woorden wel eenzijdig opgevat. Laten we ons ter verduidelijking de woorden van Jezus zelf herinneren. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwig leven. De juiste zelfhaat komt eigenlijk neer op het besef van de eigen nietigheid en het verzaken aan de eigen wil. En die juiste zelfhaat tot een grotere liefde tot de naaste, juist omdat men los raakt van zijn eigen wil. In Gods plan zijn de naasten namelijk ook de middelen waarmee wij in deugd kunnen groeien en onze gebreken leren herkennen en overwinnen. In de dialoog zegt God tot Katharina: elke deugd verkrijgt men door de naaste en ook elk gebrek komt via de naaste. Wie mij haat, doet kwaad aan zijn naaste en aan zichzelf, zijn eerste naaste. Dit kwaad is zowel algemeen ten opzichte van alle mensen als in het bijzonder ten opzichte van degenen die ons leven binnenkomen. Einde citaat. Zonde ontstaan, aldus God, tegen Katharina, door een gebrek aan liefde voor de naaste, wat voortkomt uit eigenliefde, de wortel van alle kwaad. Eigenliefde vernietigt de naastenliefde en veroorzaakt haat, wreedheid, verdeeldheid en geestelijke verzwakking, zowel binnen de kerk als onder de gelovigen. In de liefde tot de naaste zijn alle deugden gegrondvest. Geen enkele deugd bestaat zonder de liefde die de zuivere liefde tot mij is. De eindfase van ware en juiste zelfhaat is niet afwijzing van de mens, maar juist een grotere liefde tot God, een diepere liefde voor de naaste en een gezuiverde, juiste liefde tot zichzelf. God zegt tot Katharina in de dialoog: wanneer de ziel de eenmakende liefde met mij ontdekt, waardoor zij ook zichzelf werkelijk lief heeft, wil zij vanuit de liefde bijdragen aan het heil van de wereld. Vanuit haar ontvangen genade richt zij haar blik op de noden van haar naaste. Wat Katharina ook uitsluitend gedaan heeft, vanaf zij zich terug in de wereld begaf nadat God zelf het haar gebood. Ze zou uiteindelijk haar leven opofferen voor zoveel zielen, voor de paus en voor de gehele kerk. In gebed, in woord en in daad. De bekende uitspraak van de heilige Katharina: mijn natuur is vuur, zegt iets over haar karakter. Een karakter dat gekenmerkt werd door een volledige overgave. En ze begreep de geloofswaarheden op een heel diepe, intuïtieve manier. En ze volgde die zelf tot het uiterste toe. Voor zichzelf was ze heel streng, maar in de geestelijke begeleiding van anderen kon zij ook heel mild zijn. Haar leer, hoewel niet altijd makkelijk te begrijpen en zeker ook veel eisend, is toch wel van belang om haar persoonlijkheid echt te begrijpen en om haar te kunnen waarderen. Want zonder dat blijft zij misschien een heel kleurrijk figuur in de geschiedenis, maar moeilijk te begrijpen. De zalige Raimondus van Capua, haar geestelijke vader, haar biechtvader liever, zei: ze hield nooit op iets te doen of liet iets af om iets anders te doen. Ze was totale overgave. Haar liefde voor de medewens was volledig en intens. Alles wat ze deed kwam voort uit die volmaakte liefde die ze door het pad van de zelfkennis en de zelfhaat te bewandelen bekomen was. Deze uitzending probeert ook maar een inkijk te geven in de leer van Katharina en er enkele belangrijke elementen uit te halen. Haar dialoog met de goddelijke voorzienigheid wordt zeker beschouwd als een meesterwerk in de spirituele literatuur. Paus Benedictus XVI noemt het zo. En is dus zeker een aanrader om integraal ook te lezen als gelovige. Tot slot kunnen we nog even stilstaan bij de gelijkenissen met Christus die misschien al wel opgevallen zijn doorheen de uitzending. De meest volmaakte mens die ooit geleefd heeft is Christus zelf. Hij weerspiegelde het beeld van de eeuwige Vader op de meest volmaakte wijze, zelfs in zijn menselijke natuur. Als zoon van God deed hij dit uiteraard met een oneindige volmaaktheid. Hij is het model voor de mens. Wij bereiken de volmaaktheid van onze menselijke natuur het best door Christus te volgen en met hem gekruisigd te worden. En de heilige Catharina van Siena was misschien meer dan wie ook een voorbeeld van hoe iemand zijn ware menselijke natuur kan vervolmaken door Christus te volgen. Als mystieke bruid van het mens geworden woord gaf zij haar leven volledig voor anderen, net zoals Jezus. Hoewel de volmaaktheid van Christus inwendig was, zijn er opvallende uiterlijke overeenkomsten tussen het leven van Christus en dat van Catharina. Ze stierf zoals onze lieve Heer op 33-jarige leeftijd. Ze offerde zichzelf totaal op voor het heil van de zieken, net zoals Christus aan het kruis. Christus gaf zijn leven om de kerk te stichten. Catharina gaf het hare om de kerk in crisistijd te behouden. Jezus droeg lichamelijke wonden voor onze zonden. Catharina droeg vaak fysieke pijnen om anderen te redden. Ze vroeg daarom. Beide hadden vijanden. Jezus werd verraden. Catharina kreeg ook te maken met lasteraars en tegenstanders die haar zelfs wilden doden. Jezus zei over de kerk: wie naar u luistert, luistert naar mij. Catharina noemde de paus voortdurend de zoete Christus op aarde. Beide erkenden ontrouw binnen de kerk, maar bleven trouw en spraken de waarheid, ook als dat confronterend was. Tot slot neem ik nog enkele woorden van paus Benedictus over de heilige Catharina van Siena erbij. Een trek van de spiritualiteit van Catharina is verbonden met de gave van tranen. Zij drukken een uiterst en diepe gevoeligheid uit. De bekwaamheid ontroerd te zijn en tederheid te voelen. Veel heiligen hebben de gave van tranen en hernieuwen de ontroering van Jezus zelf, die zijn tranen niet weerhouden en verborgen heeft aan het graf van zijn vriend Lazarus en tegenover het verdriet van Maria en Martha. En bij het zien van Jeruzalem tijdens zijn laatste dagen op aarde. Volgens Catharina mengen de tranen van de heiligen zich met het bloed van Christus, waarover zij met trillende stem en doeltreffende symbolische beelden gesproken heeft. Herinner u de gekruisigde Christus, God en mens. Laat de gekruisigde Christus uw doel zijn. Verberg u in de wonden van de gekruisigde Christus. Dompel u onder in het bloed van de gekruisigde Christus. Wij kunnen hier begrijpen waarom Catharina, hoewel zij menselijke fouten van priesters kende, steeds heel veel respect voor hen voelde. Zij verspreiden door de sacramenten en het woord de heilbrengende kracht van Christus bloed. De heilige van Siena heeft de heilige bedienaars en tevens de paus, die zij stevast de zoete Christus van de aarde noemde, altijd uitgenodigd trouw te zijn aan hun verantwoordelijkheden, altijd en alleen bezield te zijn door zijn diepe en constante liefde voor de kerk. Vooraleer te sterven, zegt zij, nu ik mijn lichaam verlaat, heb ik in waarheid mijn leven verteerd en gegeven in de kerk en voor de heilige kerk, wat voor mij een heel bijzondere genade is. En hiermee besluiten we de tweede uitzending over deze zeer bijzondere heilige uit de 14e eeuw, de heilige Catharina van Siena. Graag tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En dat nadat we de aflevering vorige keer hebben gebruikt om terug te blikken op 1 jaar pontificaat paus Leo XIV... van 8 mei 2025 tot 8 mei laatstleden, en dat aan de hand van de audio van de gebedsvideo's van de paus. Om op deze wijze een jaar van gebedsvragen van de paus te kunnen overlopen. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de generale audiëntie van woensdag 20 mei, waarbij de Heilige Vader opnieuw een catechese heeft gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En we gaan stilstaan bij opnieuw een pastoraal bezoek van paus Leo XIV aan Acerra, dat is eveneens in Napels, om de bevolking van de Terra dei Fuochi te ontmoeten. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Alvorens wij dat doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft gegeven en verleend in de afgelopen dagen. Beginnende bij donderdag 21 mei. Toen ontving hij kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Giordano Piccinotti, titulair aartsbisschop van Gradisca en president van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. De paus ontving de nieuwe ambassadeurs van Sierra Leone, Bangladesh, Jemen, Rwanda, Namibië, Mauritius, Tjaad en Sri Lanka, ter gelegenheid dus van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Ook de leden van het presidium van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, of COMECE, werden door de Heilige Vader ontvangen. Een audiëntie werd ook verleend aan de aartsbisschop van Guadalajara in Mexico, kardinaal Francisco Robles Ortega. En de deelnemers aan de bijeenkomst met de moderatoren van de verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op vrijdag 22 mei verleende de paus een audiëntie aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat is, zoals u weet, een moment waarbij dus bepaalde vorderingen zijn in zaligverklarings- en heiligverklaringsprocessen. Zo werd onder meer een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Elias Hoyek, patriarch van Antiochië van de Maronieten en stichter van de congregatie van de Maronitische zusters van de heilige familie, geboren op 4 december 1843 in Helta in Libanon en overleden op 24 december 1931 in Bekerke, eveneens in Libanon. De paus erkende het martelaarschap van de dienaren Gods Francisco González de Córdoba en 79 van zijn metgezellen, priesters, religieuzen, seminaristen en leken, die tussen 1936 en 1937 omwille van haat tegen hun geloof zijn vermoord op het grondgebied van het bisdom van Santander in Spanje, in het kader van dezelfde vervolging. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Costantino Vendrame, geprofeste priester van de Salesiaanse Vereniging van Sint Jan Bosco, geboren op 27 augustus 1893 in San Martino de Colleomberto in Italië en overleden op 30 januari 1957 in De Brugark in India. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Nazareno da Pula, geboren als Giovanni Zucca, geprofeste religieus van de Orde van de Capucijnen, werd erkend, geboren op 21 januari 1911 in Pula in Italië en overleden op 29 februari 1992 in Cagliari, eveneens in Italië. Tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Anna Alberdi Echezzaretta, geboren als Maria della Concepción Cruz, abdis van het klooster van de Franciscanessen della Concepción, geboren op 3 mei 1912 in Ascoitia in Spanje en overleden op 27 november 1998 in Madrid, eveneens in Spanje. Diezelfde dag nog werd mevrouw Mikhaila Dotsova, de voorzitter van de Nationale Vergadering van de Republiek van Bulgarije, ontvangen, samen met haar gevolg. De bisschoppen van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Maleisië, Singapore en Brunei werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Ook de premier van Ierland, de heer Michael Martin, werd ontvangen samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De voorzitter van de vergadering van de Republiek van Noord-Macedonië, de heer Afrim Gashi, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen en zijn gevolg. En verder ook nog de deelnemers aan het internationale congres over media en digitale geletterdheid. En dat doet ons al vooruit blikken naar de eerste encycliek van Paus Leo de XIV, die op 25 mei wordt gepubliceerd, Magnifica Humanitas, of Prachtige Menselijkheid, over het behoud van menselijkheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wordt zeer interessant. We gaan dat natuurlijk ook opvolgen voor u. En u zal erover horen in onze komende afleveringen, zij het in Radio Vaticaan of in andere programma's. Wij willen graag onze aandacht nu vestigen op de generale audiëntie van woensdag 20 mei. De Heilige Vader heeft dus opnieuw een catechese gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, passend in de ondertussen lange reeks die de Heilige Vader geeft en die we ook verder dit jaar mogen blijven verwachten. We gaan luisteren eerst nog naar een bijzondere begroeting die te horen was tijdens de generale audiëntie. Er was namelijk een bijzonder bezoek ook in Rome en deze mochten de paus vergezellen op het platform van waar hij de catechese geeft. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV, gericht aan zijn heiligheid Aram de Eerste, de katholicos van Cilicië, van de Armeens-Apostolische Kerk. We zagen dan eerst beelden van de ontmoeting tussen de paus en de katholicos.
3: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel
4: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, Sono molto lieto di dare il benvenuto.
2: Broeders en zusters, het doet mij veel genoegen om zijn heiligheid Aram de Eerste, de Catholicos van Cilicië van de Armeense Apostolische Kerk te mogen verwelkomen, samen met de vooraanstaande delegatie die hem vergezelt. Dit broederlijke bezoek vormt een belangrijke gelegenheid om de banden van eenheid die reeds tussen ons bestaan te versterken, nu wij de volledige gemeenschap tussen onze kerken naderen. Uwe Heiligheid, in deze dagen waarin wij ons voorbereiden op Pinksteren, roep ik de genade van de Heilige Geest af over uw pelgrimstocht naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. En ik nodig alle aanwezigen uit om vurig tot de Heer te bidden, opdat uw bezoek en ontmoetingen een verdere stap mogen zijn op de weg naar volledige eenheid. Laten wij ook bidden voor vrede in Libanon en het Midden-Oosten, dat opnieuw verscheurd wordt door geweld en oorlog. Uwe Heiligheid, ik wil mijn bijzondere dankbaarheid uitspreken voor uw voortdurende persoonlijke inzet voor de ecumene, in het bijzonder voor de internationale theologische dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. Welkom, Uwe Heiligheid, dierbare bisschoppen en dierbare vrienden. Laten wij samen de voorspraak inroepen van de heilige Gregorius, de verlichter, de heilige Gregorius van Narek, de heilige Nerses, de genadige, en bovenal de heilige maagd Maria, moeder van God, opdat zij ons pad mogen verlichten naar de volheid van die eenheid waar wij allen naar verlangen. Mooie woorden van paus Leo de XIV bij het begin van de generale audiëntie op woensdag 20 mei. Op deze wijze werd dus de bijzondere delegatie begroet. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo de XIV in zijn catechese over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, en waar de Heilige Vader deze keer zijn aandacht richtte op het document over de liturgie. We horen paus Leo de XIV.
4: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato.
2: Dierbare broeders en zusters, vandaag beginnen wij aan een reeks catecheses over het eerste document dat door het Tweede Vaticaans Concilie is afgekondigd, de Constitutie over de Heilige Liturgie, Sacro Sanctum Concilio. Met het opstellen van deze constitutie wilden de concilievaders niet enkel een hervorming van de riten doorvoeren, maar de kerk ertoe brengen die levende band te aanschouwen en te verdiepen die haar vormt en verenigt, het mysterie van Christus. De liturgie raakt inderdaad de kern van dit mysterie. Zij is tegelijkertijd de ruimte, de tijd en de context waarin de kerk van Christus haar eigen leven ontvangt. In de liturgie wordt immers het werk van onze verlossing verwezenlijkt, dat ons tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich heeft verworven, maakt. Zoals de drievoudige vernieuwing, bijbels, patristisch en liturgisch, die de kerk in de loop van de 20e eeuw heeft doorgemaakt, heeft aangetoond, duidt het betreffende mysterie niet op een duistere werkelijkheid, maar op Gods heilsplan, verborgen sinds de eeuwigheid en geopenbaard in Christus, volgens de uitspraak van de heilige Paulus. Dit is dus het christelijke mysterie, de paasgebeurtenis, dat wil zeggen het lijden, de dood, de verrijzenis en de glorificatie van Christus, die juist in de liturgie sacramenteel aanwezig is, zodat we iedere keer dat wij deelnemen aan de samenkomst die in zijn naam bijeen is, ondergedompeld worden in dit mysterie. Christus zelf is de innerlijke bron van het mysterie van de kerk, het heilige volk van God, geboren uit zijn doorboorde zijde aan het kruis. In de heilige liturgie blijft Hij met de kracht van zijn geest handelen. Hij heiligt de kerk, zijn bruid, en verbindt haar met zijn offer aan de Vader. Hij oefent zijn volstrekt unieke priesterschap uit. Hij die aanwezig is in het verkondigde woord, in de sacramenten, in de dienaren die de viering leiden, in de bijeengekomen gemeenschap en in de hoogste mate in de Eucharistie. Zo is het dat volgens de heilige Augustinus de kerk bij het vieren van de Eucharistie het lichaam van de Heer ontvangt en wordt wat zij ontvangt. Zij wordt het lichaam van Christus, de woning van God, bewoond door de Geest. Dit is het werk van onze verlossing, dat ons met Christus verenigt en ons opbouwt in de gemeenschap. In de heilige liturgie wordt deze communione verwezenlijkt door middel van de riten en de gebeden. De rituelen van de kerk drukken haar geloof uit. Volgens het beroemde gezegde, lex orandi, lex credendi, en geven tegelijkertijd vorm aan de kerkelijke identiteit. Het verkondigde woord, de viering van het sacrament, de gebaren, de stiltes, de ruimte, dit alles vertegenwoordigt en geeft vorm aan het volk dat door de Vader is bijeengeroepen, het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest. Elke viering wordt zo een ware openbaring van de kerk in gebed, zoals de heilige paus Johannes Paulus II in herinnering bracht. Als de liturgie in dienst staat van het mysterie van Christus, wordt duidelijk waarom zij is omschreven als het hoogtepunt waarnaar het handelen van de kerk streeft en tegelijkertijd de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Het is waar dat het handelen van de kerk niet beperkt blijft tot de liturgie alleen, maar al haar activiteiten, de verkondiging, de dienst aan de armen, de begeleiding van de menselijke werkelijkheden, convergeren naar dit hoogtepunt. Omgekeerd ondersteunt de liturgie de gelovigen door hen steeds weer onder te dompelen in het Pasen van de Heer. En daardoor worden zij door de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het gemeenschappelijk gebed gesterkt, bemoedigd en vernieuwd in hun geloofsengagement en hun zending. Met andere woorden, de deelname van de gelovigen aan de liturgische handeling is tegelijkertijd innerlijk en uiterlijk. Dit betekent ook dat deze deelname zich concreet moet ontvouwen in het dagelijks leven, in een ethische en spirituele dynamiek, zodat de gevierde liturgie zich vertaalt in het leven en een trouw bestaan vereist dat in staat is om concreet te maken wat in de viering is beleefd. Op deze wijze wordt ons leven een levend, heilig en God welgevallig offer, waarmee onze geestelijke eredienst wordt verwezenlijkt. Op deze wijze sticht de liturgie dagelijks hen die in de kerk als heilige tempel in de Heer zijn en vormt zij een gemeenschap die open staat voor en gastvrij is tegenover iedereen. Zij wordt immers bewoond door de Heilige Geest, leidt ons binnen in het leven van Christus, maakt ons tot zijn lichaam en is in al haar dimensies een teken van de eenheid van de gehele mensheid in Christus. Zoals Paus Franciscus zei, de wereld weet het nog niet, maar iedereen is uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van het Lam. Dierbaren, laten wij ons innerlijk laten vormen door de rituelen, de symbolen, de gebaren en vooral door de levende aanwezigheid van Christus in de liturgie, waar we in de komende catecheses nog dieper op in zullen gaan.
4: Dalla viva presenza di Cristo nella liturgia. che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Zeker iets om naar uit te kijken, heel mooi, deze eerste catechese blijkbaar, die de Heilige Vader wil geven over het belangrijke constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium, dat handelt over de heilige liturgie. Het volledige document kan u terugvinden trouwens op onze website in het programma De Kerk Spreekt. Daar is het volledig te beluisteren. Echt de moeite om ons daarin te verdiepen, zoals de Heilige Vader het eigenlijk vraagt van ons in dit jaar. Prachtige document over de liturgie, waar vaak heel veel wordt over gezegd, maar weinigen hebben het gelezen. Zo zei de paus ook bij het begin van deze catechetische reeks, om ons juist aan te sporen om het te gaan lezen of, zo u wil, te beluisteren. Op zaterdag dan, 23 mei, stapte de Heilige Vader om 8:00 ochtends in de helikopter richting Acerra, vlakbij Napels, om een pastoraal bezoek te brengen aan de bevolking van de Terra dei Fuochi. Nu, waarom worden deze volkeren zo genoemd? Dat is zeer tragisch. En we zien ook dat de Heilige Vader met deze daad, met dit bezoek, met zijn toespraken ook, een sterke vuist maakt tegen de georganiseerde misdaad. In het bijzonder in Napels en de buurt van Napels. Het is namelijk zo dat deze gebieden gebruikt zijn jarenlang om illegaal afval te dumpen. Een zeer winstgevende praktijk van de maffia, de georganiseerde misdaad. En dat uiteraard zonder enige rekening te houden met de grote gevolgen voor de bevolking van deze gebieden. Het is een vreselijke realiteit. De Heilige Vader heeft op deze wijze er niet alleen aandacht willen op vestigen in Italië, want daar is het zeer goed gekend, maar ook voor ons in de hele wereld, in de hele kerk. Bij zijn aankomst om 9:15, dat was op het sportveld Arcoleo in Acerra, werd de paus verwelkomd door Monsignor Antonio Di Donna. Hij is de bisschop van Acerra. Ook de heer Roberto Fico, de voorzitter van de regio van Campanië, dokter Michele Di Bari, de prefect van Napels, en dokter Tito Derico, de burgemeester van Acerra, waren daarbij aanwezig. Per wagen begaf de paus zich naar de kathedraal van Santa Maria Assunta, waar hij om 9:15 de bisschoppen, de geestelijken, de religieuzen, de families van de slachtoffers van milieuvervuiling heeft ontmoet. We gaan luisteren naar deze beklijvende toespraak van paus Leo XIV en dat tijdens zijn pastoraal bezoek aan Acerra.
5: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra accoglienza.
2: Eminenties, excellenties, dierbare broeders en zusters, een goede morgen en dank u voor uw verwelkoming, voor uw gastvrijheid. Ik dank de Heer dat ik u mag ontmoeten, nu ik enkele dagen na mijn bezoek aan het heiligdom van Pompei en de stad Napels terugkeer naar Campania. U weet dat paus Franciscus reeds graag hierheen had willen komen, naar wat helaas de naam Terra dei Fuochi heeft gekregen, maar dat het voor hem niet mogelijk was. Vandaag willen we zijn wens vervullen en erkennen wat een groot geschenk de encycliek Laudato Si is geweest voor de missie van de kerk in dit gebied. De roep van de schepping en van de armen onder u is hier immers op dramatische wijze voelbaar geweest, ten gevolge van een dodelijke mix van duistere belangen en onverschilligheid ten opzichte van het algemeen welzijn die het natuurlijke en sociale milieu heeft vergiftigd. Een schreeuw die om bekering vraagt. In deze kathedraal beleven we een eerste moment, het kerkelijke, en zou ik willen zeggen, meer familiale moment van mijn bezoek. En daarna zullen we op het plein in zekere zin de gehele samenleving ontmoeten. Maar ik ben in de eerste plaats gekomen om de tranen op te vangen van diegenen die dierbaren hebben verloren. Gedood door de milieuvervuiling, veroorzaakt door gewetenloze mensen en organisaties die te lang ongestraft hun gang hebben kunnen gaan. Ik ben hier echter ook om diegenen te bedanken die het kwaad met het goede hebben beantwoord. In het bijzonder een kerk die het heeft aangedurfd om aan de kaak te stellen en profetisch te zijn, om het volk in hoop te verzamelen. Omdat ik wist dat ik u aan de vooravond van Pinksteren zou bezoeken, heb ik in de Heilige Schrift gezocht naar een passage die uw weg zou kunnen interpreteren en inspireren. En ik vond die in een grandioos visioen van de profeet Ezechiël, die door de Heer werd meegenomen om een ervaring te beleven die voor het volk in ballingschap een krachtige boodschap van verrijzenis moest worden. En Ezechiël vertelt: de hand van de Heer kwam op mij neer en de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een vlakte die vol botten was. Hij liet mij er rondom langs lopen. Ik zag dat er een zeer grote hoeveelheid in de uitgestrekte vallei lag en dat ze allemaal verdroogd waren. Dierbaar. God had de man en de vrouw in een tuin geplaatst, opdat zij die zouden bewerken en bewaren. Alles was leven, schoonheid, vruchtbaarheid. Ook dit land werd vroeger Campania Felix genoemd, omdat het door zijn vruchtbaarheid, zijn producten en zijn cultuur wist te betoveren als een lofzang op het leven. En toch, daar is de dood van de aarde en van de mensen. We kunnen ons inleven in de verbijstering van de profeet bij het zien van die uitgestrekte vlakte van verdroogde beenderen. We lijden onder de verwoesting die een prachtig ecosysteem, plaatsen, verhalen en herinneringen heeft aangetast. Geconfronteerd met deze realiteit zijn er twee houdingen mogelijk: onverschilligheid of verantwoordelijkheid. En jullie hebben gekozen voor verantwoordelijkheid en zijn met Gods hulp een weg van inzet en zoektocht naar gerechtigheid ingeslagen. De Heer stelt vervolgens een vraag aan Ezechiël. Hij zei tegen mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer God, u weet het. Dierbaren, zie, God heeft nieuwe vragen voor ons, die onze horizon verbreden. Hij weet dat wij een hart hebben dat op zoek is naar het leven en naar de eeuwigheid verlangt, maar dat deze te gemakkelijk uitstelt tot een onbepaalde en verre tijd, tot een andere wereld die er nog niet is. Ezechiël daarentegen moet zijn volk dienen, het volk dat er is, in de situatie waarin het zich bevindt. Op dezelfde wijze hebben onze kerken de missie om hier en nu het woord van God te laten weerklinken. Dit woord vraagt ons of we in zijn eigen mogelijkheden geloven. Het is woord van leven. Als wij vandaag bijeenkomen, is dat om op dit woord te antwoorden. En we antwoorden als volgt: Heer, de dood lijkt overal te zijn. Het onrecht lijkt te hebben gezegevierd. Criminaliteit, corruptie en onverschilligheid doden nog steeds. Het goede lijkt te verdorren. Maar als u ons vraagt: zullen deze beenderen weer tot leven komen? Dan geloven wij en zeggen wij: Heer God, u weet het. U weet dat wij weer kunnen opstaan, omdat u onszelf bij de hand neemt. U weet dat onze woestijn kan bloeien. U weet hoe uw rouw in vreugde kan veranderen. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij verder met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra voor de kerk aldaar. Maar eerst gaan wij samen met hem het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor de mensen in Acerra, voor alle intenties van paus Leo. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het tweede deel van deze toespraak.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pacem.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn in het laatste deel met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra. Zusters en broeders, dit alles is heel concreet. Het is een belofte die nu reeds werkelijkheid wordt. Paus Franciscus heeft in de encycliek Laudato Si, hoewel hij een paradigma van de dood aan de kaak stelt, duidelijk de stille doorbraak van nieuw leven aangekondigd. Nadat hij voorbeelden heeft opgesomd waarin mensen al samen een nieuwe start maken en sociale en ecologische rechtvaardigheid een nieuwe vorm geven, schrijft hij: de authentieke menselijkheid die uitnodigt tot een nieuwe synthese lijkt bijna onmerkbaar te wonen te midden van de technologische beschaving. Zal het ondanks alles een blijvende belofte zijn die opbloeit als een hardnekkig verzet van wat authentiek is? Dierbaren, wees getuigen van dit hardnekkige verzet dat tot wedergeboorte leidt, daar waar het evangelie het leven verlicht en transformeert. Dit heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons geleerd, in het bijzonder met de Constitutie Gaudium et Spes. De Heer stelt ons nieuwe vragen over hoe wij in onze wijken leven, over de bereidheid om samen te werken tussen mensen en instellingen, over onze passie voor onderwijs, over eerlijkheid in het werk, over de rechtvaardige verdeling van macht en rijkdom, over respect voor mensen en voor alle schepselen. Kunnen deze streken weer tot leven komen? Wees zelf het antwoord. Een verenigde gemeenschap, in geloof en in inzet. En dan zal het leven zich vermenigvuldigen. En dit is het bevel van de Heer aan zijn profeet. Profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen: dorre beenderen, luister naar het woord van de Heer. Zo zegt de Heer God tegen deze beenderen: zie, ik zal de geest in jullie laten komen en jullie zullen weer tot leven komen. Ezechiël gehoorzaamt en merkt op: ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Terwijl ik profeteerde, hoorde ik een geluid en zag ik beweging tussen de beenderen die zich tot elkaar toe bewogen, elk naar zijn tegenhanger. Ik keek en zie, er verschenen pezen bovenop, er groeide vlees en de huid bedekte ze, maar er was geen geest in hen. We begrijpen dus dat het wonder niet in één keer plaatsvindt. De profeet is zeker verbaasd over wat hij ziet en hoort, maar dat is nog niet genoeg. Er ontbreekt nog iets. Dat geldt ook voor ons. We moeten nog steeds vertrouwen, nog steeds luisteren, nog steeds geloven. De keuzes die jullie hebben gemaakt, de kerkelijke weg die jullie hebben afgelegd, de kleine en grote nieuwe beginpunten waarmee jullie de pijn hebben aangepakt, zijn nog niet alles. Als je stilstaat, dan ga je achteruit. De Heer spreekt inderdaad opnieuw tot Ezechiël. Profeteer tot de geest. Profeteer, mens en kind. En verkondig aan de geest. Zo zegt de Heer God: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas deze doden aan, opdat zij weer tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij had opgedragen, en de geest kwam in hen. En zij kwamen tot leven en stonden op. Het was een groot, ontelbaar leger. Broeders en zusters, mogen de Heilige Geest u laten zien hoe een leger van vrede opstaat en de wonden van dit land en zijn gemeenschappen geneest. Geen vuur meer dat vernietigt, maar vuur dat nieuw leven inblaast en verwarmt. Het vuur van de geest dat de harten en geesten van duizenden en duizenden mannen en vrouwen, kinderen en ouderen doet ontvlammen. En zorg, troost, aandacht en ware liefde inspireert. In het bijzonder jullie, gezinnen die door de dood zijn getroffen, breng nieuw leven voort door aan zonen en dochters, kleinkinderen en buren dat gevoel van verantwoordelijkheid door te geven dat tot nu toe te vaak ontbrak. Laat wrok sterven. Beoefen als eersten de gerechtigheid die jullie vragen. Getuig van het leven. Leid op tot zorgzaamheid. En jullie, gewijde ambtsdragers, religieuzen, wees levende leden van dit volk. Toon dagelijks het gezag van de dienstbaarheid, die zich vernedert en nadert, die de eerste stap zet en vergeeft. Er moet namelijk een einde komen aan een cultuur van privileges, van hooghartigheid, van onverantwoordelijkheid, die deze streek, net als vele andere regio's in Italië en de wereld, zoveel kwaad heeft berokkend. Mogen de geest uit de vier windstreken waaien en nieuwe vormen van verkondiging, samenwerking, ecologische en sociale vernieuwing inspireren. Er bestaat inderdaad een spiritualiteit van de plaatsen, maar die heeft alles te danken aan de spiritualiteit van de mensen. De verandering van de wereld begint immers altijd in het hart. Ezechiël zelf kondigde, voorafgaand aan deze profetie van dood en verrijzenis, de vernieuwing aan waartoe alleen God in staat is. Zo zegt de Heer God: Ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in u leggen en ervoor zorgen dat u naar mijn wetten leeft en mijn voorschriften naleeft en in praktijk brengt. Jullie zullen wonen in het land dat ik aan jullie voorvaderen heb gegeven. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Mogen de verrezen Jezus ons schenken, dat we zo samen mogen leven, in staat om het woord van God te ontvangen en in praktijk te brengen, pelgrims hier op aarde en burgers in zijn eeuwigheid. Nadat de paus de kathedraal van Santa Maria Assunta had verlaten, ging hij in de pausmobiel naar het Piazza Calipari, waar hij om 11:20 de burgemeester en de gelovigen van de gemeenten van de Terra dei Fuochi ontmoette. Na de welkomstwoorden van de burgemeester hield de paus een toespraak en daar gaan we een volgende keer zeker nog naar luisteren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, alsook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader Monsignor Cesare di Pietro benoemd tot bisschop van het bisdom van Locri Gerace in Italië. Hij benoemde kardinaal Oswald Gracious, de aartsbisschop emeritus van Bombay, tot zijn bijzondere gezant voor de 12e algemene vergadering van de Federatie van Bisschoppenconferenties van Azië. Die zal plaatsvinden in Jakarta en dit van 20 tot 26 juli dit jaar. De paus benoemde ook nog eerwaarde heer Fabricio do Prado Nunes tot hulpbisschop van het militair ordinariaat voor Brazilië. En tot slot nog eerwaarde heer Patricio Lorosa Martos tot bisschop van Danlí in Honduras. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Een volgende keer gaan we dus nog verder met het tweede deel van het pastoraal bezoek aan Acerra en die bevolking die daar zo erg getroffen is door die milieuvervuiling. En zullen we ook nog de homilie beluisteren, uiteraard, die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van Pinksteren. Dat heeft u van ons nog te goed voor een volgende keer. Van harte dank. Graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. We bidden vandaag zeer speciaal voor de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout, voor de 2 kinderen en de 2 volwassenen die overleden zijn, en voor de 5 kinderen in kritieke toestand. Laten we samen bidden voor hen, voor hun familie, voor de nabestaanden van de overledenen en voor allen die van dichtbij hier geraakt zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de 3e dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus,

Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

En we lezen nog, beste luisteraars, uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O waarheid, o doornig leven, om overwinnend door jou heen te gaan, is het noodzakelijk om op u te leunen, o Christus, om altijd dicht bij u te zijn. Ik zou niet weten hoe ik zonder u zou kunnen lijden, o Christus. Uit mijzelf zou ik niet in staat zijn om tegenslagen te trotseren. Alleen zou ik niet de moed hebben om uit uw beker te drinken. Maar u, Heer, bent altijd met mij. En u leidt mij over geheimvolle wegen. Mijn hart zal niet rusten van zijn inspanningen en strijd, totdat u zelf mij van het slagveld roept. Ik zal voor u staan, niet om een beloning te ontvangen, maar om voor eeuwig in vrede in u te verzinken. Beste luisteraars, wij hebben samen de Rozenkrans van Barmhartigheid gebeden. Zeer speciaal voor de zielenrust van de twee kinderen en de twee volwassenen die deze ochtend in een ongeval in Buggenhout zijn overleden. En ook zeer speciaal voor de zwaargewonden. Voor de ouders die hun kind zijn verloren vandaag. Voor alle anderen die iemand hebben verloren vandaag. Voor steun, kracht en moed hebben we gebeden. Voor de gewonde kinderen en hun familie. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En we horen het lied, beste luisteraars. In Paradisum, daar zingt men: mogen de engelen je naar het paradijs leiden. Mogen de martelaren je bij je aankomst verwelkomen. En je naar de heilige stad Jeruzalem leiden. Mogen de engelenkoren je verwelkomen. En mogen je, samen met Lazarus, die eens arm was, eeuwige rust vinden.

0: langen Stunden. Freund, bist du mir.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariatonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariatonmaand.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Wij gedenken vandaag de heilige Philippus Neri, priester. De hymne kan u vinden op pagina 1633. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1635. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1140. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Omdat gij ons een herder geeft, die ons de weg gewezen heeft, naar u en naar het paradijs, zij u, o Christus, lof en prijs. Omdat gij in ons midden stelt, een spreker die van u vertelt, zij aan uw majesteit en macht voor eeuwig lof en eer gebracht. Omdat een mens uw woorden spreekt, voor ons het brood des levens breekt, omdat in hem gij bij ons zijt, zij u de lof in eeuwigheid. Voor deze priester danken wij, hij is ons met uw trouw nabij, een herder in de wildernis, die leidt omdat hij dienaar is. Houd al uw kinderen bij elkaar, bij al wat goed is, wijs en waar, door hen die dienen in uw kerk, uw eigen woord, uw eigen werk. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden, dachten aan Sion terug. En aan de wilgen om ons heen hingen wij onze harpen. Daar wensten zij die ons hadden ontvoerd onze gezangen te horen. Vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zingt ons van Sion een lied. Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen? Hier in dit vreemde land, als ik u Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen, mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk, als ik niet meer in Jeruzalem zie, de oorsprong van al mijn vreugde, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart. Omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd, te midden van de engelen zing ik voor u. En werp mij neer, gebogen naar uw tempel. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden. Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft ge me weer nieuwe kracht. U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd, de daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer. De Heer is de verhevene die let op de geringe. Maar op de trotse neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudste evenals zij, en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God waarvan gij de herder zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen, hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt de goede en getrouwe knecht die door de Heer is aangesteld over zijn huis. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester, om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten we hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Ge hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Ge hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Ge hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gijzelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, gij hebt Philippus Neri opgenomen in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ook ons ervaren hoe uw liefde is uitgestort in onze harten, door de Geest die in ons woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het overlopen van de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. In de vorige uitzending hebben we alle projecten op het Afrikaans continent overlopen, namelijk de projecten voor Radio Maria in Tanzania, Radio Maria Oeganda, Radio Maria Cameroen, Radio Maria Democratische Republiek Congo, Radio Maria in Mozambique, Radio Maria Republiek Congo, Radio Maria Rwanda en Radio Maria Zuid-Soedan. En natuurlijk ook enkele andere projecten op het Afrikaans continent die eigenlijk zijn voor alle Radio Maria's daar.

En we bevinden ons ondertussen, beste luisteraars, op het Amerikaans continent. Radio Maria Brazilië. Een stem van geloof in het hart van Ceará. In Brazilië, beste luisteraars, zijn er 216 miljoen inwoners, waarvan 84% katholieken. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie wel? Met de nieuwe FM-frequentie van Radio Maria telt de grootstedelijke regio van Fortaleza ongeveer 4 miljoen inwoners. Ondergedompeld in een complexe stedelijke context, maar diepgaand getekend door geloof. De gegevens van de laatste Braziliaanse demografische volkstelling, die dateert van 2022, bevestigen deze identiteit. Ceará is een van de meest overwegend katholieke deelstaten van het land, met meer dan 70% van de bevolking die zich als katholiek beschouwt. Terwijl in de hoofdstad, Fortaleza, dit percentage ongeveer 60% bedraagt, significant hoger dan het nationale gemiddelde. En wat is het project voor Radio Maria Brazilië? De oprichting van Radio Maria in het aartsbisdom Fortaleza is de vrucht van een diep begrip van de menselijke en religieuze realiteit van Ceará. Vanaf het begin kon het project van de nieuwe FM-frequentie voor Fortaleza rekenen op de steun van Dom Gregorio Paxão, metropoliet-aartsbisschop van het aartsbisdom Fortaleza. Dom Gregorio kende en volgde al het charisma van Radio Maria door zijn samenwerking met Radio Maria Portugal, waar hij deelneemt aan de programmering met een speciale uitzending om de twee maanden, zijn pastorale bijdrage regelmatig en grootmoedig aanbiedend. Zelfs voor zijn overplaatsing naar Fortaleza, beste luisteraars, toen hij nog bisschop was in Petrópolis in Rio de Janeiro, heeft hij altijd zijn steun uitgesproken en zijn wens om Radio Maria aanwezig te zien in zijn lokale kerk. Toen hij tot aartsbisschop van Fortaleza werd benoemd, verwelkomde hij het project met enthousiasme, pastorale steun aanbiedend en in volledige gemeenschap met de missie van Radio Maria. En beste luisteraars, voor de oprichting van deze FM-frequentie, alle werken eromheen, deze nieuwe frequentie in Fortaleza, heeft Radio Maria 380.000 euro nodig. En dan gaan we over naar Mexico, beste luisteraars. De aanwezigheid versterken in het hart van Jalisco. In Mexico zijn er 135 miljoen inwoners, waarvan 91% katholiek. Radio Maria bereikt er ongeveer 18,4 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie wel? In de afgelopen twee decennia heeft Radio Maria Mexico haar aanwezigheid in het land versterkt en uitgebreid, haar signaal naar 10 steden gebracht en haar missie van nabijheid en dienst aan de luisteraars geconsolideerd. Niettemin was een van haar grootste ambities om te beschikken over een eigen frequentie in de gemeente, waar haar nationale hoofdzetel gevestigd is. Guadalajara, onderscheiden door haar culturele rijkdom en diversiteit, verwelkomt mensen uit verschillende delen van het land die van deze stad hun thuis hebben gemaakt. Momenteel wonen er meer dan 5 miljoen mensen, waardoor de stad de derde meest bevolkte stad van het land is. De regio is bovendien een historisch en spiritueel referentiepunt voor de natie. En wat is dan het project van Radio Maria, beste luisteraars, in Mexico? Wel, de aanwezigheid van Radio Maria in deze grote agglomeratie
bevorderen en consolideren is een strategische stap voor de versterking van haar missie en bereik. Daarvoor is de verwerving van een eigen frequentie fundamenteel, die de permanentie van het station garandeert zonder de noodzaak om een hoge maandelijkse huurprijs te betalen. Dit signaal integreren in het nationale netwerk van Radio Maria zou het mogelijk maken de economische middelen te optimaliseren, de vaste kosten te verlagen en deze fondsen te bestemmen voor de verbetering en actualisering van de uitrusting, zodat men aan de technologische top blijft. De verwerving van deze frequentie zal niet alleen de operationele stabiliteit verzekeren als de voornaamste frequentie in Mexico, maar ook de band versterken met het publiek dat het station al volgt, de luisteraars, de aanwezigheid en het bereik in de regio ook nog consolideren. En voor deze nieuwe frequentie in Guadalajara, beste luisteraars, heeft Radio Maria 120.000 euro nodig. En dan moeten we het hebben, beste luisteraars, over de speciale steun die nodig is voor twee Radio Maria's. Ten eerste voor Radio Maria in Nicaragua. Wat is de huidige situatie? Na 23 jaar ononderbroken uitzending werd Radio Maria Nicaragua gedwongen haar activiteiten stop te zetten vanwege wettelijke bepalingen in het land die de onteigening van eigendommen en uitrusting van het station omvatten. Deze situatie liet vele luisteraars zonder toegang tot de inhoud en de geestelijke begeleiding die Radio Maria in Nicaragua in heel de regio bood. Tegelijkertijd maakte de context van beperkingen en spanningen het voor vele mensen moeilijk om regelmatig hun kerken te bezoeken, zoals ze vroeger deden, wat bij een deel van de bevolking een gevoel van onzekerheid en ontheemding teweegbracht. Wat is dan het project voor deze zeer moeilijke situatie van Radio Maria in Nicaragua? Sinds het gedwongen stoppen van de uitzending bij Radio Maria Nicaragua heeft de wereldfamilie van Radio Maria zich de uitdaging gesteld het signaal van Radio Maria te herstellen. Tenminste via digitale platforms, gezien de huidige onmogelijkheid om een open frequentie op het nationaal spectrum te recupereren. Het doel is eigenlijk om de uitzendingen te hervatten via een webradio, een internetradio, die de missie en de begeleiding van de luisteraars levend houdt. Maar hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk nieuwe apparatuur aan te schaffen om het signaal te genereren en te produceren, zodat een continu programmering in digitaal formaat gegarandeerd wordt. En het is zo belangrijk, beste luisteraars, voor deze Radio Maria in Nicaragua dat we hen ondersteunen samen met alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Een tweede Radio Maria die speciale steun nodig heeft, beste luisteraars, is Radio Maria in Venezuela. Wat is daar de huidige situatie? U moet weten, beste luisteraars, Radio Maria heeft al 21 jaar een aanwezigheid in Venezuela. Een radiostation gewijd aan evangelisering in dienst van de katholieke kerk en met religieuze programma's en ook programma's voor menselijke bevordering die nodig zijn om het evangelie in ons leven te verwerkelijken. Door de migratie van jongeren die een economische oplossing voor hun gezinnen zoeken, is er bij ouderen een eenzaamheidsverschijnsel ontstaan. Waardoor en waarvoor Radio Maria hun enige gezelschap is. Vele getuigenissen bevestigen dit. En dit alles komt bovenop de situatie die het land al vele jaren doormaakt. En wat is het project
voor Radio Maria in Venezuela. In Venezuela hebben we een zeer complexe economische situatie gehad, die zich in de tijd heeft verlengd. Reden waarom de bijdrage van weldoeners het tempo van de inflatie en de stijging van de basisgoederen niet hebben gevolgd. We ontvangen economische steun van de wereldfamilie van Radio Maria in de moeilijkste momenten sinds onze oprichting. En vandaag hebben we deze bijdrage nodig om deze bijdrage te blijven ontvangen. Want dankzij deze steun konden we de basisuitgaven dekken om te blijven bestaan en deze missie van evangelisering en begeleiding voort te zetten. En voor deze twee speciale steunen voor Radio Maria Nicaragua in Venezuela, voor de financiering van de operationele beheerskosten, vraagt de Wereldfamilie 100.000 euro. En zoals u weet, beste luisteraars, zendt Radio Maria op vele continenten uit, ook via satellieten. En de uitzendingen via satellieten vragen ook een onderhoudskost. En daarvoor vraagt de Wereldfamilie 300.000 euro. En dat wil zeggen, beste luisteraars, dat we nu alle projecten op het Amerikaans continent hebben overlopen. En wat zijn de investeringen die de Wereldfamilie dankzij haar weldoeners zal kunnen doen in Amerika? Wel, in totaal staan deze investeringen op 900.000 euro. In Brazilië een nieuwe frequentie in Fortaleza voor 380.000 euro. In Mexico een nieuwe frequentie in Guadalajara voor 120.000 euro. En dan een speciale steun voor Radio Maria Nicaragua en Radio Maria in Venezuela, 100.000 euro. En dan nog een steun, satellietsteun, voor 300.000 euro. En aarzel niet, beste luisteraars van Radio Maria, indien u graag een van deze projecten ondersteunt tijdens deze maand mei, tijdens deze Mariathon, aarzel zeker niet om uw steun bekend te maken. U vindt sowieso meer informatie op onze website radiomaria.be. U kan ook gewoon uw gift overbrengen op het rekeningnummer van Radio Maria, BE 49-7333-7333-7771. Ik herhaal, BE 49-7333-7771. Dat is het rekeningnummer van Radio Maria. Als u graag een project van de Wereldfamilie specifiek wil steunen, aarzel niet om bij uw overschrijving te noteren Mariathon en dan het land dat u specifiek wenst te ondersteunen. We gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. We overlopen zo dadelijk ook nog de projecten van Radio Maria in Azië, Oceanië en ook in het Midden-Oosten.

En zo, beste luisteraars, welkom terug. We overlopen verder de projecten van Radio Maria in de wereld. Speciaal voor deze Mariathonmaand, de meimaand 2026. En we zijn aangekomen, beste luisteraars, in Australië. Radio Maria Australië. De weg van Radio Maria aan de uithoeken van de wereld. In Australië, beste luisteraars, wonen er 25,6 miljoen mensen. 27% daarvan zijn katholiek. Radio Maria Australië bestaat reeds. Hun bereik op dit moment is 10,4 miljoen inwoners. Wat is de huidige situatie? Het project van Radio Maria in Australië is eigenlijk in 2021 geboren, met het begin van de uitzendingen in de Engelse taal, en dit vanuit Melbourne. Geboren als antwoord op een roeping van de lokale kerk, gebruikt het de DAB+-technologie om uit te zenden in de steden Melbourne en Sydney. Maar door de pandemie en de daaropvolgende organisatorische en economische moeilijkheden wordt het huidige programmaschema ook aangevuld met Engelstalige programma's van Radio Maria Engeland. De nationale zetel is in Melbourne. Maar ondertussen heeft de Italiaanse gemeenschap in Australië, met name in de stad Sydney, ook de wens geuit om een lokale radio te hebben voor Italianen die in het land wonen. En zo werd een Italiaanse Radio Maria Australië geboren, die enkele uren live vanuit Radio Maria Italië rechtstreeks uitzendt. Terwijl de overige 24 uur worden gevuld met 6 uur lokale live-programma's en andere geselecteerde uitzendingen uit het rooster van Radio Maria Italië. Ingehuldig in Sydney, dat was op 8 december 2025, heeft de Italiaanse zender al een betekenisvolle populariteit gevonden. Vele Italiaanse luisteraars volgen haar dagelijks met enthousiasme. Niet alleen in Sydney, maar ook in Melbourne, via DAB+, en dankzij de applicatie natuurlijk door heel Australië. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Australië? De geboorte en ontwikkeling van Radio Maria Australië, zowel als antwoord op de roeping van de lokale kerk als om tegemoet te komen aan de behoeften van de Italiaanse gemeenschap, heeft een aanzienlijk financiële inzet meegebracht, die de radio vandaag voor belangrijke uitdagingen plaatst om haar activiteiten te ondersteunen. Men zou kunnen denken dat een economisch sterk land als Australië geen financiële steun nodig heeft. Echter, precies de hoge kosten van gewoon beheer en de recente oprichting van de radio creëren eigenlijk een situatie van ernstige moeilijkheid om de uitzend- en onderhoudskosten van de frequenties te dekken. Kosten die jaar na jaar ook stijgen door de inflatie. Bij deze behoefte komt natuurlijk ook het verlangen om andere Australische steden te bereiken. Een project dat momenteel op de lange baan wordt geschoven in afwachting van de nodige voorwaarden om te kunnen worden gerealiseerd. Het doel is eigenlijk de twee lokale realiteiten te ondersteunen om hun werking te garanderen in een grondgebied rijk aan missionairen en nieuwe evangeliseringsmogelijkheden. En de Wereldfamilie, beste luisteraars, vraagt voor de steun aan de operationele beheerskosten in Melbourne en Sydney €250.000. En we gaan over naar het Midden-Oosten, beste luisteraars. Levende woorden in de landen van de profeten. Wat is de huidige situatie? Het gaat hier trouwens, beste luisteraars, over de verschillende Radio Maria's in het Midden-Oosten. Sommige hebben frequenties, andere wel
gebruiken mobiele studio's om live uit te zenden op Radio Mariam, de Arabische Radio Maria, waarvan de studio's in Rome zijn. We gaan het hebben over Radio Maria in Irak. In Irak, beste luisteraars, zijn er ongeveer 42 miljoen inwoners. 0,6% zijn katholiek. Radio Maria bereikt er dagelijks 500.000 luisteraars. We gaan het ook hebben over Radio Mariam in Libanon. Ook een zeer moeilijke situatie. In Libanon wonen er 5,9 miljoen mensen, waarvan 44,85% katholieken. Radio Maria heeft daar een goed bereik. Men bereikt er 4,6 miljoen mensen. Ook gaan we het hebben over de aanwezigheid van Radio Maria in Syrië. Daar wonen er ongeveer 18,9 miljoen mensen. 1% is daarvan katholiek. Ook gaan we het hebben over Jordanië. Daar wonen er 11,7 miljoen mensen. Katholieken zijn beschouwd ongeveer 1% van die bevolking. En ook gaan we stilstaan bij Egypte, beste luisteraars, bij de aanwezigheid van Radio Maria in Egypte. Daar wonen er 107 miljoen mensen. Men vermoedt ongeveer 0,3% daarvan zijn katholiek. Wat is dus de situatie, de huidige situatie van Radio Maria in het Midden-Oosten? Dit jaar, beste luisteraars, vieren we met dankbaarheid, onder de zegen van God en de kerk, de weg van de Radio Maria-familie in het Midden-Oosten. Een project dat trouwens blijft groeien. Van de eerste 11 jaar van Radio Mariam, met de zetel in Rome, de eerste in de Arabische taal, tot de 8 jaar van Radio Mariam Irak. Tot de meest recente etappes van Radio Mariam Nazareth, ondertussen 5 jaar oud, en Radio Maria Libanon, 3 jaar oud. En deze radiostations, beste luisteraars, verspreiden de boodschap van de Maagd Maria in het Arabisch via een capillair netwerk dat FM-frequenties, satelliet en internet benut. En dankzij deze synergie bereikt Radio Maria vandaag de hele Arabische wereld, inclusief de Golf en Noord-Afrika, en begeleidt de diaspora in Europa, Amerika en Australië, met buitengewone vruchten in termen van luisterpubliek en deelname. Beste luisteraars, wat is dan eigenlijk het project voor het Midden-Oosten? U weet het, deze regio van de wereld blijft helaas geteisterd door diepgaande economische, sociale en politieke instabiliteit. In vele landen geven de conflicten geen teken van afname en is geweld een dramatische dagelijkse constante geworden. In dit scenario wordt onze aandacht nog waakzamer. Het doel is de lokale stations te ondersteunen, zodat ze standvastig blijven in het geloof, weerstand bieden tegen het gewicht van vervolgingen en materiële ontberingen. De wens van de wereldfamilie van Radio Maria, onze wens, is dat de christelijke aanwezigheid een levende realiteit blijft in deze heilige landen, gezegend door de aartsvaders tot aan de komst van Christus en de geboorte van de eerste gemeenschappen. En voor de steun, beste luisteraars, aan de operationele beheerskosten voor Radio Mariam in Syrië, Egypte, Jordanië en Libanon heeft de wereldfamilie 300.000 euro nodig. En zo hebben we dan ook meteen, beste luisteraars, alle investeringen van de wereldfamilie voor 2026 en een deel van 2027 overlopen voor het continent Azië en Oceanië, maar ook voor het Midden-Oosten. In totaal komt deze investering op 550.000 euro. Australië, steun aan de operationele beheerkosten in Melbourne en Sydney,
Daar hebben ze 250.000 euro voor nodig. En dan voor het gans het Midden-Oosten, voor Syrië, Egypte, Jordanië en Libanon, 300.000 euro nodig. In een volgende speciale uitzending, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we het ook hebben over de noden van Radio Maria op het Europees continent. Ja, beste luisteraars, allemaal radio's die reeds bestaan, maar die onze steun nodig hebben. We denken ook aan speciale steun die nodig is voor Oost-Europa, voor Radio Maria's in Oost-Europa, maar ook West-Europa heeft onze steun nodig. En natuurlijk hebben we ook enkele speciale projecten. Daar gaan we het in een volgende uitzending zeker nog over hebben, beste luisteraars. Vergeet zeker niet. Kijk op onze website radiomaria.be. Daar kan u meer informatie vinden over onze Mariathon. Een hele maand lang hebben we reeds uw steun gevraagd voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria. In verschillende uitzendingen die u allemaal kan herbeluisteren op onze website hebben we deze samen overlopen. En we gaan nog op vrijdag 29 mei, een laatste Mariathondag houden. Maar u kan ondertussen uw steun doorgeven, beste luisteraars, voor de noden van Radio Maria in de wereld. We hebben die van Europa dus nog niet overlopen, dat is voor een komende uitzending. Maar in totaal, beste luisteraars, wil Radio Maria, de wereldfamilie, in gans de wereld 5.125.000 euro investeren. Het klinkt heel veel. Het klinkt misschien voor sommigen als iets onmogelijk. Maar dat is het niet, beste luisteraars. Want het is samen met alle luisteraars van Radio Maria wereldwijd dat wij deze Mariathon houden. En elk jaar zorgt de voorzienigheid ervoor, de heilige Jozef ervoor, dat er harten worden geraakt en dat er mensen dit groot project van Radio Maria wereldwijd ondersteunen. U kan uw steun doorgeven op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. U mocht er gerust gewoon Mariathon bij schrijven en eventueel een project dat voor u misschien meer betekenis heeft, dat voor u misschien nog belangrijker is dan een andere, mocht u erbij zetten. De steun gaat integraal naar de wereldfamilie van Radio Maria en de projecten die we samen hebben overlopen. Ik herhaal nog even BE 49 7333 7771.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om samen het Angelus te bidden. We doen dat naar gewoonte altijd met een andere Radio Maria. Vandaag bidden we het Angelus samen met Radio Maria in Chili.

0: zijn er 57 miljoen inwoners, waarvan 46,3% christenen. De studio's van Radio Maria bevinden zich in Londen. En Radio Maria daar viert haar verjaardag op 13 februari. Laten we de komende week zeer speciaal bidden voor de luisteraars, de weldoeners, het team van Radio Maria Engeland. Volgende week zijn we er terug, beste luisteraars. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Het is ondertussen 6:30, tijd om samen de rozenkrans te bidden. Hiervoor zijn wij verbonden met een gezin uit Schilde. En wij bidden en mediteren vanavond de droevige mysteries.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaag zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de vrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. De vijf droevige mysteries. Wij bieden deze rozenkrans speciaal voor de intenties van de paus. En voor alle mensen die op sterven liggen. Wij bieden ook voor onze bisschoppen en onze priesters in ons land. Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Voed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam,
4: Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
3: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel,
2: vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel,
3: breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde droevige mysterie. De kruisdraging van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
3: Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vijfde droevige mysterie. De kruisiging en dood van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, goed ons op het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze beschermer tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het boek Job. En we lezen hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren, en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister had hij moeten blijven, laat God er vanuit een hoge niet op letten, laat er geen licht over stralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen, wolken mogen hem omhullen, zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden, uitgesloten van de dagen van het jaar, niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven, uit de schoot komen en een laatste zucht? Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoeners stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk. De slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Ze zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.

Wanneer we het hebben over Job in het Oude Testament, dan heeft men het over een rechtvaardige. Een persoon waarvan God zelf zegt: hebt gij ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Job wordt als een rechtvaardige aanzien. Hij vreest God, hij doet geen kwaad, hij is, hetgeen we vandaag zouden zeggen, een heilige. En toch lezen we in het derde hoofdstuk eigenlijk iets negatiefs. Hoewel Job een heilige is, en eigenlijk heel rechtschapen, zoals het ook verwoord wordt wanneer hij zegt: het goede nemen we wel aan van God, waarom dan niet het kwade? Job is iemand die alles aanvaardt dat van God komt. Hij neemt het leven zoals het is. Maar dan zien we nu dus in het derde hoofdstuk iets negatiefs. Hij komt eigenlijk depressief over. Hij is levensmoe. Zoals hij het zegt: weg met de dag waarop ik werd geboren. Hij is het moe. Hij krijgt zware beproevingen. En hij is er niet echt kwaad om, maar hij is bedroefd. De vrienden van Job zitten namelijk rondom hem, zo stond er geschreven in het tweede hoofdstuk, 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was. Job is dus die rechtvaardige die niet alleen geluk kent. In een groot deel van zijn leven had hij geluk gekend. Maar nu is er ongeluk, is er ziekte. Het is zelfs de Satan zelf die hem beproeft door hem ziekte te geven. Hij maakt hem ziek. Wat is dus de reactie van Job tegenover al dat kwaad? Ja, hij is daardoor bedroefd. Hij is levensmoe, sommigen zouden zeggen, zoals we het reeds zeiden, depressief. En toch zondigt Job niet wanneer hij zelfs deze negatieve, moeilijke woorden tot uitspreken brengt. Job is namelijk iemand die toch blijft vertrouwen op God, ondanks zijn klagen. Op het einde hebben we gelezen: zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen, het water dat ik te drinken krijg. Ja, Job is aan het zuchten, hij is aan het klagen. En soms mag men dat, ook tegenover God, als men maar op het einde besluit dat God het wel beter zal weten. Dat God wel degelijk met ons bezig is. Zoals toen Job het zei, en we hebben deze zin reeds gelezen: waarom dan niet het kwade aanvaarden als we ook het goede van God aanvaarden? En het kwade is wel degelijk kwaad, maar komt van de Satan. En daarom zullen we even stilstaan bij hetgeen hij zegt in vers 8 van het derde hoofdstuk. Daar staat: vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. De Leviathan is een mythisch figuur en komt men ook tegen in geschriften buiten de Bijbel om. Het is eigenlijk een symbool van de duivel, een symbool van het kwade. Het is een zeemonster, symbool van de duivel, een symbool van het kwade.

Wanneer dus Jonas in de buik van de Leviathan komt, in de buik van de grote vis, dan is het daar donker, maar God zal hem daaruit redden. Zoals Leviathan die Jonas terug op het droge uitspuwt. Wel, Job, die weet dat als een rechtvaardige. En ook al heeft hij nu momenten van klagen en zuchten, hij blijft ergens zijn vertrouwen op God leggen. Ook al zou hij wensen dat hij dood was. Maar wat is de dood? Is de dood in dit geval iets negatiefs? Wel, Job omschrijft het. De dood is zoals gewoon liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden, naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Zo omschrijft Job eigenlijk de dood. De dood is een rust, de dood is een slapen, is iets ongestoord. En het geldt voor iedereen, voor rijken als ook voor armen. En natuurlijk, Job spreekt voor de komst van Christus in het Oude Testament, voor de redding van de dood. En dus de dood was op dat moment een rusten en ergens misschien ook een stil verlangen naar eeuwig leven. Hetgeen dat gekomen is door Christus, onze verlosser. Naar die dood verlangen. Maar natuurlijk, Job zal blijven vertrouwen op God. Hij zal die dood ergens wel aanschouwen, maar er niet in meegaan. Omdat hij toch in het diepste van zijn hart blijft verlangen naar het ware leven. Want dat is die rechtvaardigheid die Job beleeft. Eigenlijk voor ons met deze lezing van het derde hoofdstuk van Job misschien een les. Het is niet altijd heel erg als we eens een beetje klagen tegenover God, als we maar weten dat God het beste wil voor de mens. En wat is dat beste? Dat is God zelf, dat wij kiezen voor God. En daarin ligt net die beproeving die Job krijgt. Door zijn beproeving zal hij nog bewuster kiezen voor God. Ook al is het moeilijk, ook al heeft hij veel te lijden, ook al is het zwaar. Hij zal uiteindelijk kiezen voor het leven, een leven met God. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan ook het kwade niet? En dus, zelfs met het klagen, vertrouwt Job op de goede uitkomst die alleen maar komt door God. En deze wereld is een wereld die toch vergaat. Dit aardse leven is een leven dat eindigt. Maar voor een gelovige zal ze uitmonden in eeuwige rust bij God. Een eeuwige rust dat wel een leven is. Een eeuwig leven. Lezen we daarom nogmaals deze mooie tekst, het derde hoofdstuk van het boek Job. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister, had hij moeten blijven. Laat God er vanuit een hoge niet op letten. Laat er geen licht over stralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem moeten vasthouden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerders van de zee, die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld, en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven, uit de schoot komen en een laatste zucht? Waarom hebben knieën mij ontvangen, waarom hebben borsten mij gezoogd? Want, o,
liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld, die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden. Naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoener stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk. De slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Zij begeren hem meer dan een schat. Ze zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen, om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, dan zeg ik, ja, goed, dat klopt.
2: We gaan de beste luisteraars misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh.
4: Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
5: Tille.
6: Mira.
7: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
6: Jean
8: Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Ik ben Kevin.
10: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
9: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom ook past.
2: Dus Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
9: Was dat niet dat voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
11: Catherine. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus de sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
12: Ja, dat is waar, maar...
11: Ja, hoe zit het? Ja.
12: Wie?
2: Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen.
10: Het is niet nodig, het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
11: Daans.
2: Ja. Exact, ja.
12: Dat was nog niet. Hoeveel priesters hebben we?
10: Ja, die zijn geboortehuis.
2: Ja. Weet je? Nee.
10: Naast het witgebouw. Ja. Je hebt dat witgebouw daarnaast.
2: Met oh, oké. Okay. Ja, tof.
10: Ja. Staat okay. Erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
10: Sint-Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
10: Sint-Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint-Martinus school. Instituut.
2: Oei.
10: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst en hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
13: Mijn naam is Jitske.
14: Ik ben Jade.
15: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
16: Mijn voornaam is Warre.
17: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
16: Ja.
17: Nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
16: Siebe.
18: Len.
19: Emiel.
5: Senne.
2: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zeggen jullie de namen jullie wel iets of niet?
6: Nee.
2: Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
6: Arne.
7: Etienne. De Emmer is Stefanus. Dat was ik.
2: Ja, inderdaad. Dat is de Franse versie van Stefanus.
7: Aangedaan.
2: Ik ben Marieke en dat is Anna.
7: Maria en Anna. Ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
2: Maria, absoluut. Maria.
3: Ja, klopt, inderdaad.
7: Anna ook, hoor.
2: Ja. Anna ook, ja, absoluut.
3: De moeder van Maria.
7: Ja.
3: Dat is het juiste antwoord.
7: Bijna de prijs binnen.
2: Enorm bedankt.
7: Okay. Ja. Is het meegevallen?
3: Ja, natuurlijk.
7: Vatbaar voor uitzending.
2: Zeker wel.
7: Voilà. Oké, dankjewel.
3: Maar dankjewel.
7: Graag gedaan. Dank.
2: Zo, beste luisteraars. Hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
3: Mm-hmm.
2: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
3: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
3: Mm-hmm.
2: We zijn niet heel veel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
3: Ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
2: En veel mensen op een middagpauze.
3: Mhm.
2: Het was altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt al veel mensen buiten.
3: Ja. Scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
2: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
3: Mm-hmm.
2: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is altijd leuk als we een mooie...
3: Ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
2: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
3: Ja.
2: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: Radio Maria.
1: Hun, wat ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
2: Nee.
0: Ja. En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
3: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké, okay. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook, of eigenlijk niet?
3: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep, maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
4: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders, maar zelf nog nooit naar geluisterd eigenlijk.
0: Oké, okay. En u?
5: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
5: Nee.
6: Eigenlijk niet, nee.
7: Nee.
8: Nee.
0: Oké. Okay.
8: Nee.
7: Nee.
9: Nee. Ik ook niet.
7: Nee.
9: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
9: Nog nooit van gehoord.
6: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Misschien 60.
11: 60? Ik denk ook 60.
12: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
12: Misschien 90 dan.
10: Pak 60.
11: Ik hou voor 60.
10: Ja. 60.
11: Ja.
1: Ik hou voor de 120.
0: U een gokje?
13: 90.
3: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
11: Goed,
12: ja. Ik gok 60.
11: Ja, ik ook 60.
6: Rond 60 landen.
7: 90 landen.
8: 90 ook.
9: 60. Ik ga dan voor 90.
6: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen. Met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna, had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
11: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan? Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld of van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor ja, een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zou denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
11: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
11: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren. Ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
11: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
11: Ik had wel verwacht dat we er langer tussen interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat was, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen wel gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
11: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om een vlugge notitie te maken.
11: Ja,
0: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
11: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament.
14: Onze eerste Bijbels

0: De vraag is, hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
1: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
1: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ik heb geen idee.
2: Sorry.
1: Oh,
2: dat
1: kan ik niet.
2: Oei.
3: Dingen.
2: Nee, ik durf het niet zeggen.
0: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
2: Nee, maar ik ga super dom klinken, ik durf echt niet.
1: Nee. Jij weet het meest over.
0: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
2: Geen eerste letter zeggen.
0: Wel, het zijn er twee, hè?
2: Ja.
0: Oké, de eerste van een van de zonen is een K.
2: Kane.
0: Ja,
2: en Abel dan.
1: Ja.
2: Oké, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
0: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
2: Oké.
0: Mega goed. Als je die van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
2: Ja. Mozes,
1: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
4: Sorry, geen idee.
5: Dat heb ik ook geen idee.
0: De een vermoordt de andere.
4: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
4: Sorry.
6: Abel en Kain?
1: Ik heb echt geen idee.
7: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes?
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
7: Nee, sorry.
8: Abel en Kain.
9: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
9: Ah. Ja,
0: de ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
9: Ik heb geen idee, sorry.
10: Oh my god.
0: Doe maar een gokje.
9: Maar niemand van ons is zo gelovig.
10: Wacht, ik kan gokken.
5: Doe maar een gokje. We kennen de naam op de Bijbel.
0: Twee.
9: Ja, Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
9: Oké.
0: De ene broer vermoord de andere. Misschien dat kan helpen.
9: Romulus en Remus.
0: We komen niet voor in het Oude Testament.
9: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
9: Nee.
0: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
9: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
9: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
4: Isaac? Nee, ja. ik moet passen.
1: Een tip,
4: als je mij zegt, zal ik weten. Hoor.
1: De ene vermoordt de andere.
4: Ah ja, Kain en Abel.
1: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving?
11: Wacht, hè. Ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna ook kennen dan?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf
11: de
0: een...
11: De koe, ja. Een gouden koe was het.
2: Maar ik zou het echt niet weten.
11: Nee.
2: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn. Wat ze doen is niet goed.
11: Oei. Dieren.
2: Ah ja, oei.
1: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken...
1: Een leeuw of zo?
0: Nee. Het is geen leeuw.
2: Nee. Is het een groot dier?
0: Het is een vrij groot dier, ja. Het is een vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
2: Een koe.
0: Zag je
2: een koe?
0: God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
2: ik wou
0: aanbidden.
2: Stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet niet zeggen wat ik denk eigenlijk.
3: Oh. Dat gouden kalf.
0: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en aanbaden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
4: Maar kom. Ja. De leeuw.
0: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
3: Een ezel?
4: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat. Of vis. We gaan voor de kat.
3: Over het 50, alles is
2: in. Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
0: Het is een beeld van een dier.
3: Geen lam, hè.
0: Geen lam.
3: Nee, geen lam, hè.
2: Ik dacht aan een ramp, man.
3: Allee, zoiets.
2: Zijn.
3: Allee, een dier.
2: Een kameel.
3: Een slang.
2: Ja, een slang.
0: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
2: Beeld van een dier.
0: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
3: Echt geen idee.
0: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
3: Een koe.
8: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
0: Het is een dier.
8: Nee.
0: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen. En
8: ah,
0: smelt.
8: Gewoon een kalf. Kan dat?
0: Zo, de Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
9: Een arend.
0: Wil je gok? Wil je ook een gokje wagen?
9: Een aap. Een olifant. Een tijger.
0: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
9: Een geit.
10: Jij hebt dat nog gedaan?
9: Ja.
10: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
9: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
0: We zoeken een dier.
9: Een dier.
10: Oh, de wolf.
9: De wolf.
0: Had gekund, het is geen wolf.
10: Shit. De leeuw.
9: Ik weet het niet.
10: Oh.
9: Een leeuw?
0: Nee. Oh. Nee. Ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
10: Een wei? Een paard. Een koe. Een schaap.
9: Een koe. Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
0: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
9: Schaap. Lam. Nee.
0: Het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
9: Ja, een klein koe.
4: Welk beeld? Christusbeeld?
11: Oh, nee, dat is Nieuwe Testament.
4: Dat is
2: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
4: Iets slecht?
2: Ja, het is een afgodsbeeld.
4: Nee, ik zou het niet weten.
11: Ze zijn op zoek naar een dier.
4: Slecht dier. Een wolf?
11: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
4: Oh, een hond.
11: Nee,
4: dat is niet slecht.
0: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht is.
4: Ja, wel. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedereen krijgt zijn eigen god een beetje. Nee, allee, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
11: Nee.
4: U wilt dat mijn mond trekken? Kom niet.
11: Het staat in de wei.
4: Wat?
11: Het staat in de wei.
4: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4 die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
11: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten.
12: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
11: Ja, ja, inderdaad.
12: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
11: Mm-hmm.
12: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
11: Ja, ja, inderdaad. Ja.
12: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
11: Ja, inderdaad.
12: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden.
11: Mm-hmm.
12: In de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
11: Ja, ja, is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja. Dus ik zou, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus, ja.
12: Ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen.
11: Ja.
12: Gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
11: Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
12: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
11: Ah ja, misschien.
12: Ik weet het niet.
11: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat. Vond ik wel het hele alledaagse dier een kat. Ja, niet slecht.
12: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
11: Ja, ja. Ja, inderdaad.
12: Dat is kat een goede gok.
11: Ja, ja, ja. En die mevrouw zei ook slang. Zo, dat is ook zo wel Mozes met de ziekte in de woestijn, zeker.
12: Ja, inderdaad.
11: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
12: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, ja, een beeld van een slang.
11: Ja. Ja? Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
12: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
11: Ja, precies, ja.
12: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Nee, maar ik heb even over nadenken over die vraag. Iemand af.
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
3: De grootste liefde voor hem sterven, zeker.
4: Wij hebben net niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groots, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
4: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
4: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
5: Vergeven.
0: Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
4: Sterven.
5: Vergeving.
6: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
5: Het was.
6: En jij vindt dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
5: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
1: Sterven voor de vrienden?
7: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een één specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
7: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
7: Ja?
0: Ja.
7: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
7: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
7: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Hè. Als ik het al gelezen heb. Hè.
8: Vriendschap?
9: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
8: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
9: Ze vraagt wat je...
8: Ja, iemand...
9: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
8: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand?
8: Iemand laten doden.
9: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
10: Ah. Betrouwbaarheid.
8: Zeg dat?
10: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
10: Loyaalheid. Ik weet het niet.
8: Loyaal. Yep.
10: Maar ik heb niet gedaan. Ja. 1 jaar. 2 jaar.
8: Heeft heel zijn leven nog godsdienst gedaan.
10: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
8: Loyaalheid.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
8: Een actie?
0: Dus, ja.
8: Ah, een actie.
10: Verdediging.
8: Actie.
11: Iets. Ja, jezelf. Opofferen voor hem.
10: Opofferen.
9: Ja, jezelf opofferen.
10: Grootste liefde.
9: Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
12: één keer je leven geven.
13: Dat is volgens wat?
14: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
13: Zijn leven geven voor iemand.
14: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
1: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
15: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
1: Nee, ik weet het ook niet.
16: Welk wat?
15: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
16: Ja, moet ik weten eigenlijk.
17: Dat hij doodging voor onze zondes.
15: Dat had gekund, maar dat is niet juist het antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken.
16: Oei, oei.
15: Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
16: Wat nee,
1: ik weet het niet.
16: Oei.
3: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
15: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
3: Ah, dus het is... ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of al zoiets.
4: Toch, ik weet niet wie die fietsjes zijn. Hè. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kan ook past.
16: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee.
15: Geen idee?
16: Kan het Latijn zijn? Nee.
15: Het stond... Het was in 3 talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee...
16: Een tipje, het eerste woord.
15: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
16: Jodenkoning.
15: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
16: De Zoon van God...
15: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
16: Ik weet het niet, sorry.
1: Ik ook niet.
7: Inri.
15: En weet u wat dat betekent?
7: Nee, dat ben ik ook vergeten.
15: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
7: Terug. Geen flauw idee.
4: Wat is een optie?
15: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
4: God, profeet.
15: 2 heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
4: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
12: Was dat niet Inri?
15: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
12: Nee.
15: Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
12: Ik weet het niet.
4: Opschrift.
15: Ja.
4: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
15: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
12: Koning dan zeker?
13: Inri, was dat?
15: Mm-hmm, ja.
13: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of...
15: Nee.
13: Ja, Inri?
15: Het is een titel voor Jezus.
13: Ah, de Zoon van God? Of,
15: de Joden waren er niet zo blij mee.
13: Wat?
15: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen. Dat dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm.
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm.
0: wisten, of wisten dat hij iets met koning te mm-hmm. maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Dus ik vind het wel chique zo, mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja. Ja, die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen. Mm-hmm. De Joden zijn er niet mee gediend. En dat ze dan
1: mm-hmm.
0: wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende vier vragen. We gaan de laatste vier vragen samen nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En twee vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Ja, Maria.
6: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
7: Ah, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
7: Maria?
6: Maria?
0: Zo? De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
8: Ah, het is een Maria.
9: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
9: Je weet het.
6: Maria.
8: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
8: Nee. Moeder Maria dan?
6: Maria.
3: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet
5: Ik heb best wel een verlofdag aan vast.
3: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
3: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee. Nee.
5: 50 dagen na Paas.
10: Pinkstermaandag.
4: Onze Lieve Heer in mijn hart.
3: Nee, het is nog daarna.
4: Het is Sinkse.
6: Pinksteren?
5: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
4: Pinkster?
5: Maar Witte Maan is
4: een Pinkster.
5: Pinkster.
4: Ja. Ja. Witte
5: ik kan, ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misrekenen.
7: Na Pasen.
3: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
7: Pinksteren.
9: Oh.
5: Nee, dat daarvoor.
9: Nee.
5: Hemelvaart.
8: Is dat niet zo lent, hoe noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
9: Ja, nee.
3: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
9: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
3: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
9: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
8: Ja, ik weet het ook niet.
11: Wapenstilstand?
3: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
5: een vakantiedag.
3: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
9: Ik wist het nog. Ik wist het echt. David of vrijdag.
5: Dat is het, denk ik.
9: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
11: Pinksteren.
3: Ja.
12: Wacht, hè. Van de Lieve Heer Hemelvaart.
10: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is toch 10 dagen later.
12: Is dat niet die vlammetjes die...
10: Ja.
12: De nederdaling van de
10: Heilige Geest. Geest. Ja, ja.
13: Goed, hè.
10: Ja, en kent u de naam?
12: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
3: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
10: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
3: Ben je zelf van Aalst of niet?
10: Nee. Okay.
3: Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
10: Is een musical?
3: Ja.
10: Ik dacht dat... Nee, het was een pater. Dat... Pater Daans, maar dat gaat niet...
5: Ik kan alleen maar priester
10: Daans.
5: Ja, dat ging ik ook zeggen. Ik kan alleen maar priester Daans.
4: Priester Daans.
6: Pater Damian?
3: Nee. Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dan je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
6: Hij is van Ieper, dus dat is nogal moeilijk.
3: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
6: Ah, oh. Ja, Daans. Juist.
3: Daans.
10: Ja.
7: Priester Daans.
3: Tijdens de industriële revolutie.
6: Daals. Alles wat gelezen, overgelezen.
3: Ah ja?
6: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
9: Priester van alles.
8: Adriaan.
9: Don Bosco.
3: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet meer wie zoeken.
8: Jozef.
9: Priester Daans.
7: Daans.
3: Politie.
9: Ja, natuurlijk priester Daans.
10: Welke priester van Aals zette zich
9: Daans.
10: In de...
1: de patroonheilige van Aalst?
2: Ik zou het niet weten.
3: Ook de parochiekerk hier heet zo?
2: Ja, ik zou het niet weten.
3: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
2: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
11: Patroonheilige.
13: Is dat iemand in de kerk of zo?
3: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
13: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
3: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
13: Sint-Martinus. Oké, Sint-Martinus dan.
4: Deile-Martinus.
9: Staat dat hier niet
3: naar? Die kerk is naar hem vernoemd.
6: Sorry.
3: Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Ze geeft eigenlijk zijn eigen deel.
6: Dan ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
3: Ligt begraven in Tours in Frankrijk.
6: Uit Vassin ga ik ja zeggen.
3: Het is Sint Maarten of Martinus.
6: Oh, kijk. Oké, okay. Als hij al zei.
3: Oei,
9: ja, maar bijna een patroonheilige.
3: Elke stad heeft een patroonheilige.
9: Kan niet.
13: Nee, wij weten
9: het. Wij zijn Barbara, maar dat is van de
3: kerk daar heet...
9: Sint-Martinus.
3: Zou je nog eens de micro willen zeggen?
11: Sint-Martinus, want wij weten dat. Want wij werken op de Sint-Martinus school. Instituut.
7: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
3: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
7: Sint-Martinus?
12: Sint-Jozef? Nee. De patroonheilige van ons. Tja, dat is een goede vraag. Patroon... Sint-Maarten? Mm-hmm. Sint-Maarten, ja.
8: Prins Camille.
3: Dat hebben we nog al gehad van antwoord, was niet juist.
8: Den Doge.
3: Den Doge?
8: Ja, burgemeester.
3: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige. Hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven. Die hij tegenkwam.
8: Oh, ik kan dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
3: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
8: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
3: Nee, dat is buiten Aalst.
8: Huh? Ah, Sint Maarten.
14: Wat is dat? Wat is een patroon?
3: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad... speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
8: Ik wist dat.
3: Dus steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, moet ik zeggen.
8: Dat is 18e eeuw.
13: Ja, wel.
3: Hij was een Romeins soldaat.
13: Oh, keizer.
3: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
13: Dingen, de Sint.
3: Ja?
13: Ik weet zijn naam niet.
8: Zegt hij?
13: Sinterklaas. Nee.
8: Sint Maarten.
13: Ja. Sint Maarten?
8: Dat is een moeilijke. Wat voor mij eigenlijk? Sint-Martinus. Goeie berekende gok.
12: Dat zou niet kunnen zijn. Wacht, hè. Petrus?
2: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
12: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
3: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
3: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
3: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mij opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind, dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
3: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm, zij in contact komen met gelovige mensen, of ze daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Nee, niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, het is het enige wat ik ervan weet, is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay. Ja.
0: Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Maar ik ben bewust niet zo... ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Je ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij is het. Ik ben een atheïst.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Of... Ik niet.
11: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
12: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
12: Nee.
0: Oké. En jij?
13: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
13: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Okay.
12: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
14: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
14: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè? Ja.
0: enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
2: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
2: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
2: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
2: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
10: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja.
15: Is ook veel communie.
10: En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
16: Ik heb ook mijn twee.
10: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan.
15: En
10: dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
10: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
10: Of niet? Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
10: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
10: Soms wel, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
17: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
18: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloven.

0: Jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Anna?
1: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongeren, scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld ja, daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat dat niet iets dat... Ook al is dat niet dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben. Of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van ja, waarom zijt jij gelovig?
0: Ja, en dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
1: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was. Zij, toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, ga je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
1: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo'n beetje aan het... Daar ons aan het tonen was van, hey.
1: Ja, ik had wel het gevoel dat hij dat ook wel... Allee, het leek wel iemand die zo was van, oh, ik zou dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
1: Ja.
0: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen.
1: Ja.
0: Jij mag het juiste antwoord geven.
1: Oké.
0: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
1: Alright, is goed.
0: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord. Maar ook een paar die dan meer wisten van... Ah ja, het is een christelijke radio die een beeld hadden van wat het precies was.
1: Ja, ja.
0: Maar in totaal is eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
1: Ja. Ja.
0: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord. Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
1: 90 landen.
0: Exact, het juiste antwoord.
1: Tada!
0: En dat hadden 6 mensen juist.
1: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
0: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
1: Kain en Abel.
0: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
1: Oh.
0: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
1: Ah ja, ja.
0: Dan was de volgende vraag, welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
1: Een gouden kalf.
0: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
1: Ja.
0: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen. Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
1: Je leven geven.
0: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist, en 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat de woorden van Jezus waren.

0: Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar één keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
1: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
0: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren drie mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
1: Ja.
0: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
1: Ja, ja.
0: En twee mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
1: Mm-hmm.
0: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
1: Maria.
0: Inderdaad, en dat wisten zes mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
1: Ja,
0: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
1: Ja, zo van het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
0: Ja, dus die reken ik niet mee als juist antwoord.
1: Ah, ja.
0: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
1: Pinksteren.
0: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
1: Ja.
0: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
1: Mm-hmm.
0: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
1: Juist,
0: dus ook goed
1: wordt
0: gerekend.
1: Wordt juist gerekend,
0: ja. Absoluut. Dan gingen de laatste 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
1: Priester Daens.
0: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
1: Ja.
0: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
1: Ja.
0: Of die eerst, er was 1 iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
1: Juist.
0: En dan het ook wist eigenlijk.
1: Dus eigenlijk iedereen, denk ik bijna.
0: Iedereen kende de figuur.
1: Ja.
0: Iedereen weet wie Priester Daens is eigenlijk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
1: Ja, zwaar.
0: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
1: Sint Maarten. Martinus. Ja.
0: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
1: Mm-hmm.
0: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
1: Ja. Dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
0: Ja,
1: dat
0: het is dus
1: er is herkennen.
0: Ja, absoluut. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
1: 24 mensen, ongeveer. Ik denk dat er waren 3 leerkrachten die allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
0: Voor de rozenkrans?
1: Voor de rozenkrans, ja.
0: Oké, dat is.
1: En de rest, een stilo.
0: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
1: Ja.
0: En 13 stilo's.
1: Niet slecht.
0: Ja, tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
1: Ah.
0: maar ik heb er 13 geteld.
1: Ah, ik had nog wel één in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus daarmee okay, misschien.
0: Dat is al een verklaring voor eens. Ja.
1: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
0: Ah, dus ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben uitgedeeld.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: Dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, hè, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja,
1: ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen? Oké.
3: Fijne dag, iedereen.
0: Oké, top. Oké, okay. Schrijf je daar, alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag, hè.
3: Dank je wel.
1: Jullie ook.
4: Smakelijk.
1: Dag.
4: Dag.
5: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
6: Ik zou mijn ding niet knelken. Ja, door mijn gedicht vragen.
0: Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze kans?
5: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
6: Ik heb gekozen voor een rozenkrans, ja, omdat men dat als kind ook had, een rozenkrans.
0: Oké, okay, zeer goed.
6: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allemaal, hè?
7: Ja, toch echt voor de rozenkrans.
0: Oké, okay, zeer goed. En nog bedankt.
8: We hebben de balpen gekozen.
0: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, okay. De Max, ja. Dank u wel.
9: We hebben de rozenkrans gekozen.
10: Dat kan mijn moeder hier.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
9: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
5: Het is echt mooi, het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
5: Ja, het is een mooie rozenkrans.
0: Het is ook
5: ja,
0: mooi.
5: Okay. Met stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
11: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus het komt goed uit. Ja.
0: Oké, okay, mega goed.
12: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
7: Ja, geef mij de rozenkrans.
2: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
3: Ja, maar ik heb stilo.
2: Ja, een stilo, dank je.
0: Alsjeblieft.
2: Dank je.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
3: Ja, voor mij is een stilo goed.
2: Ja, dat is goed.
0: Of wil jij een rozenkrans?
2: Nee, het is oké. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
2: Nee.
3: Laat je mening niet beïnvloeden.
2: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
2: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
13: Ik heb ook een balpen gekozen.
14: Ik ook een stilo. Ik heb ook een stilo gekozen.
15: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, okay, zeer goed. Alsjeblieft.
15: Dankjewel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
7: Hola.
1: Voor u.
7: Die rest naar Lodde dan.
1: Oh ja, zo groot is het cadeau niet.
7: Oh, okay,
1: het
16: heeft wel ook met Maria te maken.
1: Ah, een rozenkrans ja, voor
7: leuk.
1: U.
7: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
7: Oké, okay, ik zou voor Tanneke naar luisteren. Hè.
1: Ja.
7: Voilà, met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Ja, dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zo is het te polsen.
0: Oké, okay, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten einde zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek over het leven van de heilige Jean Jougon. Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jean Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 17, Dinant, 1846. Terwijl Jean in Rennes en omgeving bedelde, had men in Saint-Servan besloten de grondslagen te leggen voor een derde huis. Een handelaarster uit Dinant, mademoiselle Follon, die de stichting van Saint-Servan geholpen had, wenste dat er in haar stad een gelijkaardig huis geopend zou worden. Sedert juni 1846 was Marie daar gaan bedelen. Het resultaat was bevredigend, toch velen hielden zich afzijdig. Ze wensten Jeanne. Het is aan haar dat ze wilde geven. Ik ben bij meerdere burgers geweest, noteerde Marie, die me zeiden iets te willen geven. Een dame beloofde me 100 francs, maar gaf er mij 25. Anderen vroegen naar Jeanne en zeiden dat ze hun bijdrage aan haar zouden geven. Pater Claude-Marie Gondet, die toen te Dinant prior was van de broeders van Sint-Johannes de Deo, drong erop aan Jeanne te sturen voor de stichting. De plaatselijke kranten hadden reeds over haar geschreven bij gelegenheid van de uitreiking van de Prix Montyon en hadden later ook melding gemaakt van haar activiteiten in de stad Rennes. Op 25 juni schrijft de Messager Breton: er gaan geruchten dat een eerzaam priester een huis voor bejaarden wil oprichten. Het huis naar het model van de stichtingen van Jean Jougon zal een 100-tal bedden tellen. In de publieke opinie bleef Jean Jougon de stichteres en op haar stelde men zijn vertrouwen. Het zou echter veel tact van haar vragen zich in een reeds bestaand netwerk van caritatieve werken, waarop de inwoners van Dinant blijkbaar heel trots waren, in te schakelen. Het nieuwe huis zou een plaats moeten innemen tussen meerdere goed georganiseerde instellingen van liefdadigheid. Burgerlijk hospitaal voor bejaarden en zieken, zaal voor opname van arme kinderen, werk van de Dame de la Sagesse, al deze caritatieve instellingen werden door de stad gesubsidieerd. Kort na de aankomst van Jean schreef een achtenswaardig inwoner, een gepensioneerde majoor, in de Dianais met krachtige militaire termen. Zojuist heeft Jean Jougon toestemming gekregen een nieuw tehuis voor behoeftige bejaarden op te richten. Zonder hierin te gaan op de vraag of deze nieuwe stichting in Dinant nodig is, denk ik dat het redelijk is deze op te nemen in het geheel van plaatselijke liefdadigheidsinstellingen, zodat ze onder voortdurend toezicht van het Centraal Bureau van de Armenzorg met anderen kan samenwerken. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. We moeten hieraan toevoegen dat genoemde heer met een aantal personaliteiten van Dinant deel uitmaakte van een vereniging tot opheffing van de bedelarij. Jeanne zou daar rekening mee moeten houden bij haar pogingen om in goede verstandhouding met de plaatselijke weldoeners samen te werken. Anderzijds moest ze trachten onafhankelijk te blijven om haar taak op evangelische wijze te kunnen vervullen. Op 4 augustus kwam ze met Marie Jamais te Dinant aan. De stad had haar voorlopig een oude vestingtoren bij de haven van Brest ter beschikking gesteld. Het was een ongezond en ongeriefelijk gebouw dat dienst gedaan had als gevangenis. Gewapend met officiële vergunningen ging ze op bedeltocht en had veel succes. 1000 francs in enkele dagen tijd. De altijd vindingrijke Jeanne bedacht een nieuwe methode om geld in te zamelen. Ze legde een register aan waarin men voor een bepaald bedrag per maand kon inschrijven. Zo schreef de vroegere bisschop van Rennes, die zich te Dinant had teruggetrokken, in voor 10 francs per maand. Na 3 weken waren er reeds 6 oude vrouwen. Langzamerhand zou de oude gevangenis vol raken.
Op 22 augustus wordt het armelijk onderkomen bezocht door een Engelse toerist. Een man die zichzelf ook het lot van bejaarden aantrok. In een artikel gaf hij verslag van zijn bezoek. Hij schreef: via een gevaarlijke wenteltrap kon men het appartement bereiken dat ze bewoonden. De vertrekken waren laag, de muren kaal en ruw, de vensters klein en getralied, zodat men de indruk kreeg in een kelder of in een gevangenis te komen. Het trieste interieur werd echter enigszins opgevrolijkt door de schijn van het vuur en de tevreden sfeer die er onder de bewoners heerste. Jeanne ontving ons vriendelijk. Ze was eenvoudig maar netjes gekleed in een zwarte jurk en droeg een witte muts en halsdoek. Dit was de klederdracht die de communiteit aangenomen had. Ze leek ongeveer 50 jaar oud, was van middelmatige grootte, had een gebruinde teint en zag er vermoeid uit, maar ze had een sereen gelaat dat een hartelijke goedheid uitstraalde. Er was niet de minste pretentie of eigenliefde bij haar te bespeuren. De toerist, een welgesteld man die juist in die tijd de stichting van een asiel voor bejaarden voorbereidde, had een onderhoud met Jeanne. Ze gaf heel eenvoudig antwoord op zijn vragen. Ze wist de ene dag niet, zo zei ze, hoe ze de volgende dag aan eten zou komen. Doch ze zette door, in de vaste overtuiging dat God de armen nooit in de steek zou laten. Haar werk steunde op de zekerheid dat alles wat men voor de armen deed, voor God was gedaan. Ik vroeg haar hoe ze kon onderscheiden wie er werkelijk hulp nodig had. Ze antwoordde dat ze hen die zich tot haar richtten en die haar het meest hulpbehoevend leken, opnam. Ze was begonnen met bejaarden en zieken omdat die noodzakelijk geholpen moesten worden. Ze informeerde zich dan bij hun buren naar hun karakter, middelen van bestaan enzovoort. Om te voorkomen dat de bejaarden, die nog tot werken in staat waren, hun dagen in ledigheid zouden doorbrengen, liet ze hen oude stukken stof uitrafelen en kaarden. De verkregen draden werden dan gesponnen en zo verdienden ze 6 duiten per dag. Naar gelang hun mogelijkheden deden ze nog ander werk en mochten dan een derde deel van de opbrengst behouden. Vervolgens vertelde Jeanne dat ze van verschillende leveranciers voedingsmiddelen kreeg die nog goed waren, doch minder geschikt voor verkoop. Ik zei haar, zo ging de Engelsman verder, dat ze, na Frankrijk te hebben doorkruist, naar Engeland moest komen om ons te leren onze armen te verzorgen. Ze antwoordde dat ze, als ze daartoe uitgenodigd werd, dit met Gods hulp zou doen. Er is in die vrouw iets zo rustigs, zo heiligs, dat ik toen ik haar zag, meende in gezelschap van een hoger wezen te zijn. Haar woorden troffen me zo dat mijn ogen, ik weet niet waarom, vol tranen schoten. Zo is Jeanne Jougon de vriendin van de armen van Bretagne. Alleen maar om haar te zien zal men graag een dag en een nacht de verschrikkingen van een woelige zee willen doorstaan. Evenals monsieur Chevremont werd ook onze toerist en verslaggever getroffen door de diepe innerlijke rust van Jeanne. Dit is des te opmerkelijker daar ze altijd op stap is en zowel haar geest als haar lichaam moet inspannen. Reeds vanaf de eerste dagen na het betrekken van het voorlopig onderkomen keek ze uit naar een huis. In de oude toren kon men niet blijven. Voor 24.000 francs koopt ze een oud vervallen klooster, waaruit in 1791 de Capucijnen verjaagd werden. Het is echter bewoond door een boer en de huurovereenkomst loopt nog 3 jaar. Intussen moet er dus iets anders gezocht worden. Ze huurt een huis in de Rue Saint-Marc. Het lokaal was niet gemeubileerd. De eerste tijd sliep men op stroommatrassen. Bij kleine hoeveelheden kwamen er giften binnen. Een dokter bood 12 houten bedden. Een koe en boekweit aan. Op zekere dag brengt men een vrouwtje binnen. Omdat er geen dekens beschikbaar zijn, wil een van de zusters de haren afstaan. Juist op dat moment wordt er een pak binnengebracht met 9 witte dekens, die rechtstreeks van de fabriek komen.
Bij de aanvang van de winter schonk een weldoener turf om de kachel te stoken. De verschillende huizen verleenden elkaar ook onderlinge hulp. De communiteit van Ren, die er beter voor zat, stuurde 3 dozijn kousen voor de goede vrouwtjes. Ook de beschikbare krachten werden gedeeld. Er kwamen 2 jonge zusters uit Saint-Servant. Virginie Trédaniel verliet Ren en werd tot overste van de communiteit van Dinan benoemd.

Jeanne bleef bedelen. Lang bleef men zich haar bezoek herinneren aan het college van Cordelier te Dinan, waar zij, evenals in Redon, zich tot de grotere leerlingen wendde. Men mocht ook altijd rekenen op de overschotten van de maaltijden van het hospitaal van de broeders van Sint Johannes de Deo, een instelling waar 224 zieken verzorgd werden. Doch wat de bedeltochten betreft, kwam men voor een nieuwe situatie te staan. Het stadsbestuur wilde een bureau voor armenzorg oprichten en de zusters een vast inkomen geven. Daarom zette Jeanne haar bedeltochten in de stad voor enige tijd stop en ging in de omgeving of in andere districten bedelen. We weten dat ze in die tijd aalmoezen vroeg aan de toeschouwers van de roeiwedstrijden van Concal. Ze ging ook naar de wedrennen van Saint-Malo en naar de roeiwedstrijden van Saint-Sulliac. Ze stelt zelfs voor naar Engeland te gaan. In ieder geval ging ze naar Jersey en bracht daar 14 dagen door met bedelen. De armen moesten leven, niets hield haar tegen. Daarna verlaat ze Dinan om enkele weken in Rennes te verblijven. Onderweg bedelt ze vlas, wol, oude kousen. Haar sporen zijn terug te vinden in Saint-Méen, Montauban, Montfort, Bédé. Einde november komt ze in Dinan terug en vertrekt vrijwel onmiddellijk naar Saint-Brieuc. De burgemeester, waar ze eerst heen ging, bleef uit eerbied de stoel bewaren waarop ze gezeten had. Op 10 januari kon men in de Publicateur des Côtes du Nord lezen: Jeanne Jougon, de vrouw die zich met zoveel toewijding inzet voor de ongelukkigen, die wonderen van naastenliefde gedaan heeft en waarover de pers van Bretagne het laatste jaar zoveel geschreven heeft, is op dit ogenblik binnen onze muren. Zij is op bedeltocht voor haar werk, ze bezoekt vrijgevige mensen en zegt slechts: ik ben Jeanne Jougon. Een dergelijke naam is voldoende om al de beurzen te openen. Deze bedeltocht bracht 5000 francs op. Heeft ze in deze tijd het groot seminarie van Saint-Brieuc bezocht? Een leerling uit die tijd, die later jezuïet werd, vermeldde dit bezoek. Wij hoorden haar, zegde hij, tot ons spreken, met een geloof dat diepe indruk op ons maakte. Dit verblijf te Saint-Brieuc was ook de gelegenheid tot een gunstige ontmoeting. Monsieur du Clézieux, die onlangs in Saint-Élan een soort weeshuis voor jongens geopend had, een werk dat later overgenomen zou worden door de paters van de Heilige Geest, stond in contact met Monsieur Dupont. Jeanne vraagt hem de enkele kleine jongens op te nemen die nog altijd in het huis te Saint-Servant verbleven. Ook zij die ze in de straten van Rennes of elders eventueel zou ontmoeten. Monsieur Clézieux stemt toe, schrijft naar Monsieur Dupont, die op zijn beurt naar Abbé Le Pailleur schrijft: Jeanne is erg blij met deze regeling en uit het oogpunt van het geloof gezien is er werkelijk reden om blij te zijn. Jeanne was gelukkig omdat deze overeenkomst een einde maakte aan een enigszins moeilijke situatie die reeds 5 jaar duurde, de aanwezigheid van die kleine kinderen naast de bejaarden in het huis te Saint-Servant. Ze had ze opgenomen omdat geen enkel leed haar onberoerd liet, en ongetwijfeld ook omdat monsieur Le Pailleur het werk graag wilde uitbreiden. Maar het werd haar echter steeds duidelijker dat het haar zending was arme bejaarden op te nemen. Hoofdstuk 18, Op de Wegen, 1847 tot 1848. Gedurende 2 jaar trok Jeanne van stad tot stad om zonder ophouden te bedelen en steeds klaar om aan de oproep van haar zusters te beantwoorden. Geheel belangloos stelt ze zich ter beschikking. Ze reist vaak te voet. De weg vormt als het ware de achtergrond van haar bestaan. Haar gebed, haar meditatie, van haar beproeving ook, want de wegen van Frankrijk waren in die tijd niet gemakkelijk te begaan. Een econoom beschreef in 1830 de beste van die wegen als volgt:
Het zijn meestal brede, rechte lanen, in het midden geplaveid of met steengruis verhard. Dit middenstuk is echter vaak zo smal dat twee voertuigen elkaar nauwelijks kunnen kruisen. Hoewel dit het beste gedeelte van de weg is, is het meestal hobbelig of mul. Is de weg verhard, dan hebben karren er sporen in getrokken. Is hij geplaveid, dan is hij hard en ongelijk. Bovendien ligt dit gedeelte dikwijls te hoog ten opzichte van de zijkanten, zodat voertuigen zeer voorzichtig moeten zijn bij het op- en afrijden om kantelen te voorkomen. De zijkanten zijn nog slechter. Ze zijn meestal van klei en worden bij slecht weer overstroomd door regenwater dat van het midden van de weg naar de greppels loopt. Zo zijn ze naar gelang de seizoenen modderpoelen of mullenpaden. Wel waren er sinds de regering van Louis-Philippe heel wat wegen verbeterd, doch er bestond nog geen asfalt. Soms moest Jeanne langs wegen die nog slechter waren. Ze ontmoetten er andere voetgangers die niet altijd te vertrouwen waren. Landlopers, bedelaars, soldaten, marskramers, zonder over boeven te spreken. Nog in bewoonde wijken, nog op bruggen waren er trottoirs. Ongelukken kwamen herhaaldelijk voor. Als een zware diligence of grote vierwielige bestelwagen langskwam, moest men op zijn hoede zijn. Wanneer de snelle postwagens de trage boerenkarren voorbijdraafden, kon men beter uit de weg gaan. Ook passeerden er veel reizigers te paard en lastdieren die in file vracht vervoerden. Na zo'n reis kwam men altijd onder stof of modder aan. Zo trok Jeanne voort met de bedelzaak op haar rug en een mand aan haar arm, om te bedelen in naam van de armen. Soms was ze op weg naar een pas gesticht huis, dat een wankel bestaan leidde en om haar hulp had gevraagd. Dit werk, dat het hare niet meer is, komt ze toch meermaals te hulp om het van de ondergang te redden. Omdat men op haar vertrouwt en omdat zij ziet wat er moet gedaan worden. Ze komt, neemt de nodige maatregelen, krijgt het ontbrekende geld bijeen, bemoedigt deze en gene en verdwijnt dan weer. Anderen hebben haar nodig. Ze heeft geen plaats om haar hoofd te laten rusten. Ze schijnt tot geen enkele bepaalde plaatselijke communiteit te behoren. Niets voor haarzelf, alles voor de bejaarden. Met hen deelt ze alles. Ze heeft afstand gedaan van huis en haard om hen op te nemen en met liefde te omringen. Op 27 maart 1847 schreef Eulalie vanuit Rennes aan haar zuster. De mensen willen ons niet meer geven. De inzamelingen brengen niets meer op. We hebben sinds 1 januari meer uitgegeven dan we ontvingen. Goede moeder, iedereen vraagt naar Jeanne. Ik weet niet of ze dan meer bereid zullen zijn om te geven, want ze zijn van hun stuk gebracht omwille van monseigneur. Herinneren we ons het strenge optreden van monseigneur Brossais Saint-Marc na het vertrek van Abbé Le Pailleur naar Bouligny. Françoise maakt het goed en wordt in Rennes graag gezien. Moeder Virginie, Trédaniel, die overste werd te Dinan, zei me dat ze, wanneer Jeanne naar Rennes zou komen, Françoise zou vragen voor Dinan. Ik denk niet dat dit een goed idee is, maar ik ben bereid haar af te

Het is mogelijk dat Jeanne in deze periode naar Vannes ging. Ze bezocht daar de familie de Chapotin. Er waren daar 3 dochtertjes. Hélène, die 7 of 8 jaar was, wilde heel de inhoud van haar spaarpot geven. 5 francs is genoeg, zei haar moeder. Wie van jullie wil er later zuster worden, vroeg Jeanne. Ik niet, zei Hélène, ik wil bij mama blijven. Daarop zei Jeanne, zij die zeggen, ik zou graag geroepen zijn, maar zich niet willen inzetten, zijn niet voor God. Maar zij die zeggen, ik wil niet, zijn al door zijn genade geraakt. Dit was een voorspelling. Hélène de Chapotin werd de stichteres van de congregatie van de Franciscanessen Missionarissen van Maria. Het gebeurde vaker dat Jeanne tijdens haar bedeltochten voorzeggingen deed over een leven van toewijding aan het evangelie. Enige tijd later kwam ze tijdens haar tocht in de omgeving van Chartres bij een gezin waarvan de moeder zich zorgen maakte over een zoon die erg moeilijk was. Zou hij ooit priester worden zoals hij zeide het te willen? Maak u geen zorgen, mevrouw, uw zoon zal priester worden, al moeten er nog heel wat moeilijkheden overwonnen worden. Hij werd het inderdaad.

0: Eens ging Jeanne gedurende een verblijf te Saint-Servan naar de dokken van de haven van Saint-Malo. Daar ontmoette ze graaf de Quillon de Beaufort, bij wie ze vroeger gewerkt had. Hij was reder en zijn schepen deden de handel voor een zeemaatschappij. Het was een zeer driftig man, maar Jeanne beweerde dat ze het meest van hem kreeg als hij een aanval van woede had. In feite was zij de enige die zijn opvliegend en driftig karakter kon beïnvloeden. Monsieur de Quillon hield die dag toezicht op het lossen van goederen van een van de schepen. Er waren daar onder andere goudstaven die in kleine zakken verpakt waren. Ieder zakje bevatte een hoeveelheid goud ter waarde van 10.000 francs. Tijdens het lossen viel een van de zakjes in het water. De reder barstte in woede uit. Juist op dat ogenblik ging Jeanne voorbij. Ze zag hem en kwam naderbij om te zien waarom hij zo woedend was. Ze kalmeerde hem met de belofte te bidden voor het terugvinden van de zak en ging verder. De zak werd teruggevonden en bovengehaald. Even nadien kwam Jeanne opnieuw langs. Haar vroegere werkgever hield juist de gans natte zak in zijn handen. Ik had u toch gezegd, mijn beste meneer Guillon, dat God zou zorgen voor het terugvinden van uw geld. Hij liet zijn goed hart spreken en wierp de zak naar Jeanne, terwijl hij zei, hier, neem die zak, hij is voor je oudjes. Monsieur de Guillon werd een trouwe vriend van het huis te Saint-Servan. Hij stuurde dikwijls giften voor de bejaarden. Zo zond hij eens 1220 pond spek, die men had moeten lossen, doch die hij niet wilde aanvaarden omdat het niet vers meer was. Deze onverwachte bevoorrading was een weldaad waar de zusters wel weg mee wisten. Einde 1847 vond het eerste kapitel van de Zusters der Armen plaats. Het was samengesteld uit de oversten van de vier huizen, Saint-Servan, Rennes, Dinan en Tours. Jeanne werd niet uitgenodigd. Waarschijnlijk werd de bijeenkomst voorgezeten door abbé Le Pailleur. Hij kwam omstreeks deze tijd terug uit Bouligny om retraites te prediken. Hij gaf deze in Dinan omdat monseigneur Brosset Saint-Marc, die hem nog steeds slechtgezind was, geen machtiging gaf voor zijn bisdom. In dat jaar telde het kleine werk, zoals men het noemde, 9 zusters der armen, 9 novissen en enkele postulanten. De vorming van de nieuwelingen was sumier. Het dagelijks werk, onder leiding van Marie Jamais en de jonge zuster Pauline, vormde de voornaamste leerschool. Parochiepriesters gaven enig onderricht. Zo werd er enkele maanden les gegeven over de grondregels van het gebed, over de regel, over het gemeenschapsleven. Daarna werden de jongeren naar de diverse huizen gezonden. Van tijd tot tijd kwam een van de 3 priesters van Bouligny een retraite te geven en een inkleding of een professieplechtigheid voorzitten. In februari 1848, tijdens de revolutie waaruit de Tweede Republiek ontstond, was Jeanne in Rennes. In Bretagne was het rustig. De verandering van bestuur was er een volledige verrassing. Jeanne onderbrak haar bedeltochten niet. Men heeft uit die tijd prentjes teruggevonden die zij aan haar weldoeners gaf en waarop haar naam en de datum staan vermeld. In april werd ze dringend naar Dinan teruggeroepen. We weten dit uit een brief die Virginie Trédaniel vanuit Saint-Servan schreef aan Marie, die in het ver afgelegen Tours verbleef. Ik heb een brief ontvangen uit Dinan. De zusters maken het goed, maar het bedelen levert geen resultaat op. Ze krijgen geen sou. En zuster Claire, verantwoordelijke sinds enkele maanden binnen en slechts 22 jaar oud, zegt me dat er geen geld meer in huis is. Ze vraagt naar zuster Jeanne. Ze zegt me dat de belangrijkste weldoeners geen vertrouwen meer hebben en dat ze van mening zijn dat het huis ten gronde zal gaan als Jeanne niet komt. Ik schrijf vandaag naar Rennes om te vragen of Jeanne kan komen om in Dinan rond te gaan. Jeanne, steeds bereid, geeft aan de oproep gehoor. Zonder enige moeite wint ze het vertrouwen van de vrienden der armen terug en het resultaat van haar bedeltocht maakt het mogelijk de schulden te betalen en wat voorraad in te slaan. Het belangrijkste was echter dat ze de vriendschapsbanden herstelde, zonder welke het huis niet kon bestaan. De inwoners van Dinant zouden lange tijd behoefte hebben aan de verzekering dat Jeanne voor het werk borg stond. Tot in 1855 bleef men haar de titel geven van directrice van het gesticht voor bejaarden. Zo was het ook in het bisdom van Saint-Brieuc. De pastoor van Dinant vroeg einde 1849: in naam van mevrouw de overste van de zusters van Jeanne Jougon, vergunning de eucharistie te mogen vieren in het tehuis. De toestemming werd ingeschreven als verleend aan het oratorium van de dames Jeanne Jougon te Dinant. Einde juni 1848 kende Parijs bloedige dagen. Er heerste verdeeldheid in de stad. De volksbuurten in het oostelijk gedeelte stonden op tegen de burgers die hun verblijf in het westen van de stad hadden. Men zag scènes van een burgeroorlog. De beangstigde assemblée vaardigde wetten uit die de volkspers en de vrijheid van vereniging hinderden. In een artikel waarin Lamennais commentaar gaf op de gebeurtenissen, schreef hij met bijtend sarcasme: roei de armen uit. Toch terzelfder tijd ging Jeanne onvermoeibaar voort hun tolk te zijn. Bescheiden en toch stoutmoedig bleef zij onophoudelijk bedelend, in naam van de armen, een beroep doen op het geweten van de burgers. Op 3 februari kwam ze terug bedelen in Saint-Brieuc, met de hartelijke aanbevelingen van de bisschop. Ze kon echter maar enkele dagen blijven, want het huis van Tours, dat in moeilijkheden verkeerde, riep dringend haar hulp in. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aan het einde gekomen van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen in het boek Klein worden om lief te hebben het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Morgen lezen we verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 268 en wij lezen Ezra hoofdstukken 3 en 4, Zacharia hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 4 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma kan u terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is de tweede dag van onze tijdsperiode, de terugkeer, waar wij lezen hoe het volk van God, die als ballingen leefde, terugkeert naar Juda en Jeruzalem. Vandaag lezen wij in het boek Ezra hoe zij beginnen aan de heropbouw van de tempel. En hoe deze tweede tempel niet dezelfde luister heeft als de eerste tempel gebouwd door Salomo. En daarom klagen de Judeërs die de oude tempel nog gekend hebben. Wij lezen ook hoe zij de bouw van deze nieuwe tempel moeten staken, omdat zij worden tegengewerkt door de omliggende volkeren. Wij beginnen vandaag ook aan een nieuwe profeet, de profeet Zacharia, die profeteert na de ballingschap. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Ezra, hoofdstuk 3. Nieuwe offers in Jeruzalem. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, als één man naar Jeruzalem. Jezua, de zoon van Josadak, en zijn broers, de priesters, evenals Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man van God, brandoffers op te dragen. Ondanks hun angst voor de omwonende volken, vestigden zij het altaar op zijn vroegere grondvesten en droegen 's ochtends en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En zij vierden het loofhuttenfeest, zoals voorgeschreven, en brachten het aantal brandoffers dat voor elke dag is voorgeschreven. Vanaf toen droeg men weer het dagelijks brandoffer op, evenals het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar een tempel voor de Heer was nog niet opgericht. Men bouwt een tempel. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, evenals voedsel en drank en olie aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Kores, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Josadak, met de andere priesters, hun broeders, met de Levieten, en iedereen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem was gekomen, een begin met de heropbouw van het huis van de Heer. Zij stelden levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Als opzichters over de arbeiders aan het huis van God werden Jezua en zijn zonen en broers, Kadmiel en zijn zonen, zonen van Juda, aangesteld, evenals de zonen van Genadad met hun zonen en broers, allemaal levieten. Terwijl de bouwlieden de fundering legden voor de tempel van de Heer, stelden de priesters uitgerust met trompetten en de levieten, de zonen van Asaf, uitgerust met cymbalen, zich op om de Heer te loven volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. In beurtzang loofden zij de Heer met het danklied. Want Hij is goed, want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid voor Israël. En heel het volk begon luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat er een begin gemaakt werd met de oprichting van het huis van de Heer. Veel oudere priesters, levieten en familiehoofden, die de oude tempel nog gekend hadden, begonnen luidkeels te weeklagen toen de nieuwe tempel voor hun ogen herbouwd werd. Maar de menigte juichte vol vreugde en jubelde luid. De mensen konden de vreugdekreten niet van het geweeklaag onderscheiden, omdat het volk juichte. Hun gejuich was tot ver in de omtrek te horen. Hoofdstuk 4. Tegenwerking. Toen de vijanden van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: Wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God zoals u doet. Want wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon,
de koning van Assur, ons hier heeft gebracht. Maar Zerubabel, Jezua en de overige familiehoofden van Israël antwoordden: een huis bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen. Want zo heeft koning Kores, de koning van Perzië, ons bevolen. Hierop probeerden de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te houden van de bouw. Zij kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Kores, de koning van Perzië, regeerde. En zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië, onder de regering van Ahasveros in het begin van zijn bewind, dienden zij een aanklacht in tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. Brief aan koning Artaxerxes. Tijdens de regeringsperiode van Artaxerxes schreven Bislam, Mithredat en Tabeel met hun overige ambtgenoten een brief aan Artaxerxes, de koning van Perzië. Het schrijven was gesteld in het Aramees, maar er was een vertaling bij. Het Arameese gedeelte. Wat nu volgt staat in het Aramees. Rechum, de landvoogd, en Simsai, de schrijver, schreven de volgende brief over Jeruzalem aan Artaxerxes. Rechum, de landvoogd, en Simsai, de schrijver, met hun ambtgenoten uit Din, Afarsat, Tripolis, Afarsa, Erek, Babel, Susan en Elam en uit de overige volken, die de grote en edele Asnappar heeft weggevoerd en in Samaria en de andere steden aan de overkant van de rivier heeft laten wonen. Dit is een afschrift van de brief die zij aan koning Artaxerxes gestuurd hebben. Van uw dienaren, de mannen die aan de overkant van de rivier wonen. De koning moet weten dat de Judeërs die uit uw land naar hier gekomen zijn en naar Jeruzalem zijn vertrokken, de opstandige, trouweloze stad weer opbouwen. Zij trekken de muren weer op en herstellen de fundamenten. De koning moet weten dat zodra deze stad weer opgebouwd zal zijn en de muren weer opgetrokken, men geen belasting, schatting of tol meer zal betalen, wat nadelig is voor de koninklijke inkomsten. Omdat wij het zout eten van het koninklijk paleis, en omdat het niet juist zou zijn lijdzaam toe te zien dat de koning benadeeld wordt, stellen wij de koning hiervan in kennis. Als u de annalen van uw voorgangers laat raadplegen, kunt u er zich van vergewissen dat dit een opstandige stad is, die schade berokkent aan de koning en zijn provincies, en dat men er van oudsher opstand heeft gepleegd. Dit is dan ook de reden waarom de stad verwoest werd. Wij willen de koning erop wijzen dat wanneer deze stad herbouwd wordt en haar muren weer worden opgetrokken, uw bezittingen aan de overkant van de rivier niet meer de uwe zullen zijn. Het antwoord van de koning. De koning stuurde het volgende antwoord aan Rechum, de landvoogd, Simsai, de schrijver, en al hun ambtgenoten die in Samaria en het overige gebied aan de andere zijde van de rivier wonen. Vrede. Het schrijven dat u aan mij gericht hebt, werd mij in vertaling voorgelezen. Op mijn bevel heeft men een onderzoek ingesteld. En men heeft bevonden dat die stad van oudsher opstandig geweest is tegen haar koningen, en dat het een haard van verzet en oproer is. Er zijn machtige koningen geweest in Jeruzalem, die heel het gebied aan de overkant van de rivier beheerst hebben, en die belasting, schattingen en tol geheven hebben.
Geef daarom die mensen het bevel om het werk te staken, zodat de stad niet herbouwd wordt, zolang ik het niet anders beschik. Wijd alle aandacht aan deze aangelegenheid, omdat de koning daardoor niet nog meer nadeel ondervindt. Zodra de brief van koning Artaxasta in vertaling voorgelezen was aan Regium en Simsai, de schrijver, en al hun ambtgenoten, trokken zij haastig naar de Judeërs in Jeruzalem en dwongen hen met kracht en geweld het werk te staken. Zo werd de bouw van het huis van God in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. Zacharia hoofdstuk 1. Oproep tot bekering. In de achtste maand van het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Het luidde als volgt. De Heer is zeer boos geweest op uw vaderen. Zeg hun, zo spreekt de Heer van de machten. Keer terug tot mij. Godspraak van de Heer van de machten. Dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de machten. Keer u af van uw slechte handel en wandel. Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om mij. Godspraak van de Heer. Waar zijn zij, uw vaderen, en de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik mijn dienaren, de profeten, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt. En zij zijn tot inkeer gekomen, en zij moesten bekennen wat de Heer van de machten besloten had om met ons te doen, gezien onze handel en wandel. Dat heeft Hij met ons gedaan. Eerste visioen. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Ido. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man rijdend op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte. En achter hem waren rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik, wat betekent dit, mijn heer? De engel die met mij sprak, zei tegen mij, ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond, antwoordde, dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden zij de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden, wij hebben de aarde doorkruist. Heel de aarde verkeert in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei, Heer van de machten, hoe lang duurt het nog tot u zich ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waartegen u nu al 70 jaren lang vertorend bent? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak. En de engel zei tegen mij, u moet het volgende verkondigen. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik ben vervuld van hevige jaloezie voor Jeruzalem en Sion. En ik ben zeer vertorend op de volkeren die zo zelfverzekerd zijn geweest. Want ik was maar matig vertorend, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom spreekt de Heer. Ik keer naar Jeruzalem terug met mededogen. Daar zal mijn huis herbouwd worden. Godspraak van de Heer van de machten.
Het meetlint wordt over Jeruzalem gespannen. Verkondig verder. Zo spreekt de Heer van de machten. Voortaan zullen mijn steden weer overlopen van goede dingen. En de Heer zal Sion weer troosten. En hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen. Hoofdstuk 2. Tweede visioen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag 4 horens. Ik vroeg de engel die met mij sprak: wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij: dat zijn de horens waardoor Juda, Israël en Jeruzalem verspreid werden. Daarop liet de Heer mij 4 smeden zien. Ik vroeg: wat komen die doen? Hij sprak: die horens hadden Juda zo zeer verspreid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om de horens schrik aan te jagen, om die volkeren neer te slaan die tegen het land van Juda hun horens opstaken en het verspreiden. Derde visioen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetlint in de hand. Ik vroeg: waar gaat u heen? Hij antwoordde: ik ga Jeruzalem opmeten om te kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen weer de engel die met mij sprak en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tegen hem: vlug, zeg die jongen daar dat Jeruzalem open moet blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ikzelf zal voor haar, Godspraak van de Heer, een muur van vuur rondom haar zijn en met mijn luister in haar midden zijn. Oproep tot de ballingen in Babylonië. Vooruit, u moet vluchten uit het land van het noorden, Godspraak van de Heer. Want zoals de 4 winden die over de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven, Godspraak van de Heer. Vooruit, Sion, u moet redding zoeken, u die bij de dochter Babel verblijft. Want zo spreekt de Heer van de machten: zijn heerlijkheid is mij verschenen en hij heeft mij gezonden. Zo spreekt hij over de volkeren die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt zijn oogappel. Want zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en zij zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult u weten dat de Heer van de machten mij gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal in uw midden wonen, Godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volkeren zich bij de Heer aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de machten mij naar u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen, zijn erfdeel op de heilige grond, en hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer al wat leeft, want hij staat op en komt uit zijn heilige woning. Hoofdstuk 3. Vierde visioen. Daarop liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor de engel van de Heer stond. Rechts van hem stond de Satan, gereed om hem aan te klagen. De Heer zei tegen de Satan: de Heer zal u terecht wijzen, Satan. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal u terecht wijzen. Deze Jozua is een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is.
Jozua had namelijk vuile kleren aan, terwijl hij voor de engel stond. De engel zei tegen degenen die voor hem stonden: trek hem die vuile kleren uit en doe hem feestkleren aan. En tegen Jozua zei hij: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Hij beval verder dat zij hem een schone tulband op het hoofd moesten zetten. Toen zetten zij hem de schone tulband op het hoofd en kleden hem, terwijl de engel van de Heer erbij stond. Daarna deed de engel van de Heer aan Jozua de volgende plechtige toezegging. Zo spreekt de Heer van de machten: als u mijn wegen gaat en volbrengt wat ik u geboden heb, zult u zowel mijn huis besturen als mijn voorhoven bewaken. En ik zal u toegang geven tot de kring van degenen die hier staan. Een heilsorakel. Luister, hoge priester Jozua. U en uw ambtgenoten die voor u zitten, mannen van het teken zijn zij. Ik zal mijn dienaar, de telg, laten komen. Zie, in de steen die ik voor Jozua leg, 7 ogen staan erop. Zal ik een passende inscriptie graveren? Godspraak van de Heer van de machten. Op 1 dag vaag ik de ongerechtigheid van dit land weg. Op die dag, Godspraak van de Heer van de machten, zult u elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Spreuken hoofdstuk 20, versen 4 tot en met 7. Als de herfst begint, ploegt de luiaard niet, zodat er in de oogsttijd niets valt te halen. Het voornemen in het hart van de mens is als diep water, maar een man van inzicht haalt het naar boven. Veel mensen verkondigen luid hun eigen trouw. Maar wie kan iemand vinden op wie men werkelijk kan bouwen? De rechtvaardige gedraagt zich onberispelijk. Gelukkig zijn de zonen die na hem komen.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 268 en we hebben zo net Ezra hoofdstukken 3 en 4, Zacharia hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 4 tot en met 7 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Athanasius. Of laat hen liever van u leren, die zo goed onderwezen bent in zulke geschiedenissen, hoe Jezua, de zoon van priester Josadak, en zijn broer en Zerubabel de wijze, de zoon van Salatiel, en Ezra, de priester en schriftgeleerde van de wet, toen de tempel na de ballingschap werd gebouwd en het loofhuttenfeest nabij was. Dat een groot feest was, een tijd van samenkomst en gebed in Israël. Het volk eendrachtig bijeenbrachten in de grote voorhof binnen de eerste poort, die naar het oosten ligt. En hoe zij het altaar voor God gereed maakten, daar hun gaven opdroegen en het feest vierden. En daarna brachten zij daar hun offers, op de sabbatten en de nieuwe maansdagen, en het volk droeg er zijn gebeden op. En toch zegt de schrift uitdrukkelijk dat, toen deze dingen gebeurden, de tempel van God nog niet gebouwd was, maar eerder dat, terwijl zij zo baden, de bouw van het huis vorderde. Dus werden nog hun gebeden uitgesteld in afwachting van de inwijding, nog werd de inwijding verhinderd door de samenkomsten die omwille van het gebed werden gehouden. Maar het volk bleef zo bidden. En toen het huis geheel voltooid was, vierden zij de inwijding en brachten zij hun gaven daarvoor. En allen vierden het feest ter voltooiing van het werk. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van nog een leesdag. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 269 en is het tijd voor Ezra hoofdstukken 5 en 6, Zacharia hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 8 tot en met 11. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 71. Nu naderde het feest van de ongedecemde broden, het zogeheten paasfeest. De hoge priesters en de schriftgeleerden bleven zoeken naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. Toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten, die behoorde tot de kring van de 12. Hij ging naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Ze waren daar zeer mee ingenomen en spraken af hem geld te geven. Hij ging akkoord en zocht daar een goede gelegenheid om hem aan hen over te leveren, zonder dat de mensen het merkten. Toen brak de dag van de ongedecemde broden aan, de dag waarop het paaslam geslacht moest worden. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit met de opdracht: ga ons paasmaal voorbereiden. Waar wilt u dat we het voorbereiden? Vroegen ze hem. Hij zei hun: meteen als je de stad inkomt, treffen jullie iemand die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En zeg tegen de heer des huizes: de meester laat u vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze vertrokken en troffen het zo aan als zij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar. Toen het uur gekomen was, ging hij met de apostelen aan tafel. Hij zei tegen hen: vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten voor mijn lijden. Want ik zeg jullie dat ik het niet meer zal eten tot de vervulling ervan in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: neem deze beker en laat hem rondgaan. Want ik zeg jullie dat ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven, blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, hij wordt voor jullie leeggegoten. Maar zie, de man die mij overlevert ligt hier met mij aan tafel. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Toen begonnen ze er met elkaar over te praten wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen. Ook ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen wel het belangrijkst was. Hij zei hun echter: bij de heidenen spelen koningen de baas. Bij hen laten machthebbers zich weldoener noemen. Bij jullie mag dat niet zo zijn. De grootste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt of die bedient? Die aan tafel ligt toch zeker. Maar ik ben in jullie midden de dienaar. Jullie zijn altijd bij mij gebleven als ik werd beproefd. Zoals mijn vader mij het koningschap heeft aangeboden, zo bied ik jullie een plaats aan in mijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel. Jullie zullen op tronen zitten om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Simon, Simon, de Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. Hij zei hem: Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan kraait, zul je 3 keer geloochend hebben dat je me kent. Hij zei hun, toen ik jullie erop uitstuurde, zonder beurs, reistas en schoenen, zijn jullie toen iets te kort gekomen? Nee, niets, antwoordden ze. Hij zei hun, maar nu moet je een beurs en een reistas meenemen als je die hebt. En als je geen zwaard hebt, moet je je jas verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie dat dit schriftwoord aan mij in vervulling moet gaan. Bij de overtreders van de wet werd hij gerekend. Want ook dit woord over mij wordt nu werkelijkheid. Heer, zeiden ze, hier zijn 2 zwaarden. Maar hij zei hun...

zweet viel als bloeddruppels op de grond. Na dit gebed stond hij op en ging naar de leerlingen. Hij vond ze in slaap, zo verdrietig waren ze. Hij zei hun: "Wat slapen jullie? Sta op en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken." Hij was nog niet uitgesproken of er verscheen opeens een hoop volk. Judas, een van de 12, liep voorop en kwam op Jezus af om hem een kus te geven. Jezus zei hem: "Judas, lever je de mensenzoon over met een kus?" Toen zijn metgezellen zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: "Heer, zullen we erop inslaan met het zwaard?" En een van hen sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde: "Houd daarmee op." Hij raapte het oor op en genas hem. Tegen de hoge priesters, de tempelwacht en de oudsten die op hem af waren gekomen, zei Jezus: "Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen. Dag in dag uit was ik bij u in de tempel en u hebt me niet aangehouden. Maar dit is uw tijd, nu de duisternis regeert." Zij namen hem gevangen en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde op een afstand. Ze legden midden op de binnenplaats een vuur aan. Daar gingen ze omheen zitten en Petrus zat tussen hen in. In het schijnsel van het vuur zag een slavin hem zitten. Ze bekeek hem nauwlettend en zei: "Die hoorde ook bij hem." Maar hij ontkende het en zei: "Mens, ik ken hem niet." Even later zag iemand anders hem en zei: "Jij bent ook een van hen." Maar Petrus zei: "Wel nee, man." Ongeveer een uur later zei iemand met grote stelligheid: "Wel degelijk, hij hoorde ook bij hen. Hij is immers ook een Galileër." Maar Petrus zei: "Man, ik weet niet waar je het over hebt." Hij had dat nog niet gezegd, of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd: "Voor de haan vandaag kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben." Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De mannen die Jezus bewaakten dreven de spot met hem en sloegen hem. Ze blinddoekten hem en vroegen: "Profeteer nu eens, wie was het die je heeft geslagen?" En ze riepen nog allerlei andere grofheden tegen hem. Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hoge priesters en schriftgeleerden. Men bracht Jezus voor hun Sanhedrin. Zij zeiden: "Als u de Messias bent, zeg ons dat dan." Maar hij zei hun: "Als ik het u zeg, zult u me niet geloven. Als ik u wat vraag, zult u me geen antwoord geven. Van nu af aan zal de Mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand." Toen zei iedereen: "U bent dus de Zoon van God." Hij sprak tot hen: "U zegt zelf dat ik het ben." Toen zeiden zij: "Waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? We hebben het zelf uit zijn mond gehoord."

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 56. Het hele gezelschap stond op en men leidde hem voor aan Pilatus. Daar brachten zij hun beschuldiging tegen hem in. Wij hebben vastgesteld dat deze man ons volk opruit. Hij zegt dat ze geen belasting moeten betalen aan de keizer en hij geeft zichzelf uit voor de Messias, de koning. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Hij antwoordde hem: "U zegt het zelf." Pilatus zei tegen de hoge priesters en de volksmenigte: "Ik vind niets waaraan deze man schuldig is." Zij hielden echter vol. Hij maakt met zijn leer in heel het Joodse land het volk oproerig, eerst in Galilea en nu hier ook al. Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Galileër was. En toen hij begreep dat hij onder Herodes resorteerde, stuurde hij hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef. Herodes was erg blij dat hij Jezus te zien kreeg, want hij had hem allang willen ontmoeten, na wat hij over hem gehoord had. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus gaf hem nergens antwoord op. De hoge priesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Ook Herodes en zijn manschappen beledigden hem en maakten hem belachelijk door hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar. Tevoren waren ze namelijk vijanden. Daarop riep Pilatus de hoge priesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei tegen hen: "U hebt deze man bij mij gebracht omdat hij het volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn en voor uw beschuldigingen tegen hem heb ik geen enkele grond gevonden. En Herodes evenmin, want hij heeft hem naar ons teruggestuurd. Kortom, hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem daarom laten geeselen en dan vrijlaten." Maar ze schreeuwden in koor: "Weg met hem, laat Barabbas vrij." Die was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: "Aan het kruis met hem, aan het kruis." Voor de derde keer zei hij tegen hen: "Wat heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus na geeseling vrijlaten." Maar luidkeels schreeuwend bleven zij eisen dat hij gekruisigd zou worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij. En Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Toen ze hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Cyrene aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus aandragen. Een grote massa mensen volgde hem. Er waren vrouwen bij die om hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre?" Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak: "Vader,
vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdobbelde zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden: anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden: ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf. Boven zijn hoofd hing het opschrift: dit is de koning van de Joden. Een van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen hem: ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht: heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij: Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij zei tegen hem: ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs. Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus luidkeels: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei: waarachtig, die man was een rechtvaardige. Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 53. Maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: "Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij u destijds in Galilea heeft gezegd. De mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan." Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11 en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen, maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat 60 stadien van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen: "Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?" Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Cleopas heette, gaf hem ten antwoord: "Bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" "Wat dan?" vroeg hij. Ze zeiden hem: "Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen en ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien." Toen zei hij tot hen: "Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?" En hij legde hun uit wat in heel de schrift op hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: "Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde." Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem, maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: "Was het niet hartverwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende?" Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: "Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is hij verschenen." Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend
bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond hij opeens in hun midden. Vrede, zei hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. Waarom zijn jullie zo in de war? Vroeg hij. Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, ik ben het zelf. Betast me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees nog been, zoals jullie zien dat ik heb. Nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven en verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: dit is wat ik jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan. Toen opende hij hun verstand om de schriften te begrijpen. Hij zei: er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan. En dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven. Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 51. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan. Er is een mens geweest, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige, hij moest getuigen van het licht, opdat alle door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht. Hij moest getuigen van het licht. Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen. Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft hem niet erkend. In zijn eigen huis is hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben hem niet opgenomen. Aan diegenen die hem toch opnamen, heeft hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God, aan hen die geloven in zijn naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan, en we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid die hij als enig geboren zoon aan de Vader ontleende, vervuld als hij was van genade en waarheid. Van hem legt Johannes getuigenis af, en zijn verklaring luidt: hem bedoelde ik toen ik zei, hij die na mij komt is mijn meerdere, want voor mij was hij er al. Van zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade op genade. Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige geboren God, die rust aan het hart van de Vader, hij heeft hem doen kennen. Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en levieten op hem afgestuurd met de vraag: wie bent u? Onomwonden kwam hij ervoor uit: ik ben de Messias niet. Wie dan wel? Bent u Elia? Vroegen ze. Die ben ik ook niet, antwoordde hij. Bent u soms de profeet? Nee, zei hij. Wie bent u dan? Drongen ze aan. Wij willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf? Hij zei: ik ben een stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden, die uit de kring van de fariseeën kwamen, drongen verder aan en vroegen: maar als u de Messias niet bent, en ook Elia niet, of de profeet, waarom doopt u dan? Johannes gaf hun een antwoord: ik doop in water. Maar zonder dat u hem erkent, staat hij al in uw midden. Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. Daar is het Lam van God, zei hij, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: na mij komt iemand die mijn meerdere is, want voor mij was hij er al. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water. En Johannes getuigde: ik heb gezien hoe de geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: als je ziet
dat de geest op iemand neerdaalt en op hem blijft rusten, dan weet je, hij is degene die doopt in Heilige Geest. Ik heb het gezien en mijn getuigenis luidt, dit is de Zoon van God. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus die daar langskwam en zei, daar is het Lam van God. De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan. Zoeken jullie iets? Ze zeiden, Rabbi, dat betekent meester, waar houdt u uw verblijf? Hij antwoordde, kom mee en je zult het zien. Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield en ze verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. We hebben de Messias gevonden, zei hij. Messias betekent gezalfde. Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Voortaan zul je Kefas heten. Dat betekent rots. De volgende dag, toen hij besloten had om naar Galilea te gaan, ontmoette hij Filippus. Volg mij, zei Jezus tegen hem. Filippus was afkomstig uit Bethsaida, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwamen. Filippus ging Nathanael opzoeken en zei tegen hem, degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar Filippus hield vol, kom mee en je zult het zien. Jezus zag dat Nathanael naar hem toe kwam en zei over hem, daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus gaf hem dan antwoord. Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had ik je al gezien. Rabbi, zei Nathanael, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Waarop Jezus zei, je gelooft dus, omdat ik zei dat ik je gezien heb onder de vijgenboom. Je zult nog grotere dingen zien. En hij voegde eraan toe, waarachtig, ik verzeker jullie, je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot hem en zei: "Ze zitten zonder wijn." Jezus antwoordde: "Wat hebben ik en u daarmee van doen, vrouwen? Mijn uur is nog niet gekomen." Zijn moeder zei tegen de dienaren: "Wat hij u ook beveelt, doe het maar." Nu stonden daar 6 stenen waterbakken, ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van 2 tot 3 metreten. "Doe die bakken vol water," beval Jezus hun. Ze deden ze vol water tot de rand toe. Vervolgens zei hij: "Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester." En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam. De dienaren die het water geschept hadden, wisten het wel. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: "Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst." Dat was het begin van Jezus' tekenen, te Cana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna vertrok hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaum, waar ze enkele dagen bleven. Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkoper zei hij: "Weg ermee, maak van het huis van mijn vader geen markt." Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: "De ijver voor uw huis zal mij verteren." De Joden riepen hem ter verantwoording met de vraag: "Welk teken geeft u ons te zien als bewijs dat u zo mag optreden?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Breek deze tempel af en in 3 dagen laat ik hem herrijzen." Daarop zeiden de Joden: 46 jaar is er aan deze tempel gebouwd en u wilt hem in 3 dagen laten herrijzen." Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die hij zelf was. Toen hij verrezen was uit de dood, beseften zijn leerlingen dat hij daarop gedoeld had. En ze geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Tijdens een verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die hij verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat hij ze allemaal kende. Niemand hoefde hem over de mens iets te leren. Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 36. Zo was er onder de fariseeën een man, Nicodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: Rabbi, we weten dat u als leraar van Gods wegen gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die u doet, wanneer God niet met hem is. Jezus gaf hem ten antwoord: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Geboren worden, zei Nicodemus, hoe kan dat, wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden? Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De geest is als de wind. Hij waait waar hij wil. Je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de geest. Daarop zei Nicodemus: Maar hoe kan dat dan? Jezus antwoordde: U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet. Waarachtig, ik verzeker u, we spreken over wat we weten en we getuigen van wat we hebben gezien. En toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen, de mensenzoon. Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te redden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt. Maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht. Hierna ging Jezus met zijn leerlingen naar het gebied van Judea, waar hij zich met hen ophield en doopte. Ook Johannes trad als doper op, in Enon bij Salim, een waterrijke plaats, en de mensen kwamen daar naartoe om zich te laten dopen. Johannes was toen namelijk nog niet in de gevangenis gezet. Nu waren enkele leerlingen van Johannes met een Jood in discussie geraakt over de reiniging. Ze gingen naar Johannes en zeiden: Rabbi, de man die bij u was aan de overkant van de Jordaan en over wie u getuigenis hebt afgelegd, die is aan het dopen en iedereen loopt naar hem toe. Johannes antwoordde: Geen mens kan zich ook maar iets verwerven, of het moet hem door de hemel zijn geschonken. Jullie kunnen toch zelf getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Messias niet, ik ben voor hem uitgestuurd. Hij die de bruid mag bezitten is de bruidegom. De vriend van de bruidegom staat te luisteren
en is vol vreugde als hij de bruidegom hoort. Nu is mijn vreugde volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij getuigt van wat hij zelf heeft gezien en van wat hij heeft gehoord, maar zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Want hij, die door God gezonden werd, spreekt de woorden van God, die zo mateloos de geest schenkt. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven. Maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rust.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 54. Jezus was te weten gekomen dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen. Daarom verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven en waar zich de Jacobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: "Geef mij wat te drinken." Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" Joden wilden namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus hernam: "Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: 'Geef mij te drinken,' dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven." Of bent u soms groter dan onze vader Jacob,

Letter dat ik hem zal geven. Letter dat ik hem zal geven. Telkens te komen putten. Daarop zei Jezus: ga uw man roepen en kom hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Dat zegt u terecht, dat u geen man hebt, zei Jezus. Want u hebt 5 mannen gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Wat u daar zegt, is waar. Heer, zei de vrouw, ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden. Geloof me, zei Jezus, er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen. De redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw antwoordde: ja, er komt een Messias, dat weet ik. Messias betekent gezalfde. Als die er is, zal hij ons alles verkondigen. Daarop zei Jezus tegen haar: dat ben ik, degene die met u spreekt. Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen dat hij in gesprek was met een vrouw. Toch vroeg geen van hen: wat wilt u eigenlijk, of wat hebt u met haar te bepraten? De vrouw liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tegen de mensen: kom eens kijken, daar is iemand die mij wist te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen liepen ze de stad uit naar hem toe. Ondertussen drongen de leerlingen bij hem aan: eet toch iets, Rabbi. Maar hij zei: ik heb al iets te eten, voedsel dat jullie niet kennen. De leerlingen zeiden onder elkaar: zou

iemand hem al eten gebracht hebben? Daarop zei Jezus: Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en het werk volbrengen dat hij mij heeft opgedragen. Zeggen jullie niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg jullie, kijk eens goed naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven. Zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde, de een zaait en de ander maait, is waar. Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat. Anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk. Uit die stad waren vele Samaritanen in hem gaan geloven op grond van het woord van de vrouw die getuigd had. Hij wist me alles te vertellen wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen naar hem toegekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. Hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw: Nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt. We hebben hem zelf gehoord en nu weten we, dit is werkelijk de redder van de wereld. Na die 2 dagen trok hij verder naar Galilea. En dat terwijl Jezus zelf had verklaard dat een profeet in zijn vaderland geen erkenning vindt. Toen hij in Galilea kwam, bleek hij daar welkom te zijn. De Galileërs waren immers ook in Jeruzalem op het feest geweest en hadden gezien wat hij toen allemaal had gedaan. Zo kwam hij weer in Cana, in Galilea, waar hij het water in wijn had veranderd. In Kafarnaüm woonde een dienaar van de koning wiens zoon ziek lag. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem zijn zoon te komen genezen. Want deze was de dood nabij. Jezus zei: Jullie willen wondertekenen zien, anders komen jullie nooit tot geloof. Heer, zei de dienaar van de koning, kom toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar, antwoordde Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde Jezus op zijn woord en hij ging. Terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te zeggen dat zijn jongen leefde. Hij vroeg hen op welk moment hij zich beter was gaan voelen en ze antwoordden: Gisteren, op het 7e uur, heeft de koorts hem verlaten. De vader besefte dat dit het uur was waarop Jezus gezegd had: Uw zoon leeft. En samen met al zijn huisgenoten kwam hij tot geloof. Hiermee had Jezus wederom een teken verricht na uit Judea naar Galilea gekomen te zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 47. Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad in de richting, in het Hebreeuws Bethsaida geheten, met 5 zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen en kreupelen. Er was ook een man bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak hij hem aan. Wilt u graag gezond worden? Maar Heer, zei de zieke, ik heb geen mens om mij in het bad te helpen wanneer het water in beweging komt. En terwijl ik mij erheen sleep, is een ander mij voor. Daarop zei Jezus, sta op. Pak uw bed en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn bed en liep. Nu was die dag een sabbat. De Joden zeiden dus tegen de genezen man, het is sabbat, u mag uw bed niet dragen. Maar hij antwoordde, hij die mij gezond heeft gemaakt, heeft mij bevolen, pak uw bed en loop. Wie is de man die tegen u gezegd heeft, pak uw bed en loop, vroegen ze. Maar wie het was geweest, wist de man niet. Jezus was in de menigte verdwenen. Later vond Jezus hem in de tempel terug. U bent nu gezond, zei hij. Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers kunnen overkomen. De man ging aan de Joden meedelen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom begonnen de Joden Jezus te vervolgen, omdat hij zulke dingen deed op sabbat. Jezus gaf hun een antwoord. Mijn vader werkt ononderbroken en zo werk ook ik. Toen waren de Joden er pas echt op uit om hem te doden. Hij tastte niet alleen de sabbat aan, hij noemde ook nog God zijn vader en stelde zo zichzelf met God gelijk. Hierop nam Jezus opnieuw het woord. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit eigen kracht. Hij kan alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Wat deze doet, doet de Zoon eveneens. De Vader houdt immers van de Zoon. Hij laat hem alles zien wat hij zelf doet. Hij zal hem zelfs nog grotere daden laten zien, zodat u versteld zult staan. Zoals namelijk de Vader de doden laat opstaan en tot leven brengt, zo brengt ook de Zoon tot leven wie hij wil. Ook oordeelt de Vader de mensen niet meer zelf. Hij heeft het oordeel geheel en al aan de Zoon toevertrouwd. Zo zal de Zoon dezelfde erkenning vinden als de Vader. Wie de Zoon niet erkent, erkent ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie naar mijn woord luistert, wie hem gelooft die mij gezonden heeft, bezit eeuwig leven. Voor hem is er geen oordeel meer. Hij is al overgegaan van de dood naar het leven. Waarachtig, ik verzeker u, er komt een uur, ja, het is er al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die er naar luisteren zullen leven. Want de Vader, die de bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn. Hij heeft hem volmacht gegeven om te oordelen, omdat hij de mensenzoon is. Wees daar niet verwonderd over. Er komt een uur waarop alle die in het graf liggen zijn stem zullen horen en eruit zullen komen. Wie goed hebben gedaan, zullen opstaan om te leven. Wie kwaad hebben gedaan, zullen opstaan om veroordeeld te worden. Ik doe niets uit eigen kracht. Ik oordeel naar wat ik hoor, en het oordeel dat ik uitspreek is rechtvaardig. Want niet door mijn eigen wil laat ik me leiden, maar alleen door de wil van hem die mij gezonden heeft. Wanneer ik van mezelf getuig, is dat getuigenis niet waarachtig. Maar er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat zijn getuigenis over mij wel waarachtig is. Zelf hebt u gezanten op Johannes afgestuurd, en hij heeft getuigd voor de waarheid.
Niet dat het mij te doen is om het getuigenis van een mens. Ik vermeld dit alleen met het oog op uw redding. Hij was een helder brandende lamp, maar alles wat u hebt willen doen, was u even in het schijnsel ervan verlustigen. Ik kan mij echter beroepen op een belangrijker getuigenis dan dat van Johannes. De daden die ik moet volbrengen in opdracht van de Vader. Alleen al de daden die ik verricht, getuigen van mij. Ze bewijzen dat ik de gezondene ben van de Vader. En de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. Maar u hebt nooit zijn stem gehoord en nooit zijn gezicht gezien. U draagt zijn woord niet blijvend met u mee, want aan degene die hij heeft gezonden, schenkt u geen geloof. U doorzoekt de schriften in de mening daarin het eeuwig leven te bezitten. Welnu, juist die getuigen over mij. Toch weigert u naar mij toe te komen om dat leven te bezitten. Het is mij niet te doen om de eer die van mensen komt. Maar u heb ik leren kennen als mensen zonder liefde voor God. Want, hoewel ik gekomen ben op gezag van mijn Vader, aanvaardt u mij niet. Maar komt er iemand op eigen gezag, dan zult u die wel aanvaarden. Hoe zou u tot geloof kunnen komen, wanneer het u te doen is om de eer die u van elkaar ontvangt, en u de eer niet zoekt die komt van de enige God? Denk echter niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Degene die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Over mij immers heeft Mozes geschreven. Maar als u al geen geloof schenkt aan zijn geschriften, hoe zou u dan geloof schenken aan mijn woorden?

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 71. Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde hem, omdat ze de tekenen gezien hadden die hij aan de zieken verrichtte. Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. Het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar hem toestroomde, zei hij tegen Filippus: "Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?" Dit zei hij bij wijze van proef. Hij wist zelf wel wat hij ging doen. Filippus antwoordde: "Zelfs als we voor 200 denariën brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven." Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: "Er is hier een jongen die 5 gerstebroden en 2 gedroogde visjes bij zich heeft. Maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?" Hierop zei Jezus: "Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten." Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Daarop nam Jezus de broden en na het uitspreken van het dankgebed deelde hij ze uit onder de aanwezigen en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. Nadat ze volop hadden kunnen eten, zei hij tegen zijn leerlingen: "Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat." Ze verzamelden ze dus. 12 korven vulden ze met brokken die van de 5 gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: "Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou." Omdat Jezus doorhad dat ze hem met al geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. Toen het avond was geworden, daalden zijn leerlingen af naar het meer en gingen aan boord om over te steken naar Kafarnaum. Het was intussen donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Ook woei er een hevige wind, zodat het water woelig begon te worden. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien ver waren, zagen ze Jezus die over het meer liep en in de buurt van de boot kwam, en ze werden bang. Maar hij zei tegen hen: "Ik ben het, je hoeft niet bang te zijn." Ze wilden hem toen aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land op de plaats waar ze naartoe voeren. De volgende dag bevond de menigte zich nog steeds aan de overkant van het meer. Ze hadden daar maar 1 boot zien liggen en hadden Jezus niet zien meegaan toen zijn leerlingen wegvoeren. Wel waren daar andere boten uit Tiberias aangeland, dicht bij de plaats waar ze het brood hadden gegeten na het dankgebed van de Heer. Toen Jezus nergens te zien was en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaum om Jezus te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen hem: "Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?" Jezus gaf een antwoord: "Waarachtig, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven. Want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt." Daarop zeiden ze: "Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Dit werk vraagt God van u, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft." Daarop zeiden ze: "Maar u, welk teken verricht u dan wel? We willen zien om u te kunnen geloven. Op welk werk kunt u zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten." Jezus hernam: Waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Heer, zeiden ze, geef ons dat brood dan voor altijd. Jezus antwoordde: Ik ben het brood om van te leven. Wie naar mij toekomt, krijgt geen honger meer, en wie in mij gelooft, krijgt nooit meer dorst. Maar, zoals ik u gezegd heb, u hebt mij gezien en toch gelooft u niet. Allen die de Vader mij toevertrouwt, komen naar mij toe, en wie naar mij toekomen, zal ik nooit buitensluiten. Want niet om mijn eigen wil te doen, ben ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik van allen die Hij mij heeft toevertrouwd, niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag laat opstaan. Want dit is de wil van mijn Vader, dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit, en dat ik Hem op de laatste dag laat opstaan. Intussen waren de Joden gaan morren, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dit is toch Jezus, de Zoon van Jozef, zeiden ze, en zijn vader en moeder zijn hier toch bekend. Hoe kan Hij dan beweren: Ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus gaf hun ten antwoord: Houd op met dat gemor. Niemand kan naar mij toekomen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem naar mij toehaalt, en ik laat hem op de laatste dag opstaan. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij hem in de leer is geweest, komt naar mij toe. Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft de Vader gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, bezit eeuwig leven. Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Toen ontstond er onder de Joden een discussie: Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven? Daarop hernam Jezus: Waarachtig, ik verzeker u, als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en mijn bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven. Op de laatste dag laat ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en ik met hem. Zoals ik leef uit de Vader, de levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt, leven uit mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid. Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge in Kafarnaum. Vele van zijn leerlingen die hem gehoord hadden, zeiden: Dit zijn harde woorden, wie kan daar nog naar luisteren? Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: Dit ergert jullie dus. En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar hij vroeger was, het is de geest die levend maakt. Het vlees helpt niets. De woorden die ik tot jullie gesproken heb, zijn geest, ze zijn leven. Maar er zijn er onder jullie die niet geloven. Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. En hij vervolgde: dat is de reden waarom ik zei dat niemand naar mij toe kan komen, tenzij hem dit door de Vader geschonken is. Toen keerden vele van zijn leerlingen hem de rug toe en trokken niet langer met hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de 12: jullie willen toch niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde: maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de Heilige van God bent. Jezus besloot: ben ik het niet die jullie alle 12 heb gekozen? En toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot. Die zou hem namelijk overleveren. Eén van de 12.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 53. Hierna bleef Jezus rondtrekken in Galilea. De Joden waren er immers op uit om hem te doden, en daarom trok hij liever niet in Judea rond. Intussen was het Joodse loofhuttefeest op handen. En zijn broer zei het dus tegen hem: blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen de daden die je verricht. Je kunt niet in het geheim werken en tegelijk openlijk erkend willen worden. Als je toch al die daden verricht, vertoon je dan aan de wereld. Zo spraken zijn broers, want ook zij geloofden niet in hem. Jezus gaf hun ten antwoord: mijn tijd is nog niet gekomen, maar voor jullie is iedere tijd goed. Jullie kan de wereld niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik door mijn getuigenis de slechtheid van haar daden aan de kaak stel. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet naar dat feest, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. Dit zei hij hun, en hij bleef zelf in Galilea. Toen echter zijn broers naar het feest waren vertrokken, trok hij er ook heen, maar onopvallend, als het ware in het geheim. De Joden keken tijdens het feest naar hem uit en vroegen zich af: waar blijft hij toch? Er werd onder de menigte druk over hem gepraat. Sommigen zeiden: hij is een eerlijk man. Maar anderen zeiden: hij misleidt het volk. Niemand echter durfde vrijuit over hem te spreken, uit vrees voor de Joden. Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. De Joden stonden verbaasd en zeiden: hoe komt hij aan die kennis van de schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten? Jezus ging hierop in: mijn leer komt niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt, of dat ik spreek op eigen gezag. Iemand die op eigen gezag spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar hij die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, is betrouwbaar en vrij van alle bedrog. Heeft Mozes u de wet niet gegeven? En toch onderhoudt niemand van u die wet. Waarom bent u er anders op uit om mij te doden? U bent bezeten, zei het volk. Wie is er op uit om u te doden? Jezus hernam: één daad heb ik verricht en u staat er alle versteld van. En toch, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, al gaat ze eigenlijk terug op de aartsvaders en niet op Mozes zelf, en u besnijdt iemand zelfs op Sabbat. Als iemand dus op Sabbat besneden mag worden, omdat anders de wet van Mozes wordt geschonden, moet u dan op mij kwaad worden als ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? U moet niet oppervlakkig oordelen, maar een rechtvaardig oordeel vellen. Nu begonnen sommige Jeruzalemmers zich af te vragen: dit is toch de man die ze willen doden? En hij staat daar in het openbaar te spreken, zonder dat ze er iets van zeggen. Zouden onze leiders dan werkelijk tot de overtuiging gekomen zijn dat hij de Messias is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt, terwijl de Messias komt zonder dat men weet waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel riep Jezus: goed, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Toch ben ik niet gekomen uit mezelf. Maar iemand die waarachtig is, heeft mij gezonden en u kent hem niet. Ik ken hem, want ik kom bij hem vandaan. Hij is het die mij gezonden heeft. Toen hadden ze hem willen grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe, want zijn uur was nog niet gekomen. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven. Ze zeiden: als de Messias komt, zal hij dan meer tekenen kunnen verrichten dan deze man gedaan heeft? Toen de Farizeeën hoorden dat het volk zo over hem sprak, stuurden de hoge priesters en de Farizeeën gerechtsdienaren op hem af om hem te grijpen. Toen zei Jezus: nog maar een korte tijd ben ik bij u. Dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U
zult mij zoeken, maar niet vinden. Waar ik ben, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden onder elkaar, waar wil hij dan naartoe, dat hij voor ons onvindbaar zal zijn? Hij wil toch niet uitwijken naar de Griekse diaspora en daar de Grieken gaan onderrichten? Wat betekent die uitspraak dan? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, daar kunt u niet komen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep, heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen en laat drinken wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die men zou ontvangen als men tot geloof in hem kwam. Toen was de geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden, dit is werkelijk de profeet. Sommigen beweerden, hij is de Messias. Maar er waren er ook die zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Bethlehem, de woonplaats van David? Zo ontstond er verdeeldheid over hem onder het volk. Er waren er die hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe. Toen de gerechtsdienaren bij de hoge priesters en fariseeën terugkwamen, vroegen deze, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? De dienaar zeiden, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Waarop de fariseeën antwoordden,